0: duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door dat nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nu nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Hij heeft president Herzog aangesproken en hij zegt te verwachten dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek op Israël. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst wat wolken, later breekt de zon door. 18 tot 22 graden wordt het. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil die juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog tegen Iran. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al een tijd op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven.

0: Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al een tijd op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet je dat binnen 6 maanden te horen krijgen, maar dat zou nu wel eens tot 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs een tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer dan nog. Het koelt af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon door. Het wordt 18 tot lokaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal die zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie dat het weer zover is gekomen. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt-het-vuren niet verlengen en dinsdag weer overgaan tot bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender die ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog. Het koelt af tot een graad of 11 deze nacht.

0: met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11 deze nacht. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot lokaal 22 graden. Vrijdag volop zon en dan al meer dan 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. En inmiddels zijn bijna 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. Die zeggen het vaak zwaar te hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het is een graad of 11. Overdag begint bewolkt, redelijk wat bewolking. Zon breekt steeds vaker door in de loop van de dag. Het wordt 18 tot 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog maar plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Dat is allemaal vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel. Dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen. En meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn 2 jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming die heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht. Ze wordt gezocht nu door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Iheanacho 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Het weer nog. De dag die begint met wolken. Later vandaag breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.

0: een maand bent, is het zomer. Ja, dat klopt. 21 juni natuurlijk. Maar dat zomersgevoel is nu ook aanstaande. Het wordt heerlijk weer de komende dagen. Ik zie dat jij ook zo gekleed bent vandaag, Carmen. Al helemaal in een zomerse sfeer.
1: Jazeker. Ik liep vanmorgen naar buiten. Het was al licht en ik nam een diepe hap adem. En ik dacht, oh wat heerlijk. De grijze lucht is weg. Alles wordt nu lichter. De zon gaat schijnen. Ja, iedereen is gewoon in goede doen.
0: En dit zijn ook heerlijke dagen om natuurlijk de avondvierdaagse te lopen. Nou, daar belandde jij gisteravond op wonderbaarlijke wijze in, Dennis.
2: Ja, het was lekker weer gisteravond. Dus ik dacht, ik ga nog even een rondje lopen. En ik zie op rechts in één keer een hele horde kinderen en ouders met gele hesjes aankomen lopen. En ik dacht, oh, ik ga hier tussen belanden. En ja, dat was ook zo. En ik nog een beetje soort mezelf soort de langs gemanoeuvreerd, heel awkward.
3: Maar jij liep of was je met de auto?
2: Nee, ik was aan het lopen.
3: Ja, nee, dan kun je er nog tussendoor. Maar,
2: ja, maar ik voelde me heel, heel apart. Dus ik denk, moet hier weg of zo?
3: Nee, dat is gewoon leuk.
2: Ja,
3: super. Als je daar met de auto staat te wachten, dan duurt het even 20 minuten voordat je afhaalmaaltijd binnen is.
2: Nou, er waren automobilisten achter mij, die haalde ik in. Die stonden daar echt te wachten. Die zaten zagrijnig in die auto te kijken.
0: Oh, maar jij werd geabsorbeerd dus
2: ik zat er een keer in.
0: Ja, en hoe keken mensen hier dan aan? Die dachten, wat is dit voor...
2: Ja, toch mensen een beetje raar kijken. Van, dit is van man. En, met zijn rugzak al, je oortjes in.
0: Mensen natuurlijk belden misschien meteen de politie. Ja. Nee, dat klopt niet helemaal. Zo'n oude man tussen al die kinderen. Ja.
1: Het is toch een hele gezellige bedoeling. Nou. De avondvierdaagse is liedjes zingen en snoep eten en op pad. En dat is toch leuk?
2: Heel leuk.
1: Maar jij vond het niks?
2: Nou, ik wilde eigenlijk gewoon vooral boodschappen doen en op bed.
0: Heb jij vroeger meegedaan aan de
1: avond? Natuurlijk, ja.
0: Het mooiste moment vond ik altijd de slotavond. Ja. De vrijdagavond, als je ouders daar stonden, je opa en oma met bloemen. En dan voelde je echt...
1: Snoepketting, werd je onthaald.
0: Je voelde echt een held als je dat gehaald had. 10 kilometer was er bij ons, herinner ik me.
1: 10 kilometer? Ja. Moest jij gelijk de volle bak lopen?
0: Ja, klopt, vandaar dat ik op die manier ook uiteindelijk klaargestoomd werd voor de vierdaagse natuurlijk. Ja. Maar jij dan, 2?
1: Nee, 5.
0: Oh, 5.
1: Gewoon 5.
0: Wat je tegenwoordig rent.
1: Ja, precies. Ja. Zo komt het allemaal weer samen. Ja, zo is het.
0: Heb jij meegedaan aan de vierdaagse?
2: Zeker.
0: Ja, okay. En jouw kinderen doen het nog altijd mee?
1: Nee. Ik kon het niet gepland krijgen. Het is altijd tussen 5 en 6 of 6 en 7. Echt bizarre tijd. En dan zit je met werk en eten. En hoe doe je dat? En als je allebei werkt... Nou, ik kreeg het niet voor elkaar. Mijn dochter dacht ik al... Ja, maar 5 kilometer? De eerste jaren wilden ze nog wel meedoen. Daarna dacht ze, mama, ik ga niet. Oh. Mijn zoon ook niet. Dus we hebben buurmeisje heb ik wel aangemoedigd. Die gaat vandaag voor het eerst. Die ging voor het eerst.
2: Leuk.
1: Die wordt bijna 7 jaar. Ik ga lopen. 5 kilometer. Zo schattig. Ja. Heel lief.
0: Maar jouw kinderen kunnen dus nooit het verhaal vertellen waar wij nu met zoveel liefde over spreken. Want die moeten dan zeggen, ja, mijn moeder had geen tijd voor ons.
1: Onze ouders hadden geen tijd.
0: Nou, dat is toch ernstig?
1: Ja, maar je moet meelopen, hè? Je mag niet je kind zomaar laten gaan.
0: Mogen ze niet
1: met een vriendinnetje meelopen, met een ouder? Dat had vast wel gekund, maar in ons groepje allebei allemaal werkende ouders. Dus als ze dat nou 's middags doen of na het eten... Maar nee, het is precies rond etenstijd.
2: Is dat tegenwoordig verplicht dat ouders verplicht mee moeten lopen? Want bij ons was het volgens mij in mijn tijd. Dat klinkt wel.
0: Ik werd gewoon erbij ingestuurd, hoor.
2: Ja, volgens mij was er een juf mee en een meester. En dan 3 ouders. En dan per avond werden de andere ouders ingepland. Ja. En die gingen meelopen.
0: Maar ik heb een goede oplossing. Dennis, jij gaat gewoon meelopen met de kinderen van Carolijn.
2: Nou, vind ik goed.
1: En zijn wel oud, joh. Doe een eindexamen, kom op.
0: Oh.
1: Ja, het nieuws. Ja, Stadskanaal heeft vannacht toch te hulp geschoten. Heeft 50 tot 80 asielzoekers opgevangen. Die konden niet terecht in Ter Apel, want het aanmeldcentrum is overvol. In Pauw en de Wit pleit de commissaris van de Koning van Groningen, René Paas, voor het uitroepen van een crisissituatie. Duitsland wil Oekraïne sneller laten toetreden tot de EU en er een soort semi-lidmaatschap van maken. Dan mag Oekraïne wel aanschuiven bij EU-toppen, maar nog zonder stemrecht. En in Aarle-Rikstel kun je nog in een echt hippiehuis gaan kijken zonder dat dat een museum is. Daar woont een stel van 30 en ze zien er ook helemaal uit als in de jaren 60, zelfs het kapsel nog. En die jongen heeft een opnamestudio uit de 60's.
0: Heel benieuwd.
1: Daar treedt hij op met zijn beentje.
0: Hoe dat klinkt en hoe dat eruit ziet, horen we later. Eerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen. Want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5 liggen nog in bed. In ons alfabet. Met jouw hulp maken we eentje wakker op voorwaarde dat hij begint met welke letter?
2: De letter T.
0: T, waarom?
2: Van thee.
0: Oh ja, het is de internationale dag van de thee, hè? Ja, nou, dan vind ik dat de ultieme letter. Geef me

Een van de hoofdrolspelers elke dag opnieuw, Elvis Presley. En dit maakte hij in 1972. Burning Love. Riding on a Train. Kwam ook nog voorbij van de Pasadena's. En ondertussen stroomt de appbox van de NPO vol. Met liedjes beginnen met de letter T. Want we gaan eentje uit bed halen met de T. Straks de winnende inzending.

0: Shout to the Top. Een van de grote hits van Paul Weller en zijn vrienden van de Style Council. Shout to the Top. We zijn op zoek naar Ineke. Proberen we even te bereiken. Had een mooie inzending voor ons alfabet.
1: Dus het is een beetje trekken deze ochtend.
0: Nou, ja, er komen heel veel inzendingen.
1: Ja, maar zoveel leuke inzendingen. Maar, ja.
0: Je moet hem wel zelf uit bed halen uiteindelijk. Hè? Dat gaan we niet voor je doen. Dus dan rust er ook een belangrijke taak op je schouders. Als je zo'n mooie inzending doet. En Ineke heeft zo'n mooie inzending. Dus probeer haar even.
2: Ineke.
1: Ja.
3: Of is het? Ineke is er.
0: Goedemorgen, Ineke.
2: Goedemorgen.
0: Nou, het klinkt alsof jij ook nog onder de wol ligt.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Hoe was je nacht?
2: Goed hoor, ja.
0: En heb je zin in deze nieuwe dag? Of denk je, laat mij maar liggen vandaag?
2: Oh nee hoor, nee, zeker niet hoor. Wordt een mooie dag, hè?
0: Ja, dus wat zijn de plannen?
2: Nou, niet zo heel veel eigenlijk.
0: Nou, dankjewel voor dit gesprek. Het gaat lekker, hè?
2: Ja.
0: Nee, maar moet je niet aan het werk of zo?
2: Nee, ik ben sinds januari met pensioen, dus wel lekker thuis.
0: Oké. Okay. En hoe geef je dan invulling aan die pensioentijd?
2: Nou, ja, leuke dingen doen. Wat meer op vakantie met de caravan. We zijn ook al weg geweest. Ik heb in de zorg gewerkt en ik bezoek nog wat oude cliënten van me. Met een huisbezoekje brengen of een keer een dagje of een lekker lunchje meedoen. Dat soort dingen. Ja.
0: Dus je hebt je werkzaam leven ook wel een beetje meegenomen in de...
2: Ja, precies. Ja.
0: En waar gaat de volgende caravanreis naartoe?
2: Naar Friesland.
0: Ah, nou, daar ga ik natuurlijk komende zomer ook naartoe voor het scootjesielen.
2: Ja, precies. We zijn er dan ook in die tijd, dus dat is wel heel leuk.
0: Nou, dan gaan we elkaar dus wel even tegenkomen. Want waar ga je naartoe in Friesland?
2: Wij staan in Kouden.
0: Oh, ja.
1: Is dat een plek waar jij ook in de buurt zit?
0: Kom ik zeker langs.
1: Oh, okay.
2: Nou, leuk.
0: Dus, kun je misschien ook even wat zorg voor mij op je nemen?
2: Ja.
0: Oké. <Okay. laughs> zullen we eens maar een lied uit bed halen, Ineke? Dan kun jij je ook weer omdraaien. Hè?
2: Nou.
0: Dan ben ik benieuwd. Wacht even, mensen. Ja.
4: Okay.
0: Alfabet. Ja, want we zoeken liedjes beginnen met de letter T. Niet heel toevallig trouwens, want het is vandaag de internationale dag van de T. Wist je dat?
2: Nee, wist ik niet.
0: Nee, wist ik ook niet. Elke dag heeft wel een thema, maar dit vonden we dan wel grappig natuurlijk.
2: Oh, is dat.
0: Dus even kijken, Tainted Love van Softcell komt binnen via onder meer Gerrit uit Aalden. Tell Me van de Rolling Stones. Anagien, toen ik je zag van Hero, zie ik je binnenkomen. Thriller van Michael Jackson. Twisting by the Pool, Dire Straits, Martijn. Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. Cor Mulder. Frans kiest voor Take It to the Limit van de Eagles. Thank You for the Music van ABBA. Hanse Bas uit Heemskerk. The Finest van de SOS-band. Maurice Telkens weer van Willeke Alberti. Wim Walravens. T for the Tillerman. Cat Stevens via Remco. Trojan Horse van Love. Rimmert kiest daarvoor. Ticket to Ride van de Beatles. Harm Dalling gaat te veel te vaak. Van Lisbeth List zie ik hier. Deze vind ik ook leuk. Touwtje uit de deur van de Vreemde Kostgangers. Komt binnen via Evelien Arndt uit Den Haag. T-Room Tango van Wim Sonneveld. Tom Kallenberg. Tabby nou op je muil van Jopie Parlevink. Richard Groenendijk. Gisteravond trouwens nog onderscheiden met een music award. Kom binnen via Ken Besuijen. Teddybeer van Gerard de Vries zie ik hier. Twist and Shout in de uitvoering van Salt and Pepper via René. David kiest voor The Hole of the Moon van The Waterboys. Maar jij zult wel denken, nou, kom maar door. Dan kan ik me aankondigen. Dus vertel, Ineke, welke heb je gekozen?
2: Terra Promessa van Eros Ramazzotti.

0: met Bluff. Ik ben niet meer bang, het is 6:30 geweest. Hier is Caroline met het laatste nieuws.
1: Stadskanaal heeft vannacht 50 tot 80 asielzoekers opgevangen. Ze konden niet terecht in Ter Apel, want het aanmeldcentrum is overvol. In Pauw en de Wit pleitte commissaris van de Koning van Groningen, René Paas, voor het uitroepen van een crisissituatie. Hij is verantwoordelijk voor de regie in de hele omgeving en schaamt zich kapot.
2: We hebben nu buitenslapers die net ten nauwe nood het Stadskanaal konden worden ondergebracht. Morgen zijn ze weer terug, komen er weer nieuwe bij. Zo begon het de vorige keer ook. En we hadden in een mum van tijd een geweldige bende die mensonterend was in de voortuin van het AZC. Noem het een crisis. Okay. En dan helpt het je ook om stappen te zetten. Ja. Wij hebben serieuze indicaties dat het voor veel burgemeesters verschil maakt op het moment dat er een minister zegt, dit is een crisis.
1: Rond middernacht kwam de bus aan in Stadskanaal en later vanmorgen gaan de asielzoekers weer terug naar Ter Apel om hun asielprocedure te vervolgen. Duitsland wil Oekraïne sneller laten toetreden tot de EU en er een soort semi-lidmaatschap van maken. Bondskanselier Merz stelt voor dat president Zelensky en Oekraïnse ministers alvast mogen aanschuiven bij EU-toppen, maar nog zonder stemrecht. Ook moet Oekraïne eerder toegang krijgen tot voordelen van het EU-lidmaatschap, zoals de Europese markt en veiligheidsafspraken, schrijft de Volkskrant. Volgens Merz is dat nodig omdat Oekraïne nog altijd in oorlog is met Rusland en daarmee ook de veiligheid van Europa verdedigt. Het had niet veel gescheeld of Bolle Jos was opgepakt. Speciale eenheden van de Nationale Politie en de Koninklijke Marine waren van plan om de gezochte drugscrimineel te overmeesteren. En dan tijdens een boottocht van Sierra Leone naar Liberia. Hij zou worden gepakt op volle zee in internationale wateren, schrijft de Telegraaf. Maar volgens de krant mislukte dat omdat Bolle Jos zich niet verplaatste.
3: Maar snap ik niet helemaal, want daar mogen ze hem dan niet aanhouden of zo, op die plek. Want ze hadden hem dus gewoon in het vizier.
1: Zodra hij op land is, kan je er niet zomaar bij in Sierra Leone. Nee.
3: Ik moet altijd denken aan een bossenbol, als ik zijn naam zie. Bolle Jos.
4: Ja? Hij ziet er ook wel uit als een bosbol.
3: Ja, dat is waar. Dat is vooral. Ja.
5: Zwarte haar bovenop.
3: We begrijpen nu waarom hij zo heet.
4: Bossenbolle Jos.
3: Maar er komt een dag dat hij gepakt wordt. Dat voel ik aan alles.
1: Oké, we houden het in de gaten.
3: Okay.
1: En in Aarle-Rekstel kun je nog een echt hippiehuis uit de jaren 60 vinden. Het is geen museum, er wonen echt 2 dertigers in. Het stel draagt ook kleding uit die tijd en binnen ademt alles de sfeer. Van de lampen tot de gordijnen en een ouderwetse platenspeler. En Tom heeft ook een opnamestudio uit de jaren 60, waar hij met zijn bandje muziek opneemt in de sfeer van toen.
6: Mensen waren echt muziek aan het maken. Mensen maakten echte tijdschriften. Er werden echt foto's gemaakt. Analoge films. Als ik al geen gesis of geen gekraak hoor, dan hoor ik eigenlijk al meteen, oh, dat is een moderne plaat. Vind ik niet zo interessant. En analoog opnemen is dus ook een stuk moeilijker, omdat je het in één keer goed moet spelen. Dus het kost ontiegelijk veel tijd om de hele tijd terug te spoelen. Maar dat is voor ons de sport. Ja, daar worden wij helemaal warm van.
1: Ja, Omroep Brabant vroeg hem waar hij nou het meest trots op is. En dat is dan toch op zijn oldtimer.
3: Ja, nou, dat is dan weer heel wat anders. Maar wel uit die tijd natuurlijk.
1: Helemaal, ja, zelfs een kapsel. Het weer, geregeld zon en droog. En bij weinig wind wordt het 17 tot 23 graden.

12 minuten na 6:30. Ja. En dan deze dame, Gerda van den Outelaar. Maar die leerden wij kennen in de jaren 80 als G-Race.

0: Creedence Clearwater Revival. Down on the corner. 7:12. Ja, we gaan even contact leggen met Ilja Bergsma. Dag Ilja, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Hoe is het?
0: Ja, prima. Met jou?
1: Ja, ook prima, ja.
0: Heb je nog een jetlag overgehouden van je reis naar Amerika?
1: Ja, ik had er wel een beetje last van, ja. Ja, ja. Ook best wel. Ja, want... ja, maar het gaat nu weer, hoor.
0: Ja, ja. Want je bent vorige week de Grote Plas overgevlogen naar New York, naar Madison Square Garden, om jouw grote helden daar te zien optreden. En dat is...
1: Bruce Springsteen.
0: Die
1: anders.
0: En dan ben je geen gemiddelde fan, ook niet een medium fan. Nee, dan ben je wel een heel groot fan als je de hele wereld afreist om je grote held te zien. Hoe was het?
1: Ja, het was geweldig. Ja, ja, ja. Volgens verwachting ook natuurlijk, want hij stelt nooit teleur. Gaan we wel, gaan we niet. Want ja, vorig jaar waren we al heel vaak geweest, Europa doorgereisd. En nu kwam hij weer. Gaan we wel, gaan we niet. Nee, we gaan niet. Nou ja, dan proberen we toch een ticket te krijgen en dan zien we dat wel even verder. Maar dat lukte niet. Nou ja, dan gaan we niet. Maar ja, dan komt het steeds dichterbij. En het is heel onrustig bij ons in huis. Als die optreedt. Nou ja, dan gaan we zonder tickets. Dan zien we het wel. Dus tickets geboekt, vliegtickets geboekt. Ja. En op een bonnefooi en toch weer gelukt.
0: Ach, wat eerlijk. Want even voor de goede orde, niet alleen jij, maar je hele gezin is gek van Bruce Springsteen. Alles ademt bij jullie. De Bos. Ja, en dan wordt het dus onrustig als je weet dat de grote man aan de andere kant van de wereld aan toeren is. Dan wil je daar natuurlijk bij zijn. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Dat betekent geen vakantie dit jaar dus.
1: Echt wel. Ja, die hebben we nodig om uit te rusten.
0: ja, dat mag wel, ja. En wat voor concert was het? Was het hetzelfde als dat je hier op het Europese vasteland altijd geeft? Zo
1: ongeveer? Nee, het was serieuzer. Hij heeft een duidelijke boodschap, hè?
0: Ja.
1: De toestand in Amerika met Trump natuurlijk en zijn corrupte regering. En hij spreekt hem heel duidelijk uit tegen Trump.
0: Ja.
1: Ja, hij neemt zijn blad voor de mond.
0: Nu is het zo dat jouw zoontje ook helemaal gek is van Bruce. Sterker nog, die heeft al 3 keer met hem op het podium gestaan, omdat hij dan vooraan staat. En het gaat zelfs zo ver dat Bruce hem af en toe herkent. Daar zijn ook prachtige beelden van. Konden jullie weer zo dicht vooraan staan dat Bruce jouw zoon herkende?
1: Ja, hij was niet mee.
2: Nee.
1: Ik had hem wel beloofd, maar ik wist niet dat het zo snel zou komen. Dus dat kunnen we niet. We hebben 4 kinderen. Dan kun je niet tegen een zeggen, die gaat mee naar de overkant.
0: Nee.
1: Dus ik ben gewoon lekker met Esther, mijn vrouw, gegaan. En even lekker met z'n 2 ouderwets. Ja. Zonder kinderen.
0: Ja. En wat vond de kleine Daniel daarvan?
1: Ja, die was eerst wel wat teleurgesteld natuurlijk, ja. Het is wel leuk. Dan begint hij ook tickets te zoeken, hè, stiekem op school achter de computer.
0: Ja.
1: En dat is heel leuk. Ja. Ja, hij mocht niet mee, maar hij staat er wel.
0: Oh,
1: ja.
0: Oké, heel mooi. Nou, ga je nog een keer of niet?
1: Nou, dit was het. We zouden 1 show zien in New York. We hebben er 3 gedaan.
0: Ja.
1: Dit is het voor ons.
0: Echt ongelooflijk dat je hem dan ook nog 3 keer gaat. Echt geweldig. Nou ja, Bruce Springsteen komt in zekere zin natuurlijk ook naar Nederland. Nou ja, nu maak ik hem misschien wel blij met een beetje een dode mus. Maar het is toch wel heel erg leuk. Er gaan een aantal Nederlandse zangers de theaters in volgend jaar. Met nummers van Bruce Springsteen. Onder hen Tim Akkerman. En die gaan we later vanochtend nog even bellen.
1: Ik heb het gelezen, ja. Leuk.
0: Nou, dan wens ik je voor nu een mooie dag.
1: Ja, ik wens jullie hetzelfde. Een leuke uitzending verder.
0: Ja, dankjewel. Ja, ik ga natuurlijk even een nummertje draaien van Springsteen, dat snap je wel.
1: Ja, tuurlijk.
0: Eens even kijken.
1: Nou, verrast me eens even.
0: Ja, nou ja, dit is niet het meest verrassend, maar blijft altijd lekker natuurlijk.
1: Hoe kan het ook anders, hè?
0: Ilja Bergsma, dankjewel weer voor je passievolle verhalen. Als je Bruce Springsteen weer ziet, dan weet je ons te vinden.
1: Doe we verder.

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
11: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
12: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht

0: hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 7 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
3: Ja, hetzelfde werk doen en toch minder betaald krijgen dan een man. Dat bestaat nog steeds in Nederland. Volgens het CBS verdienen vrouwen in het bedrijfsleven voor hetzelfde werk per uur 6,1% minder. Om dit te doorbreken komt minister Veilbrief met een wetsvoorstel om de positie van vrouwen te verbeteren. Hij wil dat bedrijven openheid van zaken gaan geven.
4: Nou, dat geeft vrouwen een veel sterkere positie. En ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aanhang te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
3: Vluchtelingen die gisteren niet meer terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gisteravond opgevangen door de gemeente Stadskanaal. We nemen onze verantwoordelijkheid weer, zei de burgemeester tegen RTV Noord. En hij was erg teleurgesteld dat het weer zover moest komen. Het Rode Kruis deelde eten, drinken en dekens uit.
5: Ook als Rode Kruis zijn wij hier vanuit die gedachte dat we mensen willen helpen, omdat mensen die hulp verdienen.
6: Wat kunt u verder?
5: Proberen om met iedereen met wie we in gesprek zijn te zeggen, jongens, laten we dit nou alsjeblieft oplossen. Kom met een oplossing.
6: En voor deze mensen specifiek, wat kunt u nu aan hen bieden?
5: Nou, we hebben vandaag eten en drinken geboden, luisterend oor. Dat vinden mensen toch ook wel vaak fijn. Mensen zitten met veel vragen, met veel frustratie, begrijpelijk. Als het nodig is, dan zijn wij er ook voor hen om een bed neer te zetten als we daarom gevraagd worden. En te helpen bij de inrichting van bijvoorbeeld een noodlocatie.
3: De commissaris van de Koning van Groningen, René Paas, vindt dat het kabinet een crisissituatie moet uitroepen. Ruzie tussen Trump en de Israëlische premier Netanyahu. De twee zouden eerder deze week een verhit telefoongesprek hebben gevoerd. Volgens Amerikaanse media was Netanyahu woedend omdat president Trump de oorlog met Iran niet meer wil herstarten. Trump wil nog wachten op toezeggingen van Iran omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog tegen Iran. De brandweer in de regio IJsselland waarschuwt voor onveilige WK-versiering. Ze vragen horecazaken om van tevoren even te testen of hun feestversiering brandbaar is of niet.
7: Het meeste wat je in Nederland verkrijgt bij de grotere winkels, dat voldoet allemaal wel. Het kan nooit gekwaad om die test te doen. Zeker als je iets uit China bestelt, dan is het heel goed om die test te doen.
3: Ja, ook waarschuwt de brandweer dat alles altijd goed bereikbaar moet blijven voor de hulpdiensten. Het WK voetbal begint over ruim 3 weken.
2: Ja, is jouw huis al oranje gekleurd of moet dat nog even inkomen?
3: Nee, nog niet. Dat is voor jou al wel dan.
2: Nou ja, Karin is natuurlijk druk bezig met een mooie WK-jurk. Daarmee gaat ze de show stelen. Maar ik ga toch vanmiddag even kijken of het niet brandbaar is. Hè?
3: Je zegt weer een WK-jurk? Had ze die 4 jaar geleden ook?
2: Elke editie maakt ze een mooie jurk, ja.
3: Oh, een nieuwe jurk?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met oranje en rood-wit-blauw natuurlijk.
3: En de kleine Sammy dan? Krijgt die ook iets oranjes?
2: Dat vind ik een goed idee. Dat vind ik een heel leuk idee. Nou, ga ik ook even achteraan. Dat kan ze er nog wel even bij doen, denk ik. Nou, het weer dan.
3: Ja, buiten is de lente terug met geregeld zon, droog, weinig wind en 17 tot 23 graden.
1: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

fiets naar je werkdag. Dus breng die banden lekker op spanning. Neem de fiets. Niet alleen lekker met het mooie zomerweer. Het is natuurlijk ook nog eens gezond, hè? En het aantal mantelzorgers in ons land neemt flink toe. Het gaat nu richting de 6 miljoen. Blijkt allemaal uit cijfers die het Sociaal en Cultureel Planbureau vandaag presenteert. Vooral onder 55-plussers zijn er mantelzorgers bijgekomen. En de mobiele telefoon, die we allemaal in onze broekzak hebben, beheerst een groot deel van ons dagelijks leven. Kunnen wij nog wel zonder? Je zou wel haast denken van niet. Maar zometeen het verhaal van een man die zijn telefoon terzijde legde. Hoe beviel hem dat? Dat hoor je zometeen. Zo.

0: Every Move You Make. Ja, dat vind ik zo leuk in deze platen. Kleine verwijzing natuurlijk naar zijn tijd bij The Police. Sting van zijn eerste soloalbum Love is the Seventh Wave hoorde je om exact 7:15 hier op NPO Radio 5. Carmen, wat is de grootste vriend die je dag en nacht bij je draagt?
1: Dat het een soort verlengstuk is van mijn lichaam,
0: ja,
1: eigenlijk. Ja, dat is wel mijn telefoon.
0: Ja,
1: triest dat ook een beetje klinkt, want dat is het natuurlijk wel. Ja, het is wel heel handig om te gebruiken. Ja,
0: ja. Is het beter aan verslaafd?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Wat is je schermtijd, weet je dat?
0: Ah, nee.
1: Durf jij dat te zeggen?
0: Nee.
1: Ja, ik wel. Mijn schermtijd was afgelopen week 4,5 uur.
0: Ach, niet te geloven. Bij jou, Dennis, schat eens, doe eens een inschatting.
2: Ja, ik heb het laatste keer gekeken, was het 6 uur. Maar dat was echt heftig. Maar ik denk, als ik nu kijk voor deze... voor deze ochtendshow, denk ik, minder.
0: Ja, nou ja,
2: meer vooruit. Op een schermtijd van mijn laptop is hoger, denk ik.
0: Maar conclusie is wel natuurlijk dat we, nou ja, dat die mobiele telefoon en zeker die smartphone ons leven voor een deel in zijn greep heeft.
1: Zeker waar.
0: En dat weet ook Piet Suikerbuik uit Bergen-op-Zoom. Hij is 39 jaar jong. Dag Piet, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Als jij dit hoort, wat denk je dan?
3: Ja, nou, dit, je zegt dat weet jij ook, maar bij mij is het wel tegenovergesteld. Ik ervaar dat helemaal niet. Ik ben soms mijn telefoon een halve dag kwijt of zo. Dan ligt die ergens en ben ik vergeten dat ik hem bij had. Ja.
0: En dan heb je ook nog niet eens zo'n smartphone, zo'n blokjestelefoon, zoals mijn moeder hem vaak noemt.
3: Nee, klopt, ja.
0: Nee, en heb je ook nooit gehad?
3: Nee, nooit gehad. Nee.
0: Heb je nog wel vrienden in de wereld? Want contact verwatert toch ook als je niet zo'n smartphone hebt. Je app niet meer. Hoe zit dat?
3: Ja, nee, ik heb gewoon vrienden en contact met mensen. Ja, kijk, er gaat wel eens iets langs je heen misschien. Maar dat valt in de praktijk toch reuze mee. Het is niet dat ik niet bereikbaar ben. Ik heb wel een telefoon, ik kan bellen, sms'en. Ik doe veel dingen ook per mail of
0: ja. Het is niet zo dat je overgeleverd bent aan een ouderwetse briefkaart of een draaischijftelefoon. Maar toch,
3: nee. Toch
0: zo'n smartphone komt er bij jou niet in. Waarom heb je daarvoor gekozen?
3: Nou, er was eigenlijk niet echt een moment dat ik daar bewust voor koos van ik ga dit niet doen. Is er ook gewoon nooit van gekomen. Ik zag er in het begin niet heel erg het nut van in nog. En hoe meer smartphones er om mij heen verschenen, hoe meer ik ook meteen de nadelen zag. Ik ben het gewoon nooit gaan gebruiken. Er was niet per se één moment, maar ja, op een gegeven moment ben je wel een van de weinigen. En dan blijkt het toch een soort beslissing geweest te zijn.
0: En wat is voor jou het grootste nadeel dan?
3: Ja, het grootste nadeel is denk ik misschien nog wel dat je er verleidelijk is om daar de hele tijd mee bezig te zijn. Het vraagt aandacht, er komen berichtjes binnen, maar het maakt ook dingen veel makkelijker. En dat is juist positief, zou je denken. En dat is in zekere zin ook zo natuurlijk. Het is handig ding, bijvoorbeeld om de weg te vinden. Maar doe je dat met je smartphone, dan kijk je daar de hele tijd op om te zien waar je naartoe moet. Zorg gewoon van tevoren dat je weet waar je moet zijn. Of heb je gewoon een ouderwetse kaart bij. Ja, dan kijk je daar even op en ben je vervolgens weer bezig met de stad om je heen bijvoorbeeld. En kijk je naar 2 keer rechts en dan een keer links weer waar je naartoe moet.
0: Nee, nou oké, dat snap ik dan. Maar bijvoorbeeld bankzaken, buitengewoon handig natuurlijk om dat via een app te doen. Dat doe je dan weer op de laptop of zo?
3: Ja. Ik heb wel gewoon een computer waar ik dingen op doe. Dus niet dat ik een digibate ben of zo. Dus inderdaad, bankzaken en andere belangrijke dingen, die doe ik gewoon op de computer, ja.
0: Ja. Nou, jij bent in mijn ogen toch wel een loonzaam figuur. Hè? Ik bedoel, ik ken eigenlijk niemand die zo'n smartphone niet in huis heeft. Je hebt hiermee ook behoorlijk het nieuws gehaald. Ik zag je in allerlei kranten verschijnen. Wat voor reacties krijg je erop? Krijg je veel navolging van mensen die denken, ja, ik ga het net zo doen als Piet?
3: Ja, nou, dat is wel grappig dat je dat vraagt. Ja, zonder smartphone krijg je daar dan toch iets meer.

0: nieuws nu. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Het aantal mantelzorgers in Nederland neemt toe. Het zijn vooral vrouwen. Maar ook zijn er nu meer mannen die mantelzorgen voor familieleden of vrienden, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgen 5,5 miljoen mensen voor familie, buren of dus vrienden. En de hulp die ze leveren verschilt van het regelen van geldzaken tot persoonlijke verzorging. Veel mantelzorgers staan onder druk, omdat ze heel veel ballen in de lucht moeten houden. Ruim een derde van de mensen met een hypotheek heeft moeite om die te kunnen blijven betalen, blijkt uit onderzoek onder huishoudens met een nationale hypotheekgarantie. Daarnaast lukt het ze maar net om de hoge energierekening of onverwacht hoge kosten voor onderhoud te betalen. Wat opvalt is dat vooral jonge woningeigenaren geldzorgen hebben. Steeds meer mensen zoeken daarom professionele hulp. Vandaag krijgen we meer te horen over de parlementaire enquête naar de coronacrisis. Vanaf volgende week worden mensen gehoord die daarbij betrokken waren, zoals oud-premier Rutte en oud-RIVM-directeur Van Dissel. 9 weken lang gaat de commissie in totaal 50 mensen ondervragen, zegt de voorzitter.
2: Waar wij ons op focussen is ons onderzoek. Dat we echt willen leren van die coronaperiode, dat we besluiten willen reconstrueren en dat er ook publieke verantwoording gaat plaatsvinden.
1: Het wordt de 15e parlementaire enquête sinds de Tweede Wereldoorlog. Er is een terugroepactie bij Albert Heijn en Aldi. Er kunnen metaaldeeltjes zitten in bepaalde cashewnoten en pinda's. Het gaat onder meer om Trader Joe's ongezouten cashewnoten van de Aldi en om de zoute pinda's van het huismerk van Albert Heijn. Klanten kunnen de spullen weer inleveren en van die nootjes krijgen dan hun geld weer terug.
3: Kijk even rond, heeft iemand deze zoutjes gegeten?
4: Nee. Nee, okay. Jij? Nee, ben jij nog veilig?
3: Nee. Dus.
1: En we hadden het vanmorgen al over de avondvierdaagse en al het snoep dat kinderen dan krijgen. Nou, Omroep Zeeland zag dat ouderen van een zorgcentrum in Middelburg de lopers gisteravond aanmoedigden met snoeptomaatjes.
5: Kijk, daar komen de eerste kinderen al aan. Hier zo, alsjeblieft. Jij ook, hè?
6: Vind je dat wel lekker? Of heb je toch liever een koek of een ijsje of wat snoep?
7: Het is wel lekker soms. Maar soms met appels is het irritant omdat sommige mensen een beugel hebben.
5: Ja, helemaal leuk. Wil je ook nog wat lekkers meenemen?
7: Nee, ik ben niet aan het wandelen.
5: In je zak stoppen, dan heb je hem direct nog.
1: Ja, bij veel ouderen kwamen ook herinneringen boven. Aan wandelen in de zomer buiten die avondvierdaagse om.
3: Nou, heerlijke herinneringen die jouw kinderen allemaal zijn ontnomen. Zoals je eerder vanochtend vertelde, Carolijn. Want je hebt geen tijd om de kinderen te begeleiden tijdens
1: je
3: de
1: avondvierdaagse. Je moest verplicht meelopen als ouder. En het is precies rond etenstijd. Ja. En ja, allebei een baan. Dus ja, dan was lastig.
3: Oké. Heb je daar spijt van als je daar nu op terugkijkt?
1: Nee, want ik heb mezelf een hele hoop stress bespaard. En bij kinderen die bewegen echt genoeg, zit op sporten en is een lekker aan het buitenspelen geweest altijd vroeger. Dus,
3: Oké. Ja. Dan ben ik gerustgesteld. Ik dacht, ja, ja, ja.

Kirk geldt als een van de mooiste stemmen in de popmuziek. Hè. Dit maakt hij in 87, Don't Shed a Tear. Zometeen een blik op de grootste verjaardagskalender van ons land. Abba nu, money, money, money.

0: Boom uit Udenhout, 77. Ineke de Ridder uit Almere, 75. Arjanne van der Meer uit Tiendraai, 58. En Rudy Duvivier uit Lelystad, 59.
1: Harry de Bok, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Is dit Harry de Bok uit Herten?
1: Dat klopt, ja.
0: Dag, goedemorgen Harry. Welkom hier in de ochtendshow op NPO Radio 5. Van harte gefeliciteerd met je 72ste verjaardag.
1: Ja, dankjewel.
0: Is het Harry of Harry?
1: Nee, Harry.
0: Oké. Okay. Want ik had je op de kalender geschreven met puntjes op de i, maar dan ga ik even de tipex erbij plukken om dat even te wijzigen.
1: Ja, maar je kunt het namelijk niet doen, hè, zonder puntjes.
0: Hoezo kun je... Oh nee, die bestaan niet inderdaad.
1: Nee, die bestaat niet.
0: Nee. Maar je moet je voorstellen, hier is een wand vrijgemaakt in de studio van NPO Radio 5. En daar heb ik het met pen. Het is een soort whiteboard. Hè? En daar heb ik het met hand geschreven. En dan kan ik ze wel achterwege laten.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Hè? Dus. En ben jij iemand die zelf altijd de puntjes op de i zet in je leven?
1: Het liefst wel, ja, dat kan.
0: Een perfectionist dus?
1: Nou, nee, dat hoeft niet.
0: Nee.
1: Als het maar goed is altijd.
0: Ja, dat vind ik ook belangrijk. Dat vind ik ook belangrijk. En waar ben je goed in?
1: Waar ik goed in ben? Nou ja, dat weet ik niet. Ik ben overal goed in.
0: Alles?
1: Ja, tenminste, zo hoop ik.
0: Ook om een goed verjaardagsfeest te geven vandaag?
1: Normaal gesproken wel, ja. Ze hebben nooit te klagen.
0: Nee, en hoe gaat het...
1: Vandaag niet, hè. Dat is van zaterdag.
0: En wat, hoe gaat het feest er zaterdag uitzien?
1: Nou, vanaf 2:30 zijn ze welkom. Dan wordt het met vla, koffie. En daarna worden wat kleine hapjes gemaakt. En dan heb ik altijd nog wat te eten erbij, dus...
2: Ja. Vla of fly?
0: Fly, denk ik.
1: Fly. Nee, fly.
0: Fly.
1: Ja, wij zeggen fly.
0: Fly met een i aan het einde en een puntje erop.
1: Ja, daar zit een puntje, ja.
0: En daar weer een puntje slagroom op natuurlijk, op die fly.
1: Dat nee, want de mensen mogen niet allemaal meer dat hebben. Dus ja, en dan wordt het dan een beetje moeilijk. Dus we doen de slagroom aan dat niet mee.
0: Ja, dat gaat natuurlijk wel gepaard met ouder worden... dat sommige mensen gewoon dit allemaal niet meer mogen hebben. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Hoe zit het met je eigen gezondheid, Harry?
1: Met die van mij is heel goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou.
1: Ik ben toch pas bij de praktijkondersteunster geweest en die was blij met mij, dus.
0: Oké, even een check gedaan van het hele lichaam.
1: Ja, dat is normaal cholesterol, het gewicht en de hoge bloeddruk.
0: Ja.
1: En mijn bloeddruk die was heel goed. De cholesterol was een beetje te hoog, maar dat viel mee. Mm-hmm. En ik sta voor de 4 jaar achter elkaar op 80 kilo, dus ja.
0: Nou,
3: dat is... Dus jij kan nog wel een extra dot slagroom nemen, dus?
1: Eigenlijk wel, ja, maar ik doe het niet.
0: Nee. Mm. Nou ja, heel goed, heel goed. Hou dat zo, Harry. Zullen wij eens even een slinger geven aan het Evergreen Top 1000-rad?
1: Heel graag.
0: Benieuwd wat daaruit naar voren komt. Dennis, vertel.
2: Ja, Harry, goedemorgen. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
2: Jij hebt gedraaid, nummertje 126. 1.

0: Het is nog een jonge evergreen. Indrukwekkend dat zeker. Direct van 6 jaar geleden. Dit Soldier On. Wil je die helemaal horen? Of,
1: Nee, liever niet.
0: Nee. Dan doen we nog een slinger. Die partij dan uit naar voren komt.
2: En dan wordt het 882.

0: dat is hem, Harry. El Martino, Spanish Eyes, vind je dat wat?
1: Die vind ik heel mooi, ja. Die mag je vast draaien.
0: Dan krijg je die van ons cadeau. Dan wens ik je voor komende zaterdag een mooie verjaardag met heel veel fly.
1: Ja.
0: En een fijne dag.
1: Dank je.

0: Harry de Bok uit Herten. Die had natuurlijk wel een punt, hè, met niet te veel slagroom, niet te veel suiker. Hoe het ook zij, deze was voor hem. El Martino, Spanish Eyes.
1: Je vrolijke vriend, in de morgen.
0: 7:07 nu.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Op een dag die er stralend gaat uitzien. Heerlijke temperaturen zijn onderweg. Dat geldt ook voor de komende dagen. Ja, dan krijg je toch een glimlach van om je gezichten.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Het is nu 8:00, het NOS Journaal. Dag Carolijn.
10: Goedemorgen Bert. Tientallen asielzoekers voor wie geen plek meer was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn vannacht ondergebracht in Stadskanaal. De burgemeester zegt dat hij als buurgemeente niet weg kan kijken, vertelt hij aan lokale omroep RTV1.
11: En ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Want het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt. Zodat mensen vannacht niet buiten slapen. Ik vind het eigenlijk verschrikkelijk.
10: Ja, de asielzoekers komen vanochtend weer terug naar Ter Apel om verder te gaan met hun asielprocedure. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, heeft de gemeenteraad gisteravond verteld dat hij begin van de maand is bedreigd tijdens demonstraties bij het aanmeldcentrum. Het was niet persoonlijk op hem gericht, zegt hij, maar het ging om de functie als burgemeester. Nederland bungelt in Europa bijna onderaan het lijstje als het gaat om gelijke betaling. Want vrouwen verdienen in ons land nog altijd minder dan mannen voor hetzelfde werk. Als het aan het kabinet ligt, komt er volgend jaar een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat die loonkloof gedicht wordt. Minister Velbrief komt met een wetsvoorstel dat bedrijven openheid van zaken moeten geven.
12: Nou, dat geeft vrouwen een veel sterkere positie. En dit maakt natuurlijk dat er gewoon in bedrijven zelf een discussie op gang komt als iemand onderbetaald gaat.
13: Hoe weet u dat dit eerlijk gaat gebeuren? Bedrijven kunnen ook zeggen, we betalen precies hetzelfde.
12: Nou, dat denk ik toch uiteindelijk niet. Want er is ook nog zoiets als de werkvloer. Dus als je opschrijft dat je hetzelfde betaalt en de volgende dag sta je aan de koffieautomaat en er staat een man naast die zegt, nou, ik krijg toch echt 10% meer, dan heeft dat bedrijf natuurlijk een groot probleem.
10: De invoering van de nieuwe wet maakt deel uit van de EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. In Portugal zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar oud achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Het zou gaan om een gezin uit Frankrijk en de politie is op zoek naar de moeder. En Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse voetbalclub won met 3-0 van Freiburg, onder meer dankzij dit doelpunt.
14: Dan McGinn. Buendia! Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
10: Ja, het was eenrichtingsverkeer. Freiburg kwam er niet aan te pas. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar. In 1982 won Villa de Europa Cup 1. Het weer, geregeld zon en het blijft ook droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden op de Wadden vanmiddag tot 23 graden in het zuiden.
15: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

Hopelijk ook een goede lach voor onze Oranjes. Die moet even lachen naar het vogeltje. Vandaag staat namelijk weer een koninklijke fotosessie op het programma. Benieuwd of onze koning Willem-Alexander zijn haar, baard er nog even bij pinten. Koningin Maxima en hun drie dochters moeten ook in de houding gaan staan. Ik ben altijd weer benieuwd hoe die foto's eruit gaan zien en naar hun kleding, hè? En de dag dat er weer druk wordt gevoetbald om een plekje in het Europees voetbal. Ajax speelt aan het begin van de avond tegen FC Groningen. Die wedstrijd wordt niet in Amsterdam gespeeld, maar in Volendam. Omdat Harry Styles nu eenmaal in de Johan Cruijff Arena optreedt. Met meer zicht binnenkort, heb ik begrepen. Veel gedoe daarover natuurlijk. En FC Utrecht neemt het in de andere halve finale om 9 uur op tegen SC Heerenveen. En dan de bos van de Lage Landen. Dan heb ik het over Tim Akkerman. Die gaat samen met muzikale vrienden een tour doen onder de naam The Sound of Springsteen. Hoe gaat dat klinken? Met wie gaat hij dat doen?

0: Labbiesiever, It Must Be Love, om 12 minuten over 8. Ja, vanochtend vroeg spraken wij al met Ilja Bergsma. Hartstochtelijk fan van The Boss, Bruce Springsteen. Die is zelfs vorige week even overgevlogen naar Amerika om de show van Bruce Springsteen, zijn tour, daar 3 keer te bezoeken. Nou, dat zijn de echte fans, maar ik heb nog een grote fan aan de telefoon. En groot applaus wil ik voor hem. Tim Akkerman.
1: Woe!
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Tim. Want ja, jouw liefde voor Springsteen, kun je die uitleggen? Hoe groot die is?
2: Die schuift niet onder stoelen of banken. Nee, dat is niet echt groot. En voornamelijk zijn totaalplaatjes. Niet alleen zijn muziek of zijn teksten, maar gewoon zijn hele performance. En doen en laten, zijn verhaal en zijn achtergrond. Ja, ga zo maar door.
0: Ja, en in die zin is het niet geheel toevallig dat juist jij gevraagd bent om mee te doen in een tour die aanstaande is onder de naam The Sound of Springsteen, die door het hele land zal gaan binnenkort. Wat is dat voor band?
2: Ja, het is wel tof. Het is al eerder gedaan. Het is vanuit Leon van Monschot. Die heeft het ooit samen met Kluun al opgezet. Daar zat ook Joost Marsman bij. Kluun gaat dit keer niet mee, maar ik mag erin mee muzikaal. We gaan met z'n allen echt een ongelooflijke ode brengen aan deze man. Die toch wel echt een markante naam heeft en ongelooflijk oeuvre. Maar vooral het verhaal achter de liedjes en zijn drijfveer, hoe hij in het leven staat en wat hij uitstraalt en wat het met ons weer doet. Dus wij stellen ook onze liefde voor zijn muziek, met uiteraard heel veel muziek bij.
0: Ja, en kruipen jullie dan om en om in de rol van Bruce Springsteen? Want je noemde Joost Marsman al, zanger van EOS. Of gaan jullie het samen zingen? Want we moeten geen ruzie hebben op het podium natuurlijk, hè?
2: Nee, maar Springsteen ook niet van de ruzie, niet van de samenwerking. Dus dat komt wel goed. Ik denk dat het wel even af en toe wat ego opzij is van de liedjes die we graag willen doen. Ik denk dat daar toch even... Maar dat komt helemaal goed. We hebben al een eerder ontmoeting gehad. En sowieso Joost en ik gaan goed samen. Dus dat komt helemaal goed.
0: Oké. En dat jij Springsteen kunt zingen heb je ook al eerder bewezen. Bijvoorbeeld bij Carrie, hier bij Omroep Max, heb ik nog een fragment van Born to Run. Zo klinkt.

0: Heb jij Springsteen zelf vaak live gezien, Tim?
1: Ja, inmiddels al iets 8 keer, denk ik zelf. Ja.
0: En wat valt dan op als je hem ziet?
1: Continu zijn energie. Als je ziet hoe hij is inmiddels 74, dat die man nog van A tot Z over het hele podium rent, 3 uur lang achter elkaar speelt, zingt. Ik ben zelf 45, ik hoop dat ik het mag doen op die leeftijd, maar die energie is ongelooflijk van die man.
0: Ja, dat hoop ik ook, dat je dat mag doen op die leeftijd, maar ik heb jouw biografie gelezen. Ja, sorry dat ik er weer over begin, beste Tim, maar daarin zeg je, denk je niet oud te worden, daar schrok ik nogal van.
1: Ja, nou, ik zelf ook natuurlijk net veel reacties gekregen. Maar er was 1 reactie van iemand die vond ik echt ontzettend een mindblowing. Dat voelde eigenlijk meer op die manier. Die zei van, joh, er sterft wel iets, maar dat is je karakter, zeg maar. Je hebt om de zoveel tijd dat je verandert in het leven en dat je een soort 2.0 van jezelf creëert. En dat gevoel heb ik wel een beetje. Ik denk dat het meer spiritueel iets is dan dat het echt een... dat ik er niet meer ben. Ik heb in ieder geval geen bedoeling om even uit te stappen.
0: Oh, oké. Nee, dan kunnen we die uitleg van die quote wel iets anders invullen dus. Nou goed,
1: ja, zeker.
0: Deze tour, die gaat er komen, duurt nog wel een tijdje.
1: Ja, pas vanaf volgend jaar gaan we echt theaters in. Maar de kaarten zijn nu al verkrijgbaar.
0: Juist, oké. Nou, als het van start gaat, bel ik je zeker nog even terug. Tim Akkerman, The Sound of Springsteen dus. Met onder meer Joost Marsman. Een idee van Leon van Donschot, die we kennen als muziekjournalist. En met jou, Tim Akkerman. Ja, ik kan natuurlijk niet om jouw favoriet van Springsteen heen. Welke is dat?
1: Badlands.

0: Pasada en de Latin Dance. Terwijl ik een kopje koffie over me heen gooi. Maar niet over de mengtafel, wees gerust. Wel over mijn hagelwitte overhemd.
1: Ja, jouw prachtige overhemd. Waar ze dreft als je het nodig hebt.
0: Ja, nou, ik heb jou toch, dus dat komt wel goed. Eens even kijken. Zometeen spelen we het spelletje Vroeger of Later. Dennis, vertel nog eens, wat zit er in de prijskist?
2: Ja, het Goeiedag Haendrikman prijspakket. Met inderdaad de sleutelhanger voor aan je sleutelbos, de omroepbak sokken en de Goeiedag Haendrikman boodschappentas en de deurhanger.
1: Ja, nou, het is heerlijk weer buiten. Als je de gordijnen open doet, dan zie je de zon schijnen. En mooie dag dus om mee te doen aan Vroeger of Later. Stuur het codewoord in. Dat codewoord is deze ochtend zonneschijn.
0: Zonneschijn. Een emoticon in de vorm van een zonnetje vinden wij natuurlijk ook.
2: Mag ook.

0: Neil Diamond, Wild at Heart. De schijf van NPO Radio 5. En hier de vrouw die op de harde schijf staat van deze zender. Caroline Bari met het nieuws van 8:30.
1: Ja, goedemorgen. Meer dan 1 op de 3 mensen met een hypotheek heeft moeite om die te kunnen blijven betalen. Blijkt uit onderzoek onder meer onder mensen met een nationale hypotheekgarantie.
2: Dat heeft zeer te maken met hogere rente. Daarbovenop komen natuurlijk nu hoge energieprijzen. Maar wat ons het meest zorgen baart is dat dit onderzoek eigenlijk grotendeels is uitgevoerd voor de recente oorlog in Iran. Dus die komt er nog bovenop.
1: Ja, uit het onderzoek onder mensen met een nationale hypotheekgarantie blijkt dat vooral jonge woningeigenaren geldzorgen hebben en steeds meer mensen zoeken daarom professionele hulp. De tientallen asielzoekers die niet

0: onderweg. Ik dacht, dan pak ik Donna Summer er natuurlijk bij.
1: Vroeger of later.
0: En die hoorde je hier on the radio. Dag Leendert, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert.
0: Leendert uit Groenekan.
2: Ja, zonneschijn ja. En ja, zon. Wat willen we meer?
0: Ja, heerlijk. Wij noemen dat hier natuurlijk op NPO Radio 5 Evergreen Can.
2: Ja, klopt.
0: Green Can. Evergreen Can. Green Can. Ik vind het een mooie buurt daar. Ik loop daar wel eens met mijn hond Sammy in Groenekan. Mooi, bosrijk, ruimtelijk. Nou, ik zou er wel willen wonen, hoor.
2: Ja, het is een bosrijke omgeving. Het is mooi, ja. Klopt.
0: En dan loop ik zo langs dat pad daar bij het hockeyveld. Ken je dat?
2: Ja. Kan het wel. Ja.
0: En dan loop je zo het bos in.
2: Wat voor hond heb je eigenlijk? Wat voor soort hond?
0: Een golden retriever.
2: Oh ja, dat is een hele lieve beest.
0: Ja,
2: lieve
0: beest. Of heb je me zien sjouwen misschien, dat je dacht, oh...
2: Nee, dat niet.
0: Heb je zelf ook een hond?
2: Nee.
0: Oké.
2: Okay. Ik heb geen hond, maar ik heb wel een gitaar.
0: En wat speel je zo al op die gitaar?

0: Nou, dat is heel breed. Dat kan alles zijn.
1: Okay.
0: Dat kan alles zijn. Een van mijn voorbeelden is wel Stefan Stils van Korsjeels.
1: Oké, nou wellicht dat u voorbij komt in dit spelletje. Ik zou u wel even willen vragen om de radio uit te doen. Ja. Althans, op zacht volume, want anders hoor je zelf...
0: Ja, anders krijg je... Ja, ja. Is goed. Ja.
2: Stop net niet aan.
0: Ja.
1: Is gelukt, hè?
0: De DNB is stond op ploffen, maar hij is uit.
1: Oké. Hey, zeg, wij maken een reis. We beginnen in 1994, 32 jaar geleden dus. Het jaar waarin Michael Jackson trouwt met Lisa Marie Presley.
3: Het is geen gerucht, het is echt waar. Michael Jackson is getrouwd met Lisa Marie Presley. Gisteren toonde hij zijn 26-jarige bruid aan de wereld. Het echtpaar verscheen voor het eerst in het openbaar in Boedapest. Daar begonnen vandaag de opname van Michael's nieuwe clip History.
1: Ja, begon allemaal als een sprookje. Ondertussen zijn beide mensen er niet meer. Hoe het ook zij vanuit 94 reizen we verder.

0: heel goed. 1966. Small Faces, Tin Soldier. Vroeger of later een hit dan 1966.
1: Later.
0: Dat is

0: John Denver, Any Song, vroeger of later dan dit op 84?
1: Dat is vroeger.
0: Dat is goed, 76.
2: Malle babbe, kom hier. Lekker stuk, malle meid, lekker dier van plezier.
0: En deze, zorg dat je hem pakt. Rob de Nijs, Malle babbe, vroeger of later dan dit dan 76?
1: Ik twijfel, ik denk vroeger.
3: Vroeger of later?
0: Dat is goed. 1975 namelijk. De volle bonus. En dat levert een mooi vol prijzenpakket op.
4: Ja, een prachtig prijzenpakket. Namelijk het Goeiedag Hendrikman. De Goeiedag Hendrikman sleutelhanger. De Max sokken en de Goeiedag Hendrikman boodschappentas. Met daar als extraatje bij natuurlijk de Goeiedag Hendrikman deurhanger.
1: Nou, dat is fantastisch.
0: Veel plezier ermee.
1: Dankjewel, Bert.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Sardi en Cher.
1: The beat goes.
0: En die laatste, die tikte gisteren de 80ste verjaardag aan. Cher. Beat goes on, hoorde je. We gaan naar de post. Een zonnige post die zo al binnenkomt volgens mij, Carmen.
2: Ja, Aad, die zegt goedemorgen. Eindelijk wordt het weer echt mooi weer. En dat wordt zeker genieten. Heerlijk, ik ga nu snel aan de koffie. En ik wens jullie allemaal een mooie donderdag.
3: Ja, we spraken vanochtend Piet Suikerbuik. Hij leeft zijn leven zonder smartphone. Een aantal luisteraars herkennen zich erin, zoals Astrid. Mijn voorzitter heeft ook geen smartphone, maar een gewone Nokia. En als ik hem nodig heb, dan bel of sms ik hem. Ook prima. En Koen schrijft nog, iemand die ook mooi in dit rijtje past, is natuurlijk Mark Rutte. Die had ook alleen een Nokia.
0: Hè? Oh, klopt, ja.
3: En die man
0: natuurlijk.
3: Moest juist continu bereikbaar zijn. Ja, toch eigenlijk wonderlijk.
0: Hadden
3: wel,
0: we hadden ook Mark Rutte kunnen bellen in plaats van Piet Suikerbuik. Hè? Ja, nou ja, en dan Martinus.
2: Ja, die wordt komende maand 70, dat laat hij weten in de app. En hij gaat galopperend zijn nieuwe levensjaar in. Want Martinus, die heeft een Fries paard gekocht. Hij is begonnen met trainen en hij zegt, ja, ik ga een tocht maken van Drachten naar Maastricht. Staat op mijn bucketlist en ik heb het altijd al willen doen op een Fries paard dus.
0: Ja, dat vind ik echt een bijzonder verhaal. Die gaan we even
2: dat
0: bellen.
2: Dat wil ik ook meer
0: als,
2: weten.
0: Als Martinus, als je dat paard bestijgt en onderweg gaat van Drachten naar Maastricht dus.
2: Ja.
0: Van het uiterste puntje. Nou ja, fantastisch. Dan gaan we je even bellen. Het lijkt me een mooi avontuur. Blijf ondertussen natuurlijk luisteren naar NPO Radio 5. Zometeen Hans Schippers. Hij presenteert de arbeidsvitamine. Lunch Lekker is onderweg. Daniel ontvangt René van Wegbergen over haar rol als Celine Dion in de voorstelling Titanic. Daarna Open Huis. Bert op 5. Avondstart met Simone. En natuurlijk de avond van 5. Zijn wij er morgenochtend weer. Even na 6 in de vroege ochtend. Oh, je mist iets.

0: Samen Max.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
14: Hé, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
20: Uitstekende keuze, dat is dan 2 miljard euro.
19: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
21: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: Het is 9:00, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
23: Goedemorgen Hans, de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken zitten bij elkaar in Zweden. Een bijeenkomst die volgens NAVO-baas Rutte in het teken staat van de transitie waar de NAVO nu in zit. Waarbij Europese landen steeds meer taken op zich nemen en de Verenigde Staten zich steeds duidelijker terugtrekken uit Europa. Een Europese NAVO mag het nog niet genoemd worden, zegt correspondent Chris Ostendorf.
1: Volgens het blad The Economist zou Rutte intern verboden hebben om in te gaan op dit soort dagdromerij. Maar ondertussen wordt er op datzelfde hoofdkantoor van de NAVO wel degelijk gewerkt aan nieuwe structuren waarbij Europese NAVO-landen onderling overleg kunnen hebben zonder de Amerikanen, zodat als Trump inderdaad zijn dreigement waarmaakt om uit die club te stappen, dat er dan wel degelijk een plan B op tafel ligt.
23: Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in Sierra Leone zitten. Nederland zou hem hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia, maar de actie zou op het laatste moment zijn afgeblazen. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Hoewel er een rookverbod is op het terrein van het Amphia ziekenhuis in Breda, worden er nog vaak sigaretten opgestoken. En daarom gooit het ziekenhuis een nieuw middel in de strijd, de peukenkubus. In een doorzichtige pot zitten 10.000 peuken die met de stofzuiger in 4 dagen tijd rond het ziekenhuis zijn verzameld. En die kubus staat in de hal van het ziekenhuis. Het Amphia wil zo laten zien hoe groot het probleem van roken rond het ziekenhuis is. En de politie heeft de Limburgse archeoloog Wim Dijkman weer vrijgelaten. Hij werd gistermiddag opgepakt omdat de gepensioneerde archeoloog mogelijk de botten van de Franse musketier D'Artagnan achterhield. Toen hij die botten had teruggegeven, mocht hij weer gaan. Ja, zijn vondst in de kerk van Wolder in maart was wereldnieuws. Hij vond toen mogelijk het graf van D'Artagnan. Dijkman heeft al jaren een fascinatie voor deze 4e musketier.
2: Ik was op een congres in Parijs en daar ontmoette ik Odile Bordas. Odile Bordas is de biografe van D'Artagnan. En zij vroeg me, gods, waar kom je vandaan? Ik zei, ik kom uit Maastricht. Oh, interessant, zei ze toen. En wat doe je voor beroep? Nou, ik ben archeoloog. Jij moet hem vinden.
23: Ja, dat deed hij misschien wel, maar die bodemresten zijn eigendom van de gemeente Maastricht. In Duitsland wordt DNA-onderzoek gedaan om te kijken of het echt om D'Artagnan gaat. Het weer, het is zonnig en droog en het wordt 17 graden op de Wadden tot 23 graden in Limburg.
4: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Hallo Disco met Ryan Paris met Dolce Vita. En hij schaart zich wat dat betreft in hetzelfde rijtje als I Like Chopin van Gazebo en Ma Qual Idea van Pino Danjo. Dat zonnetje scheen weer lekker in mijn ogen, zeg. Toen ik de gordijnen even opendeed van de slaapkamer vanochtend. Dit ziet er goed uit allemaal. We gaan arbeidsvitamine draaien en daar kan een zonnetje best bij werken. Want de aanvragen die komen van Diana van Beek van Praktijk Dommelen Fitness, Noord-Brabant. Met veel plezier geeft Diana 24 jaar lang de leukste en eerste lijns fysio-fitness. En een deel van haar lessen zijn op maandag en donderdagochtend. Dit heerlijke programma heb ik thuis ook altijd opstaan, zegt Diana. Maar samen met de sporters van donderdag zet ik hem ook regelmatig even wat harder. En dan Johnny Roman uit het Zeeuwse Oostburg is een smaakmaker die vaker met een gevarieerde lijst komt. En ook deze keer dus. Dus jullie oren worden weer vol.

0: arbeidsvitaminen. Elke werkdag op NPO Radio 5 met Hans Schiffers.
1: Arbeidsvitamine, ja, voor u. Dat is al een heel oud programma. Dat ken ik nog van vroeger. Ja, daar galm ik altijd mee.

Olivia Newton-John. Bij de aanvragen van praktijk Dommelen Fitness. Ja, dat past wel bij Fysio Fitness. Meest ontduigende videootje trouwens, dat Olivia ooit opnam. Te midden van al die zwaargewichten op die home trainers. Let's get animal. Met een leuke gitaarsolo van Steve Lukather in dit geval. En Scott McKenzie en Tensie Scene voor het programma daarvan.

Lionel Richie zei wel eens in Amerika ben je zo goed als je laatste hit. In Europa hebben we wat dat betreft een andere policy, want Casey kon deze single niet fysiek promoten. Hij lag in de kreukels, had een auto-ongeluk gehad. Maar in Engeland werd dit een dikke nummer 1 hit voor hem. Terwijl hij thuis lag te creperen van de pijn of zo, stel ik me daarvoor. Never Give It Up, zou je kunnen denken. You Needed Me van Anne Murray hoorde je en I'm a Believer van de Monkees. En hier gaat het met grote uitroeptekens. Tom Jones.

Uncle Ray, de babysitter op het 3-jarige dochtertje van Gordon Mills, zijn manager Claire. Inmiddels een volwassen vrouw natuurlijk. En de harmonica solo werd bespeeld door papa Mills, want die was in zijn jeugd ook nog harmonica speler. Dus mooi liedje hoor. Dire Straits hoorde je Ticket to Heaven. En daarvoor Delilah van Tom Jones. En hier gaat Ruth Pointer zingen van de Pointer Sisters met een mooie lage

De maan onteerde de moeder die haar man onteerde, die het kindje oneerde. Een verhaal met eigenlijk alleen maar verliezers. Hier gooit La Luna van Meccano. Dit is John Denver.

Country Roads van John Denver. Als je net zo'n thuismens bent als John, dan zit je misschien vaak met je vingers in de tuin. En we hebben deze week een boek Tuintijger van tuinmanierenvlogger Kaats. En dat kun je winnen, dat boekje, als je je even buigt over de CryptoPicture van vandaag. En wat zie je er afgebeeld? Een meneer die... Daar zal ik verder iets over zeggen. Bekijk maar eventjes welke titel erachter zit en welke groep. Het is allemaal afgebeeld daar.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ster. Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
7: Hey Remo!
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Wrangler Great. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
15: Nu bij Dirk, Perfect Fit kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
21: NPO Radio 5 met de best evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: Het is 10 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
23: De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Daar vandaan moeten alle vrijgelaten opvarenden terug naar eigen land. De activisten waren met honderden anderen op zeilboten met hulpgoederen op weg naar Gaza. Ze werden bij Cyprus door Israël onderschept en naar Israël gebracht. En dat gebeurde op een vernederende manier. Premier Jette noemde het mensonterend. De ouders van Jesse van Schaik maken zich intussen nog steeds grote zorgen om hun dochter en hebben nog steeds niks van haar gehoord.
0: Ik ben echt super trots op mijn dochter dat ze dit doet. We zijn heel trots op hoe we haar hebben opgevoed en dat ze doet wat ze doet.
1: Wat dacht u toen u hoorde van uw dochter van pap, ik ga mee met zo'n vloot? Want de consequenties waren misschien ook wel heel helder.
0: Ja, zeker. Ja, doodeng natuurlijk, maar ook... Als iedereen dat denkt, dat is natuurlijk hoe terreur werkt. Hoe zo'n rechteloze terreur werkt, dan blijft iedereen weg. En dan denkt iedereen, daar ga ik niet aan beginnen, want dat is te gevaarlijk.
23: Ja, de ouders hebben inmiddels wel iets gehoord van de advocaat van hun dochter. Een Joodse school in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt regionale omroep NH Nieuws. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam toen extra veiligheidsmaatregelen. Joodse instellingen in Amsterdam worden al jaren zwaar beveiligd. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Het maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. En FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijden in de play-offs tegen Willem II met 2-1. Volendam was echt een stuk beter, zegt sportcommentator Jan-Kees van der Kun.
2: En een gelopen koers is het echt nog niet. En dat had wel zo kunnen zijn, want Volendam overklaste Willem II gisteren in de eerste helft. En ja, je ziet vaak bij dit soort wedstrijden dat de druk bij de Eredivisionist ligt. En, want dat is de club die wat kwijt te raken heeft. Maar gisteren leek het wel alsof Willem II juist wel last had van knikkende knieën. Ze gaven de doelpunten heel makkelijk weg. Maar wie weet komt het zaterdag nog, dat spektakel.
23: En vanavond speelt Ajax in het stadion van Volendam tegen FC Groningen. Dat zijn de play-offs voor de voorronde van de Conference League. Het weer, het is vrij zonnig en het blijft droog bij 17 tot 23 graden. En de komende dagen wordt het steeds iets warmer.
7: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

De naam Lola is voor mij het meest bekend van de houten afwasborstels met 100% zuiver paardenhaar. In de versie van de Kinks is het dan een mooie dame, denk je. Maar niks hoor, het is het onderwerp voor Ray Davies om mee te stoeien. Ze blijkt namelijk een man in je rug. Zingt vooral lekker mee. Net als het volgende liedje trouwens dat we gaan draaien. Dit zijn de arbeidsvitamine op Radio 5. Aanvraag gekomen van Johnny Roman uit Oostburg in Zeeland. En verder van Fysio Fitnesspraktijk Dommelen van Diana van Beek. Die haar lessen op maandag en donderdagochtend geeft. En de sporters van donderdag die kunnen wel wat arbeidsvitamine gebruiken bij haar.

0: Valt vooral de lekkere pianospel van Herman Brood op. Met applaus dat trouwens nu even wegsterft. Maar Bertus Borger speelde de trompet op. Of koper, bedoel ik, saxofoon. En hoorde Still Believin'. Robert Long met Vanmorgen Vloog Ze Nog. Met Simone Kleinsma en Martine Bijl. En Robert Paul, die leeft trouwens nog, die Robert Paul. 76 jaar inmiddels. Die is naar Spanje verhuisd, geloof ik. Daar horen we nooit meer wat van. Vind ik eigenlijk best jammer. En de Beatles hoorde je met Opla Di Opla Da.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Zit u er allemaal weer klaar voor? Met een pen in de hand en op papier om mee te schrijven? Of doe je het gewoon lekker uit je hoofd? Dat kan namelijk ook. Het maakt allemaal volgens mij geen zier uit. Je krijgt van mij vier stukjes te horen. 1, 2, 3, 4 van een bekend liedje. En dan moet je proberen om te raden welk stukje waar moet. Ik ga daar verder niet bij helpen. Behalve dat ik je even vertel waar het over gaat vandaag. Over beton en klei. The concrete and the clay beneath my feet begins to crumble, but love will never die.
1: 1.
2: Begins to crumble.
1: 2.
2: But love will never die.
1: 3.
2: The concrete and the clay.
1: 4.
2: Beneath my feet.
0: Haha, dat mag je zelf doen dus verder. Via de NPO Radio luisterapp kun je reageren. En je vindt het tussenboek misschien.

0: staan zijn artiesten Stevie Wonder en Marvin Gaye met die langspeelplaten waar hij helemaal niks van begreep. Dat waren dan Songs in the Key of Life voor Stevie Wonder. Duurde eeuwen voordat dat af was. En ook gold dat voor deze plaat What's Going On van Marvin Gaye. Uiteindelijk werd het natuurlijk wel een groot succes. Maar de man van de 3 minuten liedjes, Berry Gordy van Motown, moest natuurlijk wel toezien hoe zijn artiesten veel te veel artistieke vrijheid kregen. Nou goed, daar leven we dan toch nog mee, hè, deze dagen. Ik ben blij dat ze het gemaakt hebben. Vicky Brown met Stay With Me Till The Morning hoorde je. En Living Doll, dat je nooit meer kunt horen in inderdaad, zonder de Young Ones van Cliff Richard. Right up!
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Dag Marlies van der Vliet, je komt uit Loen aan de Vecht, klopt dat?
2: Ja, goedemorgen. Dat klopt helemaal.
0: Ja, leuk. Je doet vaker mee met die puzzel volgens mij, want ik zie Marlies heel vaak bij de oplossingen staan.
2: Ja, de laatste tijd doe ik echt fanatiek mee. Ja, ja, vind ik zo leuk.
0: Ja, het is heel grappig. Waarom dat maakt het zo leuk om mee te doen?
2: Ja, ik hou sowieso van puzzelen. En ik vind het echt een uitdaging om dan te kijken, oh ja, wat is de volgorde?
0: Ja, en dan gaat het vandaag om een liedje dat eigenlijk niet eens iedereen heel goed in het geheugen heeft, volgens mij.
2: Nee, ik denk dat was ook een soort lastig.
0: Ja, dat was het zeker, ja. De Concrete en de Clay met Unit plus 4 plus 2. Nou, die naam nog niet eens uit te spreken. Laat eens horen wat jij ervan maakte.
2: Dat was 3, 4, 1, 2.
3: 3. The concrete and the clay. 4. Beneath my feet. 1. Begins to crumble. 2. But love will
0: never die. Ja, ik vind het een hele grote prestatie van je. Want ik, nogmaals, ja, ik maak er zelf nooit veel van. Maar we zitten hier in de studio ook altijd mee te doen.
2: En ja.
0: Chantal had hem wel goed, maar de rest eigenlijk niet hier. Dankjewel.
2: Nou, dankjewel hoor.
0: Je krijgt van ons het puzzelboek.

Hij schreef het terwijl zijn vrouw al naar bed was. Instinctief wist hij midden in de nacht dat hij nooit meer zoiets moois zou schrijven als die ene keer dat mooie gedicht If dat hij uitbracht met Brad. Daarvoor Concrete and Clay, daar speelden we de puzzel mee. En je hoorde ook tussendoor nog Lesson One. Tenminste, dat was de werktitel voor Take On Me. Uiteindelijk sloeg dat natuurlijk bijzonder aan met die mooie levende strip op televisie. Meer dan 3000 beelden werden letterlijk overtekend in 4 maanden tijd. Pure artistieke toewijding was dat. Dit is U2, With or Without You.

omheen om shalalala, alle duiven op de dam van het rally duo Gert en Hermien. En zij hebben dat zelf volgens mij bedacht. Het is een enorme knoepert van een hit, dat kun je wel zeggen. Daarvoor in contrast een nummer dat daar 3 jaar later bij uitkwam. Dat was Shame, Shame, Shame. Stonden we met z'n allen op de dansvloer van Shirley & Company. Geweldig was dat ook. En With or Without You hoorde je van U2. Arbeidsvitamine. Met Gaga.

0: Ja, Lady Gaga en Bradley Cooper met Shallow. Een beetje vies is het ook. Er zit een soort van sensuele spanning in waar wij getuigen van zijn. Dat komt uit A Star Is Born. En dan weer heel anders dan de remake uit de jaren 70 van Barbra Streisand. Tot zometeen.
1: Arbeidsvitaminen is je dagelijkse programma.
2: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
1: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
3: De arbeidsvitamine is morgens van 9 tot 12.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
10: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
9: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
11: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
17: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
19: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: 12 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
20: Goedemorgen. Hoewel de gemeente Stadskanaal tientallen mensen uit Ter Apel heeft opgevangen vannacht, sliepen er toch nog mensen buiten op het gras. Ze kwamen gisteravond laat aan en konden niet meer mee naar Stadskanaal. Voor de komende dagen is er nog geen oplossing. De problemen zijn een paar jaar geleden ontstaan, toen de overheid veel AZC's heeft gesloten. Maar in veel plaatsen gaat de opvang wel goed, zoals in Haarlem. Deze vrouw zegt bij NH Nieuws dat ze zich heel welkom voelt.
21: They welcomed me when nobody else did, you know. They gave me food, they gave me shelter, they gave me clothing. I'm very, very grateful for.
22: Er zijn meer mensen die zich gewoon elke week als vrijwilliger inzetten bij een asielzoekerscentrum of in een organisatie als Stem in de Stad, in een kerk. Ik vind het heel belangrijk dat we hier meer aandacht voor hebben dan voor die railschoppers, hooligans en hoe je ze ook maar wil noemen.
20: Premier Jette was gisteren bij deze opvang in Haarlem op werkbezoek, waar niet alleen vluchtelingen op weg worden geholpen, maar ook daklozen en verslaafden. Vandaag staan er 3 debatten over asiel op de agenda van de Tweede Kamer. In het centrum van Zwolle is vannacht een ramkraak geweest bij een juwelier. Volgens deze verslaggever van RTV Oost reden de daders met een Toyota Aygo tegen de pui.
23: Die ligt er eigenlijk helemaal uit van één kant. Dus je kan ook wel zien dat het gelukt is om in ieder geval de juwelen eruit te halen. Voor de rest is het hele gebied hier afgezet. En dat zou ook de rest van de dag wel zo blijven voor onderzoek, want het is nu gewoon een plaatsdelict.
20: Een ernstig ongeluk op de A59 bij Hees vanmorgen. Een kleine vrachtwagen botste bij de afrit Os achterop een vrachtwagen en de bestuurder van die kleinere vrachtwagen is daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk op de A59 kon gebeuren, wordt nu onderzocht. En een Brits radiostation heeft excuses aangeboden omdat tijdens een uitzending per ongeluk koning Charles was doodverklaard. Door een computerfout werd deze melding ingestart.
24: This is Radio Caroline. The news media has confirmed that His Majesty King Charles III has passed away. Consequently, as a mark of respect, Radio Caroline is suspending its normal programs. We will now be playing suitable continuous music until further notice.
20: Ja, de baas van Radio Caroline zegt niet alleen sorry tegen de koning, maar ook tegen alle luisteraars die van die melding zijn geschrokken.
0: Nou, dat is een understatement, zeg. Niet te geloven, hoe kan dat gebeuren? Ja, dat kan. Ja, waar gehakt wordt vallen Spaanders, maar dit is wel heel
20: erg. Dit is wel een heel erg grote blunder, ja. Het weer, geregeld zon en droog. En bij weinig wind wordt het vandaag 17 tot 23 graden.
0: Nee, op Radio 1 ooit een keer trouwens herinner ik me. Het was een uitzending van, hoe heet die gozer, Ronald Snijders of zo. Die ging vertellen dat Paul McCartney was overleden. Maar die maakte daar een soort grap van. En toen ging die, daarna draaide die George Harrison met Something. Nou, en ik zat tegen die radio te roepen, dat is helemaal niet van Paul McCartney, weet je wel.
20: Maar ja, het gebeurt wel eens in de krant, maar dus ook op de radio.
0: Ja, nou, dit was pure parodie. Hij heeft het later wel weersproken allemaal, maar ik zat met een hartverzakking in de auto. Ik
20: kan me voorstellen.
0: Oké, dankjewel.
1: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Go-Go. En Edge of Heaven, en dan vergeet ik mijn favoriet nog even. Everything She Wants, dat was Wim. Arbeidsvitamine op Radio 5 met aanvragen deze ochtend van Diana van Beken. De fysio-fitness die ze in Dommelen geeft op maandag en donderdagochtend. Daar staat nu ook de radio waarschijnlijk harder, omdat Diana haar eigen muziekjes meeneemt naar dit programma vandaag. En verder hoor je de hele ochtend aanvragen van Johnny Roman, ook uit Oostburg in Zeeland. Oh.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Barry, hey, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Rover.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
6: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

Techniek van 1974, knap staaltje werkt nog steeds. Daar heeft Ken Scott het nodige werk in gehad. Die is volgens mij een paar maanden bezig geweest om het geluid zo te krijgen dat we er nu nog steeds een gesprek over kunnen voeren. School van Supertramp was dat. Van Crime of the Century. Daarvoor Save the Last Dance for Me van de Drifters. En Neil Diamond hoorde je met Cracklin' Rosie. Arbeidsvitamine met Douwe Bob en Sera.

De Misery werd versterkt door de Musitron van Max Crook, die op dat gekke lekkere orgeltje meespeelde bij Del Shannon. Runaway. Daarvoor Chic van de Freak. Of de Freak van Chic. Mag het ook omdraaien. Zo moet het trouwens volgens mij. En dan...

In 1965 was het een hit inderdaad, maar dankzij Frits Spits, die dit in de avondspits in 1980 weer helemaal ging draaien, werd het bij ons ook weer opnieuw een hit, of een veel groter succes trouwens, van Cara, Mia, Jay and the Americans. Daarvoor You're the Reason Why van de Rubettes. En dit is ongeveer de meest gevaarlijke plaat die Tina Turner ooit heeft gemaakt. We zien de beslagen ramen en daarachter vindt een erotisch spel plaats, geschreven door Tony Joe White. Steamy Windows.

Hij bezit wel een gevoel dat destijds heel essentieel was. Ik denk dat veel rockzangers geconfronteerd waren op de voorste rij met al die, en trouwens dat is waarschijnlijk nog een tegenwoordige tijd, maar met wel dames die helemaal het hart op hol hebben staan. En dan moet je dan iets op verzinnen. Je zong er destijds in ieder geval heel openlijk over. Gary Puckett met de Union Gap en Young Girl, Get Out of My Mind. Daarvoor Morning Has Broken van Cat Stevens. En Stevie Windows was van Tina Turner. Dit is... Ik word nog wel eens wakker ergens op 3 januari. Als hij erover zit. Erik.

0: Je hoorde hem zuchten, die zanger van de Neck. Maar de echte ster van deze performance is natuurlijk Bruce Gary, die zijn handen stuk zat te slaan achter die drums. Het was de meest verkochte plaat in 1979 in Amerika in elk geval. The Neck met My Sharona. Dit waren de aanvragen van de arbeidsvitamine vanochtend met praktijk Dommelen Physio Fitness van Diana. Dankjewel dat je meedeed. En Johnny Roman uit Oostburg in Zeeland deed ook mee. Wil je ook meedoen met arbeidsvitamine? Ga dan naar arbeidsvitamine.nl en stuur ons jullie mooie lijst. Tot morgen.
1: De Magical Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten. NPO Radio
2: 5. Ster.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 12 uur het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
19: Goedemiddag, Daniel. Er is vanavond opnieuw onderdak nodig voor 120 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel, meldt RTV Noord. Er zijn wel 80 plekken vrijgekomen in het aanmeldcentrum. De IND zal ook vandaag weer selecteren. De meest kwetsbare mensen mogen in Ter Apel blijven. En ook het Rode Kruis schiet vandaag weer te hulp.
20: Wij zijn nu op het voorterrein ook weer vandaag aanwezig met een maaltijd, een snack, een drankje, een luisterend oor. We zijn daar met z'n allen om mensen in ieder geval welkom te heten en naar hen te luisteren. En dat is denk ik heel belangrijk. En vervolgens kunnen wij gevraagd worden, zoals gisteren het geval was, om ook op de nachtopvang dan te helpen, de bedden neer te zetten en te zorgen dat in goede banen wordt geleid. En dat is onze rol.
19: In de Tweede Kamer staan vandaag 3 asieldebatten op de agenda. Oud-volleyballer Ramon M. zou niet alleen ontucht hebben gepleegd met een jongen van 10 uit Hoogkerk. Het OM onderzoekt nog 2 meldingen van fysiek misbruik met minderjarige slachtoffers. De man wordt ook verdacht van sekschats met jongens, waarbij ook kinderpornografische beelden zijn gedeeld. Daarbij zijn tot nu toe bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd. Premier Netanyahu en president Trump hebben ruzie. Trump zou de onderhandelingen met Iran nog willen afwachten, terwijl Netanyahu wil doorgaan met de oorlog. Volgens verslaggever Sander van Horen in Israël vertrouwen de twee elkaar niet meer.
21: Amerika die zegt deze oorlog begonnen te zijn op basis van foute ideeën van Israël, namelijk dat het allemaal heel snel zou gaan. Dus vanaf Trumps kant is daar het vertrouwen misgelopen en Israël ziet dat Amerika zijn eigen weg gaat en het Israëlisch belang misschien niet altijd voorop heeft. Dus daar zou je dat vertrouwen afnemen en dan zit je op een compleet andere weg.
19: En een grote verrassing was het gisteren voor prinses Beatrix. Ze was op bezoek in het Vlechtmuseum in Noordwolde in Friesland, dat 25 jaar bestaat. En daar kreeg Beatrix de wieg te zien waar ze ooit zelf ingelegen heeft. Deze vlechter in het museum vertelt bij Omroep Friesland dat die wieg uit de jaren 30 werd teruggevonden op een zolder in Zeeland.
22: Ik zei vertellen, we hebben hem dus gelijk opgehaald. En iemand, de directeur en ik, we waren net kinderen die uit de speelgoedwinkel kwamen, die het mooiste cadeautje uitgezocht hadden. Dus ja, dat was natuurlijk helemaal geweldig. En toen de uitnodiging naar Beatrix toe ging en ook daar positief op gereageerd is, ja, toen waren we natuurlijk helemaal in de wolken natuurlijk. Ja, dus,
19: ja, tijdens de watersnoodramp in 1953 werd die wieg aan het Rode Kruis geschonken om jonge kinderen te helpen. Daarna verdween hij uit zicht. De familie die hem op zolder had staan leent hem nu uit aan het Vlechtmuseum. Het weer, geregeld zon, 17 tot 23 graden en vanavond meer bewolking.
18: Oké, dankjewel Carolijn en tot zometeen weer.
19: Tot zo weer.
2: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Bollen uit 1981. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En van harte welkom aan de Omroep Max lunchtafel. We hebben ze weer, de beste evergreens en de lekkerste broodjes en salades. Je bent van harte welkom natuurlijk. Zometeen even bellen met musicalster René van Wegberg. Zij gaat een mooie rol spelen in een nieuwe musical over Celine Dion. En het is donderdag en dat betekent dat onze topkok en voedingsdeskundige weer langskomt. Sandra IJsbrandy, we gaan weer koken met Sandra. Iets om je op te verheugen natuurlijk. Donderdag 21 mei, dit is Lunch Lekker.

0: Steeds dichterbij komt de Evergreen Week van de jaren 70. En dan hoor je ook deze muziek van The Boss, Bruce Springsteen. Uit 1975, de albumtitel van Born to Run. En daarvoor hadden we de Evergreen van de Everly Brothers. Uit 1957. Waar hoor je ze nog nou hier dus op NPO Radio 5? Wake up, little Susie was dat. Smakelijk eten allemaal. Dit is de lunchshow hier op NPO Radio 5. Zoals iedere dag tussen 12 en 2. Er komt een mooie nieuwe musical aan over de Titanic. Over die boot die na de botsing met de ijsberg ten onder ging. En de musical heet Titanic. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek trouwens. Ik heb René van Wegberg aan de telefoon. Die is... die speelt hoofdrol eigenlijk, de rol van Celine. Jo, hi.
1: Goedemiddag, Daniel. Hi.
0: Zeg ik dat goed?
1: Nou, het is Titanic. Het is zeg maar hoe Celine het op zijn Engels met haar Franse accent zou zeggen. Dus Titanic.
0: Oh, oké. Ja, dat zit er natuurlijk achter. Wat leuk. Zeg, ben jij een beetje bijgekomen van de Musical Awards? Het gala in Leusden gisteren.
1: Amper nog. Het was een leuke avond. Het was heerlijk om voor het eerst op live tv met de cast van de Titanic onze show te presenteren. Maar als het dan gelukt is, dan is dat ook de opluchting. En dan ga je daarna nog heel even met elkaar dat vieren. En toen werd het laat. Dus ik ben er aan bij komen.
0: Doe rustig aan. Hoe werd het ontvangen? Ja. Kreeg je nog maar een mooie reacties ook, of niet?
1: Ja, zeker. Alleen, er werd helemaal niet gezegd dat ik het speelde. Misschien de mensen die me kennen weten dat natuurlijk wel. Maar het was denk ik ook voor heel mensen van wie is die vrouw eigenlijk? Voor de mensen die mij kennen, die er waren... ik was heel, heel blij met het optreden. En mensen waren heel enthousiast. Het is natuurlijk niet niks om dan Celine Dion te portretteren. Weliswaar een uitvergrote, glitterende versie van haar. Want het is een parodie, Titanic. Dan is het leuk als het lukt. En als mensen dat waarderen.
0: Voor diegenen die niet hebben opgelet, het is René van Wegberg. Zij gaat de hoofdrol spelen in Titanic.
1: Dat is hem. Ja.
0: Ja, en het is een humoristische versie van het verhaal.
1: Klopt, het is de film Titanic met Jack en Rose, zoals we die kennen. Maar Celine Dion beweert dat zij ook op dat schip was in 1912. Dus en door haar ogen beleven we het verhaal opnieuw. Want zij denkt dus dat de verhaal toch echt een beetje anders is gelopen dan wij in de film zien. Dus met haar songs en door haar ogen gaan we dat verhaal opnieuw beleven.
0: Oh ja. Ja, want ik zat nog een beetje te denken, wat valt er nou te lachen aan een schip dat zinkt eigenlijk?
1: Hè? Ja, behoorlijk wat, kan ik je vertellen. Ja. Maar het is nogal, het is gewoon een knotsgekke musical, het is een parodie. Je moet ook niet verwachten dat je gaat huilen van ontroering of wegzwijmelen bij haar power ballads. Die zitten er overigens wel allemaal in, maar het is allemaal in de context van, die je niet verwacht, zeg maar. En het is vooral bedoeld om te lachen, een avondje lekker lachen. Dat is de bedoeling.
0: Oké, vanaf 9 september in Nederlandse theaters te zien. En de musical speelde al in Los Angeles, Londen en New York. Ben je daar ook nog even gaan kijken ter inspiratie?
1: Ja, ik ben in Londen geweest en in Parijs. Londen was gepland en Parijs waren we een weekendje. Toen liepen we langs het theater waar het speelde. En 7:55 liepen we daar. 8:00 begon de show. En we wisten eigenlijk niet eens wat daar was. En toen zeiden we, dan moeten we gewoon nu nog een keer gaan kijken. Dus ik heb 2 keer gezien. En ik vind echt, ik kijk er enorm naar uit om deze rol te gaan spelen.
0: Ja, maar die liedjes moeten natuurlijk ook worden gezongen, René.
1: Ja, Daniel. Ja. Dat is leuk dat je dat zegt. Ja.
0: Nee, maar ik wilde eigenlijk ook vragen...
1: Ik ben een slaaploze nacht erbij, jij dit weer...
0: Dat kan jij wel natuurlijk. Maar het gaat mij er meer om dat... je hebt natuurlijk in Londen en in Parijs... heb je dan andere zangeressen ook gezien, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja. Dat moet natuurlijk goed zijn. En het is een show... alles en iedereen wordt op de hak genomen. Niks wordt serieus genomen. Maar de zang en de muziek... want we hebben ook een live band... dat moet goed zijn natuurlijk. Hè? Want je kunt niet... Celine Dion moet je gewoon... Het zijn gewoon hele sterke songs. Zij is natuurlijk een van de beste zangeressen ter wereld. En dan moet je dat wel proberen goed neer te zetten. Dus dat is absoluut wel het plan.
0: Ja, maar dat kan jij dus... Want ik weet nog... Ik heb jou nog niet zo heel erg lang geleden aan de telefoon gehad over Woman in Love. Toen mag je een eerbetoon aan Barbra Streisand. Dat is ook niet eerst de beste natuurlijk.
1: Nee, zeker niet. Nee, klopt. Okay. Nee, en dat was ook fantastisch om te doen. Maar dus ik ben al een beetje lekker ingekomen met al die lange uithalen. Met Barbra Streisand. En dan gaan we lekker door naar Celine.
0: Ja. Heb je nog een favoriet liedje van haar of zo?
1: Van Celine Dion?
0: Ja.
1: Ja, ik moet dan toch My Heart Will Go On zeggen. Want ik heb dat... Nee, dat is trouwens niet het liedje. Ik heb toen ik 16 was meegedaan aan Henny Huisman's Soundpink Show.
0: Oh, dat was jij, ja. Ja, dat vergeet
1: dat ik. Dat was ik. Ja. Dat deed jij nog heel goed, hè? Ja,
0: nou, ik heb het op video bewaard.
1: Nee, oh, ja, nee. Ja, precies. Staat nog op VHS-band. Ja. Ja. Nee, dat was That's the Way It Is. Dus dat liedje heeft een speciale betekenis voor mij. Maar My Heart Will Go On is natuurlijk de titelsong van de film. En ja, die heb ik ook al zo vaak gezongen in mijn leven. Gewoon, omdat ik zelf ook gewoon een echte fan ben wel van Celine. Dus dat lied, dat blijft gewoon zo goed nummer. Dus dat zing ik met heel veel plezier.
0: Ja. Vanaf 9 september in de Nederlandse theaters. En op 20 september is dan de officiële première in het Chassé Theater in Breda.
1: Uh-huh.
0: En ja, er kunnen al kaarten worden gekocht natuurlijk. Dan heb je je plekje maar vast, toch?
1: Ja, zou ik wel doen. Ja. Dat lijkt mij een goed plan, ja.
0: Ik ga je er heel veel succes en plezier mee wensen alvast.
1: Dankjewel.
0: Ja, nou, ik kom nog maar even bij van de Musical Awards gala van gisteren.
1: Ja, dat ga ik zeker doen, ja. Ik ga zo mijn bed nog even in.
0: Ja, een beetje door het huis sloffen en een beetje rommelen gewoon, toch?
1: Ja, exact.
0: Okay, nou, leuk dat je toch even aan de telefoon wilde komen. Maak een leuke dag van je.
1: Ja, jij ook. Dankjewel, hè.

0: hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet
2: meer. Ja, ik ga even meer keuze, Kaasje.
1: Dan... Oh, je meer keuze? Oh, je bent geweldig.
2: Ja, ik ben geweldig, hè. Dat koort vaker.
0: En dit ook.
3: Jongen, heel veel stemmen stond stijf in de kool. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De discjockeys, jij ook.
2: Oh, doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep.

Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. En daarvoor Celine Dion, My Heart Will Go On. En Mien stuurde nog even een appje. Ik weet niet waar Mien vandaan komt, maar ze was heel erg blij met Heavenly Brothers. Die hebben we ook gedraaid vandaag. Dit is Lunch Lekker, NPO Radio 5. Eet smakelijk.

0: Mooi dit, hè? Prachtig. Danny Vera, Marlon Pichel en Try Again. Het is net 12:30 geweest en dat betekent dat we naar het laatste nieuws gaan. En het dierennieuws natuurlijk met Carolijn. Opnieuw goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel. De 6 Nederlanders die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht samen met 44 Spaanse activisten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de familie van de Nederlanders geïnformeerd. Ze vertrekken waarschijnlijk rond 2:50 met het vliegtuig vanuit Eilat. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen op weg naar Gaza. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Ja, dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Door de ebola-uitbraak gaat de Nationale Congolese Voetbalploeg hun trainingskamp verplaatsen naar België. Bij de grote brand op de Veluwe eind april hebben veel mensen in Almere geen NL-alert op hun telefoon gehad. Het gaat om mensen met een abonnement bij KPN. Toch hingen er toen grote rookwolken boven de stad. De veiligheidsregio wil testen of het nu wel weer werkt. En daarom kunnen mensen in de regio Almere vandaag 2 keer een NL-alert verwachten.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: In Velzerbroek in Noord-Holland is een zwaan vader geworden van 3 kuikens... nadat het vrouwtje vorige week dood werd gevonden. Vader zwaan werd samen met 2 eieren naar het Haarlemse Vogelhospitaal gebracht, waar de eieren in een warmtekast lagen en die kwamen uit.
3: Toen we donderdag hier kwamen hadden opeens 2 luidpiepende eieren in het warmtekastje liggen. Met ook al de eerste scheurtjes, dus dat was zeer verbazend voor ons. Ja, dat hadden we niet zien aankomen. Hij heeft ook nog een 3de kuiken geadopteerd. Nou, dat is helemaal bijzonder, want eigenlijk doen zwanen dat nooit. Maar de moeilijke rol, zoals echt onder de vleugels nemen en lekker warm tegenaan zitten, ja, daar heeft hij nog wel wat moeite mee. Dat merken we ook al echt aan hem. Dan zien we ook echt zo'n blik in zijn ogen van jongens, wat moet ik doen? Help! Dit deed zij altijd. Dus ja, we gaan zien wat er gebeurt.
0: Ja, dit is heel bijzonder dus.
1: Dit is echt heel bijzonder, ja. En er wordt nog onderzocht waardoor de moederzwaan om het leven is gekomen. Maar papa zwaan beschermt die kuikens met zijn leven, zegt ze in de opvang.
0: Nou, mooi.
1: Goed, hè?
0: Wat een mooi dierennieuws heb je weer.
1: Ja, en tegenwoordig, ja, zwanen die zorgen ongeveer 10 maanden voor hun kuikens. En daarna is het van, doei, zoek het lekker uit, ga het huis maar uit. Dus hoe dat dan afloopt, ja, dat weten ze nog niet.
0: Oké, nou, dat moeten we afwachten.
1: Dat moeten we nog afwachten.
0: Jij volgt dat natuurlijk op de voet.
1: Ik volg dit weer.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, buiten schijnt tussen de wolken door ook geregeld de zon. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. En ook de komende dagen zon en steeds warmer.
0: Oké, dan geniet ervan.

0: Ook al aan het begin van je lunch bij Rick James meezingen in de Superfreak. We laten twee keer een liedje horen. Twee keer hetzelfde liedje, een kort fragment daarvan. Het gaat vandaag om The Rivers of Babylon. En ik wil van jou weten wie er het eerst mee was. 1. Dat was de versie van Boney M.
1: 2.
0: Hetzelfde nummer, maar dan van de Melodians. Wie was er het eerst? Dubbeldekker 1, Boney M. Dubbeldekker 2, Melodians. Als je het weet of denkt te weten, je hebt altijd 50% kans natuurlijk. Dan heb je dubbeldekker 1 of 2 naar onze studio. Doe dat bij via de NPO Luisteren. Dan ben je weer een paar seconden hier. En je krijgt straks dan 3 vragen. En te winnen vandaag weer de Omroep Max sokken. En natuurlijk ook de lunch lekker kaasschaaf. Dus dubbeldekker 1 voor Boney M. Dubbeldekker 2 voor de Melodians. Leuk toch? Gaan we zo meteen een kort quizje spelen. Met een paar leuke prijsjes. Op 29 mei zijn we erbij. Het 20-jarig jubileum van Miss Montreal.

0: Montreal, Sanne Hans. 20-jarig jubileum, 29 mei, avonds live Amsterdam. En wij zijn erbij vanaf 12 uur om dat feestje mee te vieren. Dit is haar nieuwe single, dat heet Schuilen. De quiz van vandaag, de dubbeldekker quiz. Vandaag naar het mooie Haarlem, daar is Johan. Johan, goedemiddag.
1: Zeker, goedemiddag, hallo.
0: Mooi toch, Haarlem?
1: Zeker, zeker weten.
0: Wat een leuke stad is dat, hè?
1: Ja, dat vergeet je altijd als je er zelf woont, maar als je er een beetje bewust van bent, dan zie je altijd wel weer wat moois, ja.
0: Als ik er ben, dan heb ik het altijd naar mijn zin. Jullie hebben ook van die mooie, dat theater is mooi, die muziekzaal, vind ik altijd prachtig.
1: Zeker.
0: Als ik daar een concert ga kijken, allemaal gezellige terrassen ook daar in de buurt.
1: Zeker weten.
0: Het zal wel weer vol zitten de komende dagen,
1: hè? Ja, het schijnt mooi weer te worden, ja. Ik zie er nu nog niks van, maar...
0: Ja, maar dat komt vanzelf.
1: Ja.
0: Geduld is een schone zaak. En dat doen we ook in de quiz, Johan. Je weet een beetje hoe het werkt, of niet?
1: Nou ja, jij stelt de vraag en ik hoop dat ik het antwoord weet.
0: Ja, moeilijker wordt het niet. Laten we beginnen. Wie was er het eerst met Rivers of Babylon, dubbeldekker 1, Boney M of dubbeldekker 2, de Melodians?
1: Ik denk 2, de Melodians. Want Boney M, die deed nooit wat echt, geloof ik.
0: Die waren al veel te laat mee, wil je zeggen.
1: Ja, precies.
0: Ja. Nee, het scheelde een jaartje of 8 zo ongeveer, ja. Dat Boney M...
1: valt mee.
0: Ja, valt nog mee, hè. De Omroep Max ook sturen we naar Haarlem toe.
1: Kijk, geweldig.
0: Ja, draag ze met trots, hè.
1: Ja, ik ben lid van KRO en CV, maar dat wordt toch over een paar jaar hetzelfde. Dus Omroep Max is ook goed.
0: Nou, hetzelfde. Niet te veel op de feiten vooruit lopen. Daar hebben we helemaal geen zin in. Dat is helemaal hetzelfde,
1: hoor.
0: Nee, maar dat zijn wel altijd vrienden van ons geweest, natuurlijk.
1: Dat bedoel ik.
0: Dus daar kan je ze met. Misschien gaan ze ook nog sokken maken. Heb je 1 voet met Omroep Max en de andere met KRO en CV sok.
1: Ja.
0: Goed zo. Nou, Johan, we gaan naar vraag 1. Welke Bobby was de leadzanger van Boney M? Is dat A, Bobby Hep? Antwoord B, Bobby Farrell. Of antwoord C, Bobby Brown.
1: Dat is B.
0: Ja, Bobby Farrell. Welke beroemde... Sorry, zeg maar hoor.
1: En dat was niet die man die je steeds in beeld zag, toch?
0: Nou, dat was hem wel. Hij woonde ook nog een tijdje in de buurt van Amsterdam, in Zuidoost.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan belden de buren om de dag de politie, want dan was hij weer helemaal in de war of zo. Ja, het is best wel zielig ook aan één kant.
1: Ja, precies, ja.
0: Ja. Maar goed, hij was wel de leadzanger van Boney M. Welke beroemde rivier stroomt door de stad Parijs?
1: De Seine.
0: Ja. We gaan even door over Parijs. Dat is de laatste vraag. Namelijk, welk Grand Slam tennis toernooi start komende zondag in de Franse hoofdstad. Dat is de vraag.
1: Roland Garros, de French Open.
0: Ja! Zo, nou, iedereen is hier zo blij in de studio.
1: Nou, ik ook.
0: En jij ook, want je hebt
1: dankjewel
0: een
1: lus.
0: Ja, je hebt de lus lekker kaasschaaf voor.
1: Kijk, altijd goed.
0: Ja, toch leuk.
1: Zeker.
0: Johan, ik wens jou hele mooie Pinksterdagen, want die komen eraan. En,
1: ja, hetzelfde.
0: En je mag ook nog even bepalen waar wij met z'n allen naar gaan luisteren, de Bodiem of de Melodians.
1: Doe me de Melodians, want die zeiden me helemaal niks.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Is dit allemaal van jou?
2: Alleen de belangrijke dingen.
3: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
13: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
14: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
14: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: De buren tegen?
17: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
16: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
17: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
16: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
17: Binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe een reis was.
16: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
18: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
15: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
20: Goedemiddag, Daniel. Rond deze tijd begint de uitspraak tegen auto-advocaat Ines Wesky. Ze hoort of ze schuldig wordt bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze zou informatie van haar hem hebben doorgespeeld. van, nou ja, ze zou informatie van hem hebben doorgespeeld, zegt verslaggever Litwin Gevers.
8: Bijna niemand gelooft dat Ines Wesky uit vrije wil berichten van Ridouan Taghi heeft doorgespeeld aan de buitenwereld. Ook het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat ze onder druk is gezet. Maar hoe de vork precies in de steel zit is onbekend gebleven, want Ines Wesky heeft tijdens het proces geen openheid van zaken gegeven.
20: Nou, Wesky zegt dat ze vanwege haar geheimhoudingsplicht geen uitspraken kan doen over haar communicatie met Taghi. Het is nog niet duidelijk wat de buit is van een ramkraak bij een juwelier in Zwolle. Vannacht reden de daders met een Toyota Aygo tegen de pui. Dat is een klein autootje. Vertelt deze verslaggever van RTV Oost.
21: Het opvallende is ook wel dat daar voor of daarachter in ieder geval een grote boom staat. Dus er was ook niet een hele lange ruimte om, nou ja, vaart te maken met die auto. Dus zelfs met dat kleine autootje op best wel een kleine afstand is het gelukt om die pui eruit te rijden.
20: En daarna lukt het de daders om de vitrines in te slaan en sieraden mee te nemen. Wat ze hebben meegenomen is niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden. En vrouwen verdienen in ons land nog altijd minder dan mannen voor hetzelfde werk. Als het aan het kabinet ligt, komt er volgend jaar een nieuwe wet waardoor die loonkloof wordt gedicht. Minister Veilbrief wil dat bedrijven openheid van zaken geven.
22: Nou, dat geeft vrouwen een veel sterkere positie. En dit maakt natuurlijk dat er gewoon in bedrijven zelf een discussie op gang komt als iemand onderbetaald gaat.
20: Als het gaat om gelijke betaling bungelt Nederland in Europa bijna onderaan het lijstje. En reizigers in Utrecht met het openbaar vervoer kunnen langer gebruik maken van compensatieregelingen. In Utrecht hebben mensen sinds dit jaar na een aanbesteding last van veel uitval en verdragingen van bussen en trams. En daarom kwam er een regeling die zou tot het einde van de maand duren. Loopt nu tot half december. Het weer, veel zon, wat wolken en weinig wind. Het is 18 graden vlak aan zee tot plaatselijk 23 in het binnenland. Morgen en de dagen daarna volop zon en zomerse temperaturen tot zo'n 26 graden.
23: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Het is donderdag vandaag. Over een paar minuten Sandra IJsbrand die weer gezellig over de vloer voor een nieuwe Koken met Sandra. En we draaien de beste evergreens. En jij mag je natuurlijk ook weer met de muziek gaan bemoeien.
1: De beleggingstips.
0: 21 mei op de kalender. Het is internationale dag van de thee. Nou, dat heb ik ook nooit geweten. In het leven geroepen door de Verenigde Naties om de mondiale thee-industrie te vieren. En ook de eerlijke en duurzame productie daarvan te stimuleren. Er zijn een hoop misstanden in de thee, hoor. Nou, dat weet jij misschien niet. Verdiep je daar nou eens een keertje in. Liedjes die gaan over thee, die zijn er niet echt. Tenminste, ik ken ze niet, maar misschien jullie wel. Nummers die beginnen met de letter T wel. De T staat centraal vandaag. Dus weet je een nummer over T, dat mag natuurlijk ook. Maar een liedje dat begint met de letter T, dat rekenen we al goed. Alle suggesties kunnen via de NPO-luisterapp naar deze radiostudio. Kom maar door!

0: Grass en Ride Like the Wind. En daarvoor hadden we weer een echte evergreen van Creedence Clearwater Revival. Dat kwam uit 1969 van dat album Willie and the Poor Boys. Misschien heb je dat nog ergens in de kast staan of vinyl. Ja, dat zijn toch mooie herinneringen. Ik kom hier allemaal boven bij NPO Radio 5 met de beste evergreens. Nou, het is donderdag vandaag en zing even mee, daar is ze weer hoor.
1: Dit is Koken met Sandra.
0: De topkok en voedingsdeskundige Sander IJsbrand, die met fantastische social media trouwens. Maar die filmpjes van jou worden steeds beter op je Instagram.
2: Ik doe heel erg mijn best.
0: Nou, dat komt er echt wel uit ook hoor.
2: Maar ik vind het ook leuk om te doen. Ik vind het echt leuk.
0: Ja, dat is echt leuk. Hoe ging het fietsen? Want je hebt vorige week, vorig weekend was het hè? Heb je voor een overleden vriend, hebben jullie een hele mooie fietstocht gehouden?
2: Ja. Waar was het ook? Indrukwekkend. Het was bij Oosterbeek, in de buurt van Arnhem, de Postbank. En dat is behoorlijk klimmen, kan ik je vertellen.
0: Ja.
2: De eerste 40 kilometer ging het nog een beetje vlak. Dat ik dacht, nou, kat in bakkie. En daarna dan komt hij. Dus dan echt de laatste 40 kilometer is het continu. Ja, weet je, dat je op een gegeven moment zo op die pedalen staat. En dat je denkt, krijg ik hem nog om, zeg maar. Of val ik nu om?
0: Zo erg?
2: Ja, want dan sta je bijna stil.
0: Ja. Oh ja, ja, zo stijl was het.
2: Zo stijl. Ja.
0: Ja, dat is niet even een rondje om de kerk, hè? Want
2: nee.
0: 2 keer 40 kilometer is 80, hè?
2: 80 heb ik gefietst.
0: Zo, hoe lang hebben jullie erover gedaan?
2: Nou, we hebben een klein koffiestopje tussendoor gedaan.
0: Ja, dat heb je gelijk ook.
2: Maken er dan toch wel een leuk dagje van.
0: Ja, dat zou ik zeggen. Ja. Nou, als ik had meegefietst, hadden we zeker een paar koffiestopjes gedaan, denk ik. Om ook even buiten te komen.
2: Dat is fijn, toch?
0: Ja. Ja, nee, maar het is ook lekker toch buiten in de natuur. Daar ben je sowieso wel fan van.
2: Heerlijk. Ja, ik moet wel echt zeggen, ik had af en toe het gevoel dat ik in Frankrijk of zo aan het fietsen was. Nederland is toch zo mooi. Er zijn zoveel mooie plekken.
0: Zeker in die omgeving is prachtig, hè? Wij gingen er vroeger eens naartoe met de familie.
2: Om te wandelen, denk ik.
0: Ja, om te wandelen. En toen zat ik op mijn kinderfietsje. Had ik nog, ja, ik heb nog heel even van die zijwieltjes gehad.
2: Moest je ook klimmen?
0: Nou ja, een beetje.
2: Ging soms heel hard naar beneden.
0: Ik ben er nog wel eens wakker van eigenlijk.
2: Op je driewieler.
0: Ik ga nou niet dit wondje zitten opkrabben, want nee, ik ben wel gek op fietsen eigenlijk.
2: Ja.
0: Dus ik vind het best wel leuk ook. En ja, jullie hebben het natuurlijk voor een heel goed doel ook gedaan.
2: Ja, voor een heel goed doel. En het is toch een hele bijzondere dag, hele fijne dag. Hans' kinderen waren er ook bij, zijn vrouw natuurlijk. En heel veel familie, ook familie die niet mee fietste, maar dan wel zeg maar met ons hebben binnengehaald. En je deelt herinneringen op een hele positieve manier.
0: Ja, want hij is omgekomen in de sneeuw, toch?
2: In de sneeuw, 2 jaar geleden, lawineongeluk in Oostenrijk. Daar zijn 4 Nederlanders bij omgekomen.
0: Kom, dat was nog heel uitgebreid in het nieuws.
2: Heel uitgebreid in het nieuws, ja.
0: Goh, ja, dat dat dan een vriend ook van je is.
2: Nou ja, dat is heel raar, want je hoort dat soort dingen op het nieuws. Maar als het ineens zo dichtbij komt, is het echt heel raar, ja.
0: Nou, mooi dat je dat gedaan hebt. Maar kijk je nu een beetje uit naar het mooie weer ook, of ga je weer op de fiets?
2: Joh, nou.
0: Ik heb geen idee.
2: Ik lijk me zo heerlijk en ik wil heel graag mijn gras inzaaien. Want we hebben het geverticuteerd, dus het ziet helemaal zwart nu bij ons. Maar het was steeds te koud.
0: Ja, maar nu wordt het lekker weer hoor.
2: Nu gaat het erin hoor.
0: Het was vanmorgen al een klein beetje. Toen ik met de hond door het bos liep, ik dacht zo.
2: Ja, je voelt inderdaad, het komt eraan.
0: Het hangt in de lucht.
2: Het hangt in de lucht.
0: Ja, ja, ik zag ook mooi berichten op jouw socials voorbij komen met foto's van je avontuur in Bretagne. Waaronder een plaatje van het uitzicht en daarbij de tekst. Hier begon de inspiratie voor ons kookboek.
2: Ja. Ja, ja, af en toe hebben we niet in de camper geslapen en zijn we uitgenodigd in een hotel met een, in dit geval een heel lekker restaurant waar de chefkok echt met producten van uit de natuur, dus hij gaat echt het wat noem ik dat maar even in het Nederlands op, dus waar het waar normaal als er water staat is het ondergelopen en als het eb wordt dan ligt het droog. Oh ja. En daar heb je heel veel zeewier en plantjes die hij weer verwerkt in zijn gerechten. Ja, dat vind ik zo inspirerend. En het was een hele mooie omgeving. Het was een heel mooi, bijzonder hotel. En dat plekje heb ik gedeeld op mijn Instagram.
0: Zag
2: denk,
0: mooi
2: als
0: uit.
2: Mensen daar naartoe gaan, naar Bretagne, is dat echt een pareltje.
0: Zag er prachtig uit, ja. Hoe is het met het boek? Is het nou af of is het gecanceld? Gaat het wel door?
2: Het is absoluut niet gecanceld, nee. We zijn echt heel druk bezig. We zijn nu alle foto's aan het bewerken. Ik ben de recepten aan het fine-tunen. Er is een vormgever bezig. Er is iemand nog met mijn teksten aan het beoordelen.
0: Ja, dat moet wel gebeuren, ja.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja. En de recepten moeten natuurlijk wel echt helemaal kloppen. Want ik moet het
2: exact.
0: Ook kunnen maken.
2: Hè? Jij moet het ook kunnen maken.
0: Nou, mij nou maar in je achterhoofd. Dat je denkt,
2: doe
0: nou,
2: ik.
0: Hij moet het ook kunnen. Dus keep it simple. En we blijven even in de camper. Want je hebt je favoriete camperontbijt meegenomen.
2: Ja, het leek me leuk. Ik dacht, want het is ook nog, het was ons favoriete camperontbijt. Ik heb het geprept, zeg maar, voorbereid, thuis, meegenomen in de camper. En als je dan, zeg maar, 's ochtends opstaat en je wil snel aan de slag, een snel wel voedzaam gezond ontbijt, dan is dit heel erg leuk. Je hebt yoghurt nodig, nou, dat kan je gewoon kopen. Ik heb mijn granola thuis geprept. Heb je dat ook alvast bij je? En ik heb een rabarber kompot gemaakt. En ik dacht, dat is natuurlijk superleuk als ontbijtje. Yoghurtje met een beetje zo'n kompot en een beetje krokante granola. Maar het is ook zo leuk om hier te maken, want het is de tijd van de rabarber.
0: Ja,
2: en is ook echt dat een asperges.
0: Ook asperges.
2: Ja, de aardbeien komen eraan. Maar het is nu, dus die rabarber, dat hele grote blad, dat zie je nu echt op het land staan. En ik ben echt dol op rabarber.
0: Ja, een beetje zuur is het toch ook?
2: Heel veel mensen vinden het een beetje zuurig. En daar heb ik wel een paar tipjes voor.
0: Oh.
2: Leuk, hè?
0: Ja, nou ja, je bent hier niet voor niks natuurlijk.
2: Niet voor niks.
0: Ja, ik kan wel zeggen dat het zuur is, maar...
2: Nou ja, wat heel veel mensen dan doen, en dat vind ik zo jammer... Dan gaat er een hele bak suiker bij. En
0: daar moet je dus niet doen.
2: Nooit zo'n voorstander van.
0: Nee.
2: En als je nou eraan kan komen... kies dan voor jonge rabarber. Dat zijn nog dunne stengels die rood zijn. Want als ze rood zijn, zijn ze zoeter.
0: Oh.
2: Schil ze niet, want dan krijg je een hele mooie rode rabarberkompot. Je voegt altijd wel een klein beetje zoetstof toe... Ik vind ahornsiroop heel erg lekker, maar honing zou ook kunnen. En doe dan een heel klein snufje zout, want dat verdiept de smaak. Hoef je minder honing of ahornsiroop toe te voegen.
0: Dat is een goede tip.
2: Zo is het. En kies voor warme specerijen om het op smaak te brengen. Of zoete specerijen. En dat is kaneel bijvoorbeeld en vanillepoeder. En daarmee zoet je het eigenlijk ook al. Dus op die manier hoef je niet zo'n hele bak suiker toe te voegen. En blijft het toch gezond, fris. En ik vind het echt heerlijk.
0: Ja, nou, het ziet er ook heerlijk uit. Jij krijgt het altijd weer zo mooi in een glaasje ook. Dat ik denk, ja, bij mij thuis lukt dat nooit.
2: In laagjes.
0: Het is altijd een rotzootje dat je denkt, nou ga ik dit opeten. Het zal wel lekker zijn. Nee, maar het ziet er mooi uit ook. En het is natuurlijk niet alleen voor in de camper. Je kan dit toch ook gewoon thuis gewoon eten.
2: Daarom dacht ik, het is gewoon heel erg leuk om het ook hier te delen.
0: En tijdens de lunch is het ook nog lekker.
2: Vind ik wel.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Nou, leuk Sandra. De recept is natuurlijk op jouw...
2: Gaat op de Instagram.
0: Op de Instagram, met een filmpje hoe je het moet maken en de ingrediënten erbij. Dus een gek aan de was doen, zeg ik altijd. Iedereen kan het maken. Dat is handig altijd voor jouw recepten. En natuurlijk weer...
1: Sandra's Soundtracks.
0: Want zoek er ook altijd iets van muziek bij. Daar was wat verwarring over. Want je had iets wat niet kon of wat er niet was. En toen kwam iemand met een country liedje aanzetten.
2: Dat wilden we niet.
0: Nee, want dan moesten we gaan line dansen. Nou,
2: dat gaan we niet doen.
0: Dat krijgt bij mij echt niet door.
2: Nee.
0: Dus het is iets anders geworden. Wel een goede plaat volgens mij, toch?
2: Ja, goede plaat. En om al gewoon al een beetje in de stemming te komen voor de Pinksteren... met al het mooie weer. Beautiful Day van U2.
0: Zie je volgende week.
2: Tot volgende week. Thank you.

0: Sister Sledge en All American Girls. Ja, ik moest even mijn ontbijtje opeten, Ewout. Ik heb hier een rabarber camper ontbijt net achter.
1: Och, ik hoor het.
0: Ja, man, lekker. Oh,
1: heerlijk.
0: Ja. Dus daar lekker veel muziek ook op de radio natuurlijk. We hadden ook nog U2 en The Beautiful Day. Ewout met het laatste nieuws. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan. Dat schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er toch minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. In november werd bekendgemaakt dat het dorp moet verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda te bestrijden. Giro 7244. Ebola is zeer besmettelijk, een virus, en er is volgens het Rode Kruis een groot tekort aan beschermende materialen zoals handschoenen, lijkzakken en chloor. Een recordaantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er aan 50 meer trouwens, die 274, dan het oude record. Dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en ook bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Studenten in Utrecht willen af van het imago van overlastgevers en organiseren daarom een gratis diner voor stadsbewoners. In het centrum schoven zo'n 500 mensen aan om samen te eten en elkaar beter te leren kennen. Dat was ook te zien bij Hart van Nederland.
3: De beste gesprekken vinden meestal aan tafel plaats.
4: Nou ja, tijdens het eten, helemaal gelijk in.
5: We hebben uitgewisseld waar we wonen, hoe we in Utrecht terechtkomen.
6: Ja, het is heel erg leuk om mensen een beetje buiten je eigen bubbel te spreken.
5: Wat hij studeert, wat ik in mijn werk gedaan heb.
7: Is het eten ook nog een beetje te eten van de studenten?
4: Ja, ik vind het wel lekker. Ja, echt heel lekker.
2: En het geld voor het diner werd onder meer opgehaald met collectors en het inleveren van leeg bierkratten. Het weer, veel zon, wat wolken en weinig wind. Het is 18 graden vlak aan zee tot plaatselijk 23 in het binnenland. Morgen en de dagen daarna volop zon en zomerse temperaturen tot zo'n 26 graden.
0: Dankjewel, Ewout.

0: en viva la vida. Heb je spelen van mensen zeggen, heerlijk genieten, heerlijk vakantiegeld. Oh ja, dat is mijn maand natuurlijk.
1: De beleggingstips.
0: Internationale dag van de thee vandaag. Vandaag staan niet alleen de theedrinkers, maar ook de landen, organisaties en plantages die iets met thee te maken hebben in de spotlights. Bedacht ooit door de Verenigde Naties. En zo wordt er gekeken naar hoe belangrijk de thee is voor de economie in landen waar de bladeren groeien en hoe de thee eerlijk en duurzaam gemaakt wordt. Lekker toch, thee? Je hebt ook heel veel verschillende smaakjes natuurlijk. Wij zetten de letter T centraal vandaag. Maar er kwamen ook wat suggesties binnen van liedjes die echt over thee gaan. En meestal Stroopwafels hebben een liedje gemaakt over thee, zag ik. En er waren nog wat andere artiesten. Maar deze zat er ook tussen. Aha en...

Daddy, buy me a girl. En daarvoor Demis Roesels, wat een groot hit was dat uit de jaren 70. Binnenkort komt hij eraan, de Evergreen Week van de jaren 70 hier op NPO Radio 5. Dat was Forever and Ever. Daar is hij, het fenomeen.

0: Bart Joling. En niet voor één keer. Gisteren was hij hier om gezellig mee te lunchen.
1: De beleggingstips.
0: Toen hij binnenkwam was alles al bijna op trouwens. Dus even kijken wie we aan de telefoon hebben. Marie-José, is dat uit het Pony Limburg?
2: Ja, dat ben ik. Ja.
0: Dag Marie-José, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Schijnt de zon al bij jou?
2: Hier schijnt de zon. Ik zit buiten onder de parasol.
0: Nou, dat houdt niet meer op daar natuurlijk in het mooie zuiden.
2: In het zuiden van Limburg is het altijd goed, hè?
0: Ja, eigenlijk wel. En in Zeeland ook. Je komt wel eens in Zeeland. En,
2: dat is ook een goede, ja.
0: Dan rijd ik hier weg in een beetje, grijs. En dan hoe dichter bij je komt, hoe mooier het wordt.
2: Zo is dat.
0: Dat is een beetje, ja. Liedjes over thee. Zit je wel eens aan de thee?
2: Ik zit regelmatig aan de thee, ja. Ik ben een echte theeluid.
0: Ja, ik vind het ook altijd wel lekker, toch?
2: Ja.
0: Beetje groene thee neem ik altijd eigenlijk.
2: Ja, ik ook allerlei kruidenthee. En ik was net kamillebloemetjes aan het plukken voor de kamillethee. Dus
0: dat is wel helemaal vers ook.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Liedjes met een thee.

0: The Show Must Go On. Maar jij hebt echt, Marie-José, een liedje over thee.
1: Ja, een theesong, hè.
0: Ja, echt. Wat leuk.
1: Ja.
0: Wil je hem aankondigen voor ons?
1: Ik wil hem aankondigen. Bij deze dan, Tea for Two van Doris Day.
0: Doris Day.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

0: Samen Max.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidsen en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
12: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 2 uur en we zijn onderweg naar de thee die om 3 uur geserveerd wordt in Open Huis. Met natuurlijk de beste evergreens daarbij. Onder andere van Racy en Jimmy Cliff, daar gaan we zo mee beginnen. Maar eerst het NOS-journaal, hier is Ewout Jong. Goedemiddag.
14: Goedemiddag Henk.
13: Oh, ja. Ja, sorry, ik trok de verkeerde.
14: Ik moet praten, niet jij.
13: Doe hem uit.
14: Ja, heel goed. Burgemeester van Stadskanaal roept de andere gemeentes op om ter Apel te hulp te schieten. De gemeente Stadskanaal ving vannacht een aantal asielzoekers op om de druk op ter Apel te verlichten. Maar volgens deze verslaggever van RTV Noord heeft de burgemeester gezegd dat dat eenmalig was.
15: Hij heeft dat vandaag ook nog eens een keer benadrukt. Er zijn toch meer dan 300 andere gemeentes. Kunnen zij die een beetje ruimte maken? Dat is eigenlijk zijn verhaal. Maar zoals het er nu naar uitziet, zegt hij van, we hebben 1 keer de helpende hand geboden en dat gaan we eigenlijk niet weer doen.
14: Koning Willem-Alexander heeft met zorg gekeken naar de demonstraties tegen asielzoekerscentra waarbij geweld is gebruikt. Hij zei dat na afloop van de traditionele fotosessie met het koninklijk gezin. De koning benadrukt dat demonstreren een goed recht is, maar dat je dat met je stem doet en niet met geweld. De politie heeft 20 aangiftes binnengekregen tegen Kamerlid Gidi Markeshauer. Vorige week zei hij dat Palestijnse asielzoekers bij de grens met geweld tegengehouden moeten worden. De verwachting is dat het aantal aangiftes de komende tijd nog verder zal oplopen. Op basis van die aangiftes zal het Openbaar Ministerie gaan kijken of Markeshauer strafbare dingen heeft gezegd en of er genoeg bewijs is voor een onderzoek. In Limburg hebben 17 veteranen het draaginsigne voor oorlogsslachtoffers gekregen. Het gaat om militairen die op missie zijn geweest in Bosnië en Afghanistan en gewond zijn geraakt. Sommige wonden genezen pas na tientallen jaren en soms ook helemaal niet.
16: Ik heb PTSS overgehouden aan mijn uitzendingen naar Afghanistan. Ja, en dat heeft dusdanig gevolgen dat ons gezin uit elkaar gevallen is daardoor.
17: Eindelijk is het respect en de waardering is er gekomen vanuit het ministerie. Ja, dat Defensie heeft gezegd, ja,
0: Wij zijn hier abuis geweest. Wij hadden dat jaren eerder moeten onderkennen.
16: De erkenning die je erbij krijgt, creëert ook dat je daardoor er mag zijn wie je bent en dat je leven daardoor anders inricht.
14: Het dragen zinje voor oorlogsslachtoffers is een nieuwe onderscheiding. Er is jarenlang voor gelobbyd in Den Haag. Dan voetbalnieuws. Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman stopte na het EK van 2 jaar geleden als international, maar creëert nu weer terug. Hij stond al onder de lat bij Duitsland tijdens de wereldkampioenschappen van de afgelopen 16 jaar.
13: Wauw.
14: Ja. Volhouwer, hè?
13: Zeker.
14: Het weer, veel zon, wat wolken, weinig wind. Het is 18 graden vlak aan zee, plaatselijk 23 graden in het binnenland. Morgen en de dagen daarna volop zon en zomerse temperaturen tot zo'n 26 graden.
13: Heerlijk vooruitzicht. Ewout, dankjewel en tot over een uur.
14: Tot zo.
12: Open huis. Henk van Steeg.

0: weer binnen te stappen. En het geurt nog helemaal naar die lekkere muzikale lunch van Daniel. Dankjewel daarvoor. En we pakken hem lekker door. We blijven nog even zitten. En de spreuk voor deze middag is dan ook weer Oost-West. Open huis, best. We zitten nog even aan de keukentafel, lekker uit te buiken. En zo serveer ik je de beste evergreens van onder andere. We noemen ze gewoon maar bij de voornaam, want zo gaat het hier. Hè. Rita, Paul en Ramses, beter bekend als Ramses. En ook vanmiddag ga ik ze weer verzamelen. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Want is het op zo'n dag als vandaag voor jouw zomergevoel, afvinkdag, bloemrijk of gelukje? Ja, het zijn allemaal woorden die zomaar eens een sleutelwoord voor deze dag zouden kunnen zijn. Ja, want de sleutelwoord is eigenlijk niets meer en niets minder dan jouw dag samengevat in één woord. Dus mijn vraag aan jou vanmiddag is, hoe is jouw donderdag in één woord? Mag ik op je rekenen? Gewoon een appie sturen via de digitale brievenbus van het huis, de NPO Luisterapp. Leuk om van je te horen, dus jouw dag gewoon samengevat in één woord. Jouw sleutelwoord mag nu naar de NPO Luisterapp.

ook in een disco-vorm sorry zeggen. En dat deden de 3 Degrees in de jaren 70 met deze Get Your Love Back. Welkom in het huis. Ik weet niet of jij dat nog wel hebt, maar momenten dat nieuwe albums uitkomen. Dat heb ik de afgelopen tijd best wel een aantal keer gehad met de nieuwe van Neil Young, van Ringo Starr. En nu is het nog 7 dagen en ruim 10 uur, of kleine 10 uur, en dan moet hij uitkomen op middernacht tussen donderdag en vrijdag. Het nieuwe album van Paul McCartney. En ik zie er zo naar uit. Vooral de voorbodes die er zijn, een single met Ringo en deze. Days We Left Behind. De oude schijf van 5. Dit is Paul McCartney.

herkenbaar. De dagen die achter ons liggen en waar we nog wel eens naar terug verlangen. En ik verlang in de toekomst, dus over precies een weekje komt hij uit. 14 liedjes, waaronder eentje dus met die oud-Beatle-maatje Ringo Starr. En dat klinkt dan weer zo.

Het heet dus Home Tour als Paul McCartney samen met Ringo Starr. En volgende week weten we wat er verder nog op staat. En dan ga je denk ik ook hier wel op Radio 5. Die vrijdag denk ik dat het nog wel eens een paar momenten langs gaat komen. The Boys of Dungeon Lane. En dat maakt het 22 minuten over 2. Beter bekend als 8 minuten voor 2:30. Fijn dat je erbij bent in het huis. En de sleutelwoorden die komen binnen via de NPO Luister-app. Bijvoorbeeld Janny die zegt, Bouke, vandaag begon de kaartvoorverkoop van het Saantheater. En de kaartjes voor Bouke zijn binnen. Ja, ik heb van de week ook dat hele boekje binnengekregen van ons lokale theater, Flint, in Amersfoort. Nou, ik moest er nog wel even doorheen werken. Dat is echt heel veel voorstellingen. En dan ja, moet je toch een beetje kiezen op basis van wat ik laatst heb gehoord, dat dit al 2 jaar geleden bedacht is. Ja, Jan die komt met het sleutelwoord kleur. Het is weer heerlijk weer hier in Montreal, Canada, met het Formule 1 weekend voor de boeg. En dat gaat hij misschien ook nog wel live kijken daar, want het is bij hem om de hoek. Ik ben in de tuin ook nog steeds bezig met het bijten en probeer vandaag even minder op mezelf te spetteren. Ik heb laatst ook weer geklust. Dan sta je soms echt een uur te boenen. En Kees die heeft Emmeloo, een naam als sleutelwoord, gekozen voor vandaag. Want hij gaat vanavond naar een concert van Emmeloo Harris. Ik kocht al haar LP's van toen ik 16 jaar was. Ik ben nu 71 en het wordt tijd dat ik er voor de eerste keer naartoe ga. Mooi Kees, dat je dat gewoon doet. Ik ben laatst voor het eerst naar Paul Simon geweest. Ik denk ook voor het laatst. Maar ik ben heel benieuwd hoe het was. Wil je dat ook nog even laten weten? Dat mag dan gewoon je sleutelwoord voor morgen of maandag zijn. Ja, dit zijn dus de sleutelwoorden. Misschien heb jij ook wel gedacht van, ja, die dag van vandaag is niet zo heel spannend. Maar ja, als ik er dan toch een sleutelwoord aan hang, dan zou dat dit of dat zijn. Nou, geef het door via de NPO Luister. Dan maak je ook nog kans op die gouden sleutel met sleutelhanger. Nu de dot.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

ook de buitenbeentjes horen erbij. En we doen het samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En het was Joan Baez die met haar Oh Happy Day. Met erin een To Fight, To Love. En dat helemaal uit haar thema zong. Dat Ramses dacht, misschien moet ik daar ook maar een soort mooie opsomming van maken. En deed dat in 71 op zijn album Zonder Bagage. Ga even terug in de tijd. Een maandje geleden was hij in ons land voor 3 concerten. En bij 1 was ik bij met lieve luisteraar Hester. En het was een feest. Paul Simon. People say

0: I've got
1: like a puppet on a
0: doorbell.
1: String.
0: Ah, einde. Ja, ze vond het zelf een seksistische kletskoek met koekoeksklokmelodie. Ik blijf dat een fantastische uitspraak vinden van Sandy Shaw in 67, maar terwijl het een nummer 1 hit. En natuurlijk bovenaan de hitlijst allemaal met het Songfestival, de Puppet on a String. En daarvoor nog Paul Simon met The Diamonds on the Soles of Her Shoes van Graceland. Goed dat je erbij bent. Zometeen de derde na drieën. Die is voor jou. Ik heb namelijk muziek voor je van Casey and the Sunshine Band. En daarna de Motions. Maar daarna heb jij het gewoon voor het zeggen. En voor de derde na drie ben ik vandaag op zoek naar een nummerplaatje. Dus welk liedje draai jij heel graag onderweg? Er hoeft geen getal in te zitten, maar welk liedje zet jij het allergraagst op? Welke evergreen in de auto? Driver's seat van Sniff in de Teer kan het natuurlijk zijn. Of wat hadden we gisteren ook alweer? Hele fijne, ja, dat is eigenlijk meer een motorplaat inderdaad. Uit Easy Rider. Ja, nou ja. Doet allemaal niet toe. Een liedje wat jij graag in de auto wil horen. Ja, je moet niet live op zender gaan zitten filosoferen. Heb je enig idee waar je heel blij van wordt? Misschien wel op dit moment in de auto. Deel het even met het huis. Dat doe je via de NPO luisterapp. En dan ga ik hem voor jou draaien. Dit is ook wel eentje. Meer voor de 30 kilometer wegen. Die we nu steeds meer krijgen in het land. Zo nog de Turtles, maar eerst. Prince himself. Money don't matter tonight. En ook vanmiddag.

Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Sinds de coronapandemie heeft 500.000 Nederlanders nog klachten die hun functioneren belemmeren. Hulp van een post-COVID-expertisecentrum is onzeker, want deze gaan waarschijnlijk dicht. In Meldpunt Actueel morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: Nou, als ik alle verzoekjes binnenkrijg voor autorijplaatjes, dan kunnen we van hier, denk ik, Parijs wel halen in een uurtje of 5. We hebben maar een uurtje de tijd en ik heb eigenlijk maar één liedje nodig. Maar als je nog goede suggesties hebt voor autorijplaatjes, stuur ze in via de NPO Luisterapp. Eerst het NOS Journaal van 3 uur. Hier is Ewout. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, Henk. Auto-advocaat Ines Wesky is schuldig aan het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi in de gevangenis. Dat heeft de rechtbank bepaald. De zaak heeft wel grote gevolgen gehad voor haar carrière en mentale en fysieke gezondheid. En daarom hoeft ze niet de cel in.
11: En de rechtbank oordeelt dan ook dat gelet op al deze feiten en omstandigheden geen reëel strafdoel meer gediend wordt met een straf die inhoudt dat de verdachte weer terug naar de gevangenis moet. Om die reden zal de rechtbank aan de verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen gelijk aan de tijd die zij in voorarrest heeft doorgebracht. Dat betekent dus ook dat de verdachte niet meer terug hoeft.
10: Het Openbaar Ministerie en Wesky kunnen nog in beroep gaan tegen de uitspraak. In de Marokkaanse stad Fez zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen door het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog wel gezocht naar overlevenden. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest. Iemand had bij de kringloopwinkel een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd meteen daarna ontruimd. Uiteindelijk is het explosief afgevoerd en aan het begin van de middag werd het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. De politie zegt dat degene die de handgranaat kwam aangeven te goeder trouw heeft gehandeld. Maar het was beter geweest als die de granaat had laten liggen en de politie had gebeld. En de politie heeft de Limburgse archeoloog Wim Dijkman weer vrijgelaten. Hij werd gisteren opgepakt omdat hij de mogelijke botten van de Franse musketier D'Artagnan achterhield. Hij wilde ze niet teruggeven omdat hij vond dat hij niet genoeg erkenning kreeg. Zijn vondst in maart in de kerk van Wolder was wereldnieuws. En Dijkman heeft al jaren een fascinatie voor D'Artagnan.
12: Ik was op een congres in Parijs en daar ontmoette ik Odile Bordas. Odile Bordas is de biografe van D'Artagnan. En zij vroeg me, gods, waar kom je vandaan? Ik zeg, ik kom uit Maastricht. Oh, interessant, zei ze toen. En wat doe je voor beroep? Nou, ik ben archeoloog. Jij moet hem vinden.
10: En dat deed hij misschien wel, maar de bodemresten zijn eigendom van de gemeente Maastricht. In Duitsland wordt nu DNA-onderzoek gedaan om te kijken of die botten echt van D'Artagnan waren. Het weer. Veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond is het nog lang zonnig. Morgen veel zon en droog, en dan kan het maximaal 26 graden worden.
9: Ja, dankjewel. En anders heeft hij bot gevangen.
8: Open huis. Henk van Steeg.

0: Ja, en het mooie Pinksterweekend komt eraan met natuurlijk prachtig mooi weer. Maar ook misschien wel wat ritjes die gemaakt gaan worden richting de camping of richting dagjes uit. Ik moet even kijken wat ik ga doen. Volgens mij ga ik wat lakken, wat deuren lakken, ja. Maar dan moet ik natuurlijk wel verf halen in de auto. Ik vroeg je, joh, met welke muziek gaan we dat doen als we dan toch de auto een keer pakken? Jannie aan de telefoon. Goedemiddag, Jannie.
1: Goedemiddag, Henk.
0: Hoe is het?
1: Goed. Ik ben hersteld van de operatie, maar dat gaat de goede kant op.
0: Oh, wat fijn. Wat scheelde eraan?
1: Een verzakking.
0: Ach, een verzakking. Ja, dan weten we eigenlijk allemaal waar het over gaat, maar we gaan er verder niet op in. Ja, nee, natuurlijk. Maar fijn dat we het hebben kunnen reconstrueren. En ik gok dat je met de auto naar het ziekenhuis bent gegaan en weer terug bent gekomen.
1: Ja, maar dat is alweer bijna 3 weken terug.
0: Oh maar, ja, maar fijn dat wij onderdeel er ook van zijn. En we delen gewoon het leven met elkaar, dus we kijken er gewoon niet van op. Maar ja, jij wil ons wel meenemen in de auto met... Ja, het is eerder denk ik een 30 kilometer plaatje dan dat we boven de 80... of dat we een boete gaan rijden, toch?
1: Zeker.
0: Ja, dat is het.
1: Ja, maar ik ben een rustig gaan rijden.
0: Dus. Ja, ja, en hoe heb je dit liedje ontdekt?
1: Van de week uitgekomen morgen.
0: Ja, afgelopen vrijdag.
1: Dus ik volgde op Facebook en... Nou ja, sindsdien draai ik hem iedere dag.
0: Ja, wat leuk. Ja, dan gaat de zon vanzelf schijnen ook. Ik zal me zo voor te stellen. Jij mag bepalen op welke plek we rijden, want jij kent de weg bij jou goed in de buurt. Ik kies voor een cabrio. Het dakje doen we open. En dan stap ik bij jou in. En waar rijden we dan nu?
1: Ik denk dat we rijden nu in Wormer, maar dan denk ik gaan we richting Jips permanent. We gaan dan lekker over de dijk.
0: En dan, wat heerlijk. En dan horen we deze muziek op de radio.
1: Allemaal groen eromheen, ja.
0: Het zijn niet de Jacksons, ook niet de Jackson 5, ook niet Michael Jackson. Het is Soul Gospel Choir samen met Tangerine. En wat een goede combinatie is dat. Jannie, dankjewel.
1: Ja.

Heel laag, hè? Misschien erbij gaan staan. Je net iets meer lucht. Het was 30 jaar na het ritme van de regen. En eindelijk had hij zijn nummer 1 hit in 96. Rob de Nijs met het bange hart. En daarvoor nog. Jannie, dankjewel, want het was wel relaxed rijden. Tangerine samen met het So Gospel Choir. Work for that love. Zometeen The Little Man. En dat was Sonny ook van Sonny en Cher. 1,63 meter lang. Kun je wel iets meer voorstellen. En Cher ging er met een kop bovenuit. Maar eerst naar Limburg. De zussen, beter bekend als Pussycat.

of de stereo nog goed werkt. Het geluid op rechts viel soms weg. Dan heb je hem goed afgesteld. En de zang zit vooral op rechts, dus die viel wel eens weg. En trouwens een kleine rectificatie. Ik zei 1,63, het was 1,65. Dat scheelt natuurlijk gewoon echt 2 centimeter. En dat is niet leuk voor Sonny Bono. Het was 1966, NPO Radio 5. Met daarvoor nog Pussycat Mississippi. Soms gebeuren er dingen in het leven doordat muziek je iets laat doen. Weet je nog de vorige keer dat ik deze draaide van Bruno Mars? Risk It All. En toen zei ik, ik moet misschien maar bloemen gaan kopen. En 3 keer raden wat ik die middag heb gedaan. Ik ben naar de bloemist gegaan. Ik zeg bloemen in oranje en paars. Voor mijn vrouw.

Een lekkere volle band achter Johnny Nash, I Can See Clearly Now. En die is later nog een keer populair, dit was 72. Door die film Cool Runnings, een Olympisch team. Ja, het land moet ik even daar laten, maar in ieder geval een zeer zonnig land dat naar de winterspelen ging met een bobslee. Dat was het verhaal daarvan. En daarvan nog Bruno Mars van zijn album, zijn comeback-album, zo kun je het eigenlijk wel noemen, The Romantic. En later dit jaar, deze zomer, in ons land voor meerdere concerten. Zometeen de man die Amerika verruilde voor Liverpool en voor de liefde voor muziek. Hij neemt ons mee terug naar de jaren 70, Jalen Uganda. Maar ja, als je I Can See Clearly nou draait, dan kun je er natuurlijk daarna draaien. Can't you see that she's...

Blut teleurgesteld en ze dreigde uit elkaar te vallen. Eurythmics en Annie Lennox en Dave Stewart. En toen schreven ze dit. En de rest is geschiedenis. Daarvan nog de Dave Clarkson 5 met Can't You See That She Is Mine. Dan, iedere goede radio discjockey luistert zelf natuurlijk ook geregeld radio. En ontdekt daar ook weer, in mijn geval, ook weer nieuwe muziek. Het was denk ik op een zondagavond. Ik reed vlakbij knooppunt Hoevelaken. En ik hoefde niet rechtsaf daar. Ik moest gewoon de snelweg op terug naar huis. Ik had mijn zoon ergens opgehaald. En ik had hem aanstaan, goede collega Leo Blokhuis. Die draaide deze plaat. Ik vond de sfeer fantastisch. En de afkondiging was wervend, zoals Leo dat kan doen. Pastor T.L. Barrett. Daarvoor gaan we naar Chicago. Het is 1971, samen met het Youth for Christ Choir. Een dominee die zijn handen vuil maakte, zullen we maar zeggen. Met zijn muziek probeerde hij jongeren van de straat te houden. En dat deed hij op zo'n fantastische manier. Luister naar deze Like a Ship, nu weer met het open huis. En,

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers, ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker, ingezameld door het grootste goede doelenevenement van Nederland. In de eerste week van juni bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Bert op 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez, want opgeven is geen optie.
1: Vanaf maandag 1 juni op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

Ella Fitzgerald, ze heeft het zeker weten. Frans Gal zong erover in 1988. En hij heeft het ook, je hoorde het net al. De eerste week van juli gaat Bert richting de Nederlandse berg, zo kunnen we het noemen. Maar ook al 20 jaar, de berg van Alpe d'Huez. En dan gaat hij hem... misschien heeft hij het al verklapt of niet? Dat hij ook gaat fietsen? Of mag, misschien mag ik dat nog niet vertellen. Maar ik moest maar even terugdenken dat ik ook ooit een keer die berg op ben gefietst. Maar dan virtueel. Ik vond dat zwaar voor de nacht van Alpe d'Huez. Dat hadden we een keer. Heb ik dat gedaan. Maar hij gaat het echt doen. Dus wens hem zometeen maar veel succes. Ik wens je een mooie Pinksterweekend. Maandag zijn we er natuurlijk. En dinsdag met een hele bijzondere uitzending. En een schatkamer. Een schatkamer aan radiotelevisiefragment. Hoe dat gaat zijn, dat ga je vanzelf merken. Ik heb er zo nog eentje voor je. Ik wens je heel veel plezier met de rest van deze dag hier op NPO Radio 5. En dat belooft veel goeds. Zometeen te beginnen met Bert. Maar nog eentje van een album wat ik toen het uitkwam meteen van naar de winkel ben gerend. En dat heb ik niet vaak gedaan. Maar wel bij deze band. De band zonder gitaren. Zo kun je ze ook noemen. Ze heet de Keen. Ik wens je een mooi weekend en tot maandag.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Sinds de coronapandemie heeft 500.000 Nederlanders nog klachten die hun functioneren belemmeren. Hulp van een post-COVID-expertisecentrum is onzeker, want deze gaan waarschijnlijk dicht. In Meldpunt Actueel, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen. Van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Forfood Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
12: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
13: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
12: Al iets gevonden?
13: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
12: Doet NRV dat dan ook?
13: Ja, hier, kijk. Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een Grand Tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
12: Weet jij waar mijn laptop ligt?
13: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: En dat doe je en daar zijn we blij mee. Goedemiddag, zometeen Bert op 5 bij KRO NCRV tot 6 uur hier op NPO Radio 5... met levensreddend nieuws om te helpen bij een hartstilstand. Maar eerst het NOS Journaal van 4 uur. Ewout de Jong, goedemiddag.
18: Goedemiddag Bert. De overheid weet vaak al wie hulp nodig heeft... maar komt te laat of helemaal niet in actie. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in het jaarverslag van 2025. Doordat regelingen vaak ingewikkeld zijn... missen burgers de ondersteuning waar ze recht op hebben, zegt de ombudsman. Israël zegt dat alle activisten die deel uitmaakten van de vloot die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen, op het vliegtuig zijn gezet. Ze zaten de afgelopen dagen vast in Israël nadat ze hadden geprobeerd Gaza te bereiken. De vloot werd maandag vlakbij Cyprus geënterd door het Israëlische leger. Inmiddels zitten de activisten dus op het vliegtuig, vertelt de moeder van een van de opvarenden.
19: We hebben vanmorgen contact gehad met Buitenlandse Zaken. Zij hebben aangegeven dat Jesse en alle Nederlanders op het vliegtuig zullen zitten. Dat is het laatste wat we hebben gehoord van Buitenlandse Zaken. Heeft ook gezegd dat het misschien niet mogelijk is om de mensen te spreken voordat ze op het vliegveld, voordat ze op het vliegtuig stappen.
18: Er is felle internationale kritiek op de manier waarop Israël omging met de activisten. Die waren onder meer geboeid en moesten op hun knieën zitten. De Britse koningin Elisabeth heeft aangedrongen op de benoeming van haar zoon Andrew tot handelsgezant. Dat blijkt uit een vertrouwelijk memo die de regering heeft vrijgegeven. Tijdens zijn werk als handelsgezant raakte voormalig prins Andrew betrokken bij het schandaal rond zedendelinquent Jeffrey Epstein. En koning Willem-Alexander heeft gereageerd op de harde asielprotesten de afgelopen tijd. Die protesten liepen op meerdere plekken uit de hand. Er zijn vernielingen aangericht en er is brand gesticht. De koning zegt dat hij daar met zeer veel zorgen naar kijkt.
20: Demonstreren, protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners. Zeker de politie, ambulance en de brandweer. Daar blijf je vanaf. We moeten gewoon normaal met elkaar omgaan.
18: En dat zei de koning tijdens een fotosessie met zijn gezin. Het gebeurde in een park in Den Haag met heel veel fotografen.
21: Even deze kant.
22: Even deze alsjeblieft.
21: En deze kant samen alsjeblieft. Recht vooruit.
22: Even deze alsjeblieft.
18: Ja, zo'n fotosessie is er 2 keer per jaar. Het weer, flinke zonnige periode, weinig wind. Het is 18 graden aan zee tot plaatselijk 23 in het binnenland. Vanavond en vannacht helder, minima vannacht rond 10 graden. Morgen zon over grote lenteweer, zoals dat wordt genoemd. Het wordt 25 of 26 graden, maar aan zee wat koeler. In het Pinksterweekend kan het 27 graden worden.
17: Dit wordt puffen. Ik ga naar Limburg. Ik ga op hoogtestage. Ik moet hoogtemeters maken voor al de 6 natuurlijk. Hè. Oefenen voor die berg. Maar met deze temperaturen wordt het echt wel...
18: Bovenop de berg valt het mee.
17: Nou, op de Vaalserberg valt het tegen, denk ik. Maar bovenop de Alpe-d'Huez zou het mee kunnen vallen. Maar het komend weekend in Limburg wordt het heel heet. Maar er gaan vast heel veel mensen daar fietsen. Ik denk ook veel meer Alpe-d'Huezers die toch nog even proberen wat procenten mee te pakken. Oh. Dus dat wordt wat.
18: Sterkte.
17: We noemen het gewoon hoogte stage. Dan klinkt het als heel serieus en heel belangrijk, toch? Ja. Tot zometeen.
16: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

deze titel in chocoladeletters krijgen, dan ben je een boffer. You took the words right out of my mouth. Haakje openen, hot summer night, haakje sluiten. Zo, dan eet je een heel jaar misselijk aan chocolade. Meatloaf uit 1979 en uit onze Evergreen Top 1000. Goedemiddag. Inmiddels hangen overal AED-apparaten die gebruikt kunnen worden als iemand gereanimeerd moet worden. Maar zometeen praat ik met iemand die zo'n AED altijd op zak heeft. Jurjen ten Brinke gaat straks de vraag stellen in De Slimste Mens, zoveel is zeker. Maar aan wie en waar die vraag over gaat, dat hoor je later in onze uitzending. En herinner je nog plastic soepsurfer Marijn Tinga? Die laatste keer dat we hem spraken was hij in Nice. En deze week kwam hij aan in Rome en daar had hij vandaag... Nou, een echt met recht bijzondere ontmoeting. En het onvergetelijk luistermoment is voor Bas Westerwil vandaag.

Zegren Evans over het doemscenario dat we in het jaar 2025 gewoon helemaal niks meer zelf doen. Dat alles automatisch gaat. Maar gelukkig gaan we dat niet meemaken. Nee, nee, jij ook niet. Echt niet. Borrelen. Je kent het wel. Ik heb het dan niet over kokend water, maar over een drankje drinken met vrienden, met collega's, met familie. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 30% van de Nederlanders het elke week doet. En die mensen zullen vast ook wel bekend zijn met de borreletiketten. Want wist je dat die echt bestaan? Ja, zo houd je op een receptie je glas in je linkerhand, zodat je altijd een droge rechterhand kunt geven. En verder is te vroeg op een borrel komen echt taboe, lees ik daar. Je moet minimaal een kwartiertje later komen. Kijk, dan zie je alweer dat het maar goed is dat die etikettenregel niet voor ons programma geldt. Dat begint om 4 uur, maar stel dat je een kwartiertje later zou komen, dan had je dit tot nu toe allemaal gemist, want we zijn net 10 minuten bezig. Dus lieve luisteraars, dan had je dit allemaal niet gehoord. En ja, koppig als ik ben, pak ik mijn glas gewoon in mijn rechterhand vast. Ik neem een slokje. Terwijl ik ondertussen met mijn droge linkerhand even een jingeltje instart. Ja, en die plaat dan nu? Links, nat, rechts, droog. Doe maar wat.

0: gaat dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Pop nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is Bob?

0: Kijk het filmpje erbij, de clip die erbij gemaakt is. Dan is het nog indrukwekkender. Die tip krijg ik elke keer als ik hem draai. Sneller en laat het licht aan. En ABBA daarvoor, Head Over Heels.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Ruim een derde van de gemeenten staat ruimere openingstijden toe in de horeca tijdens het WK voetbal. De gemeente Amsterdam wil huiseigenaren vanaf volgend jaar verbieden om een sociale huurwoning te huren. En Stef Hoordijk was 18 toen hij op een station voor het eerst iemand reanimeerde. En sindsdien liet dat moment hem niet meer los. Inmiddels is hij 25 jaar en heeft hij, schrik niet, 127 reanimaties meegemaakt. En nu lanceert hij een AED die in je broekzak past, zodat hulp altijd sneller bij iemand kan zijn. Stef, goedemiddag.
2: Goedemiddag, 100, dank voor de uitnodiging.
0: 127 reanimaties.
2: Helaas wel.
0: Storten mensen in als jij in de buurt bent? Moet ik bang zijn? Of?
2: Dat is 2 keer gebeurd. Dus ik heb de allereerste keer op het station inderdaad, en vorig jaar in september ook nog een keer meegemaakt dat iemand echt voor mijn neus neerviel.
0: Ja.
2: En alle andere 125 reanimaties zijn via het Nederlandse Hartslag Nu netwerk, waar ik als vrijwilliger actief ben. Dus op het moment dat er bij mij in de buurt iemand een hartstilstand krijgt en daar wordt 112 gelukkig voor gebeld, dan wordt niet alleen naar de ambulance, maar ook naar de vrijwilligers, waaronder ik, een berichtje gestuurd. En dan kun je die kant op als je beschikbaar bent.
0: En dan vlieg jij desnoods midden in de nacht je bed uit.
2: Ja. Soms echt letterlijk midden in de nacht, inderdaad.
0: Om zo'n AED te halen om mensen te redden. Even die eerste keer, hè, want dat maakte dus heel veel indruk op je. Daarna ben jij die vrijwilliger geworden. Wat gebeurde er dan?
2: Zeker, ja, dit was de week dat ik 18 werd, in 2018. En ik liep op het treinstation. Mijn trein had vertraging, dus ik denk, ik haal nog even wat drinken. En dat moment veranderde mijn leven, want toen viel er dus voor mijn neus een vrouw neer. Die bleek niet te ademen, geen hartslag te hebben en moest dus gereanimeerd worden.
0: En wist je toen wat je moest doen?
2: Gelukkig wel. Ik had 2 jaar daarvoor een EHBO-cursus gevolgd. En nou, ook echt aan iedereen thuis, doe dat. Want dat heeft mij 3 uurtjes op een avond gekost. En echt het verschil gemaakt in haar leven. En uiteindelijk ook in dat van mij. Hè? Ja. Maar dat is even de volgende stap. Maar, ja. Ik dacht, oké, als een AED nodig is, dan ga ik die wel halen. Ik wist ook waar dat die hing, dus ik ging dat apparaat halen. En ik kwam 1,5 minuut later terug in de hoop dat er mensen aan het helpen zouden zijn. Maar dat was niet zo. Het was heel druk, maar iedereen was vooral elkaar een beetje aan het aankijken van, nou, wie gaat hier iets doen?
0: Ja.
2: Toen heb ik het maar gedaan. Dus met mijn koptelefoon op 112 gebeld, de AED aangesloten.
0: Ja.
2: En ik ben er gaan helpen.
0: Ja. En dat kwam goed?
2: Dat kwam gelukkig goed, ja. De AED gaf een schok.
0: Ja.
2: En nog geen 2 minuten later was ik met haar aan het praten. En zat zij recht op de man te bellen en zei ze, schat, geen zorgen. Ik ben alleen maar flauw gevallen.
0: Oh, man.
2: Maar deze mensen willen per se dat ik op de ambulance wacht. Okay. Ze wist zelf niet dat ze letterlijk dood was geweest.
0: Nee, ongelooflijk. Ja. Ja. Ja, zo'n AED moet je dus halen, want die hangt ergens. Hè. In openbare gebouwen is dat verplicht ook volgens mij.
2: Je verplicht niet, maar gelukkig wel echt de norm. Hè. Dus op steeds meer openbare plekken, in bedrijven, sportclubs, hangen gelukkig AED's. En dat is natuurlijk supergoed.
0: Ik kijk hier omheen. In de studio hangt er geen.
2: Ja, nou, ik had net al even zitten kijken. Ik zag helemaal beneden bij de receptie erheen. Maar ik denk
0: je let daar ook op. Als je binnenkomt, ga je meteen kijken, waar hangen ze.
2: Zeker. Ja. Ook al heb ik er nu natuurlijk een bij, maar dan nog, ik ben er altijd scherp op.
0: Maar wacht even, bij de receptie, maar hier op de 4e etage heb je er geen gezien?
2: Nee, dus ja, ik weet niet hoe hard jullie zijn qua rensnelheid.
0: Nou, daar moeten we even over nadenken. Goeie tip.
2: Ja.
0: Hou we in de gaten. Ja, dat halen, dat kost dus tijd en dat is dus een risico. Dus nu heb jij een broekzak AED ontworpen. Hoezo kan jij als jongen van 25 een broekzak AED ontwerpen? Hoe kan dat nou?
2: Nou, ik wil zeker niet met de eerste rijken. Dat is echt een hele grote team effort geweest, even op zijn Engels. Met een heel groot team is uiteindelijk de ontwikkeling van de Pocket AED gelukt. En met een technische doorbraak in 2022 die het ineens mogelijk maakte om de techniek zo klein te maken. Voor een concept dat eigenlijk al heel lang bestond. Omdat ik al heel lang wilde van, hey, dit moet kunnen. En, en met mij een paar anderen in de industrie.
0: Ja.
2: En toen is het gelukt om dit te maken. En eind vorig jaar was het af en goedgekeurd. En nu draait het. Dus nu,
0: waanzinnig. Hij is iets groter dan een telefoon. Een beetje formaat. Nou, bescheiden broodrommeltje zou ik willen zeggen.
2: Ja, dikke powerbank. Dikke iPhone.
0: Flinke powerbank. Hij ligt voor je op tafel.
2: Yes.
0: Dan is zo'n ding dus sneller in de buurt. Hè, want het is te hopen dat er daar veel meer van komen.
2: Ja, dat hoop ik wel. Ja.
0: Maar ja, dan heb je nog niet dat iedereen opgeleid is. Stel dat er hier wat gebeurt en er is zo'n ding in de buurt. Kan ik er dan wat mee?
2: Zeker, zeker. En het is natuurlijk superbelangrijk dat mensen een cursus volgen. En dat wil ik ook iedereen aanraden. Maar ook als je die cursus niet gevolgd hebt en je komt in het acute moment. Als je een AED aanzet, dan gaat hij tegen je praten. En dat doet de Pocket AED ook.
0: Laat ze horen.
2: Dus ik zet het me even aan. Schrik niet van de piep.
0: Ja?
2: Zo, staat even op.
3: 1, 2, 2. Scheur of knip, overkleding weg.
2: Dus dan zeg stap voor stap wat je moet doen.
0: Ja.
3: Hand elektrodezakje uit onderkant AED.
2: Zodat je 2 stickers op de patiënt plakt.
3: Schuur de verpakking open en haal elektrodestickers eruit.
2: En als die elektrodestickers op de patiënt zitten.
3: Van elektroden af.
2: Nou, ik zet hem er even uit hoor.
0: Ja.
3: Plak elektrodestickers uitschakelen.
2: Yes. En als die elektrodestickers geplakt zijn op de bloedborst van de patiënt, staat een plaatje op waar dat je dat moet doen. Dus als je hem aanzet, dan ben je 40 seconden later heb je alles zitten.
0: Ik kan er niks van. Want je kan ook zeggen, je hebt helemaal geen opleiding voor. Doe het vooral niet.
2: Nee, ja, doe het dus vooral wel. Ja? Kijk, dat geldt voor alle AED's, ook voor deze. Als je hem aanzet, zegt hij precies wat je moet doen. En het enige wat je fout kan doen, is niks doen. Want de AED maakt de medische keuzes. Dus je hoeft zelf helemaal geen kennis of kunde te hebben om te beslissen of dat de AED een schok moet geven. Als ik hem nu bij jou of mij opplak, dan schokt hij niet. Omdat wij geen levensbedreigende hartritmestoornis hebben.
0: Ja.
2: En alleen dan, als hij die wel ziet, dan gaat hij schokken.
0: Ja, ja, waanzinnig zeg. En wat is nou de bedoeling? Dat dit op elke straat toe komt te hangen? Of dat iedereen er straks één thuis heeft?
2: Nou ja, eerlijk gezegd is vooral dat laatste misschien wel de droom, ja. En of dat dit al de stap gaat zijn om dat te bereiken, dat is de vraag. Maar het is wel een hele grote stap in de juiste richting. Omdat ik vind dat iedereen een held zou kunnen zijn met een AED. Hè, omdat het zo makkelijk is en zo'n grote impact kan hebben.
0: Ja.
2: Dat is waarom we AED Heroes gestart zijn. Om het idee dat mensen een AED veel makkelijker of thuis of in de auto zouden moeten kunnen hebben. En als het dan fout gaat, dat je dat apparaat zo dicht bij de hand hebt.
0: Ja.
2: Dat je bijna geen tijd verliest. En dat je echt gewoon binnen, zeg maar even 2 minuten die schok kan geven. Zodat je op levenskansen van 70-75% kan halen.
0: Ja, dat is onbetaalbaar. Ik moet toch die stomme vraag stellen, wat kost het? Want het speelt natuurlijk wel mee.
2: Ja, zeker. Ja, en dat is de grote focus van AED Heroes is dat heel goedkoop maken. En dat hebben we dus nu ook gedaan door niet alleen het als aanschaf te doen, maar ook als een abonnementje. Dus je kan voor minder dan 2 tientjes in de maand een AED in huis of op de zaak of hier op de verdieping hebben. In plaats van voor 12 of 1300 euro moeten kopen, is dat dus nu echt een heel stuk toegankelijker.
0: Ja, ja, ja, precies. En kleiner en makkelijker bruikbaar. Dus mag ik me heel even vasthouden?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Even kijken, want dit gesprek straks ook terug te zien op de webcam. Dus dan hou ik hem even voor de camera, dat mensen kunnen zien hoe klein die echt is. Straks te zien via bertop5.nl, onze website. Dit lijkt mij de toekomst. Fantastisch, wat geweldig. En wat goed dat je daar zo sterk voor maakt. En dat je daar al zo vroeg mee begonnen bent.
2: Ja,
0: toevallig op je pad gekomen en nooit meer losgelaten.
2: Nee, ja, precies dat. En ik hoop echt dat dit superveel levens gaat redden. En dat we in een land leven waar we, ook omdat het zo klein is en omdat we zo ons kent ons zijn in Nederland, op die manier elkaar kunnen helpen en die overlevingskans veel, veel hoger kunnen maken door veel meer mensen dit in huis te laten hebben.
0: Fantastisch verhaal, Stef. Ik druk even op de knop. Kijk, kijk.
3: 1, 2, scheur of knip bovenkleding weg.
2: Ja, hou je kleren aan.
3: Onderkant AED. Scheur de verpakking open en haal elektrodestickers eruit.
0: Dat is allemaal niet nodig, gelukkig.
3: Af. Wat elektronisch
0: helder verhaal, dankjewel.

0: Take it easy, rustig aan. De Eagles waren dat in Bert op 5.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ja, waar blijft de André-vraag, dacht je? Nou, die komt er nu aan. En straks de echte vraag van Jurjen ten Brinke, zo heet hij. Die gaan we horen, want die stelt straks de vraag. Die eindigt met, wat weet je van? En ik hou daar verder mijn mond over, anders zou ik verklappen over welk onderwerp Jurjen wil dat je zoveel mogelijk dingen noemt. Dat mag natuurlijk niet. Dat zometeen om 4:15. De André-vraag, die is er wel. En die luidt, in welke provincie liggen de plaatsen Doodstil, Hongerige Wolf en Tranendal? Welke provincie is dat? NPO Luisterapp voor het juiste antwoord, het liefst. Of bel ons 0800-3000-555 om daar je antwoord door te geven. En met een van de mensen die het goede antwoord geeft, spelen we straks de slimste mens. Doodstil, Hongerige Wolf en Tranendal liggen in een provincie. Welke provincie? Dat is de vraag.
3: Goeie vraag.
0: Ja, hè? Mooie vraag.
3: Ja, dat is een goede.
0: Ja. Leuk, Atlas erbij. Ondertussen het NOS Journaal van 4:30. Ja,
3: oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi. Maar de rechter oordeelt dat de strafzaak al genoeg gevolgen heeft gehad voor de oud-advocaat. Wesky kreeg daarom een straf die gelijk is aan het aantal dagen dat ze al vast zat, namelijk 42. In het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school in Amsterdam is een minderjarige jongen opgepakt. Hij werd gisteravond aangehouden, niet lang na de telefonische bedreiging aan het adres van de school. Op welke manier de jongen erbij betrokken was, is niet bekendgemaakt. De school bleef vandaag uit voorzorg dicht. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft plannen bekendgemaakt om naar de beurs te gaan en aandelen uit te geven. Naar verwachting wordt het de grootste beursgang ooit op Wall Street. Eigenaar Elon Musk zou daarbij ook de allereerste biljonair ter wereld worden. Een biljoen is een 1 met 12 nullen. En de Westerkerk in Amsterdam laat volgend jaar een nieuwe crypte bouwen met plek voor zeker 150 asurnen. Op die manier kunnen mensen na hun dood worden bijgezet in de kerk. En het is een bijzondere plek, want je as komt niet naast de minste te liggen, zegt de stichting Vrienden van de Westerkerk tegen AT5.
4: Er kan eigenlijk geen mooiere plaats bedenken om je laatste rustplaats te vinden dan hier in het hart van Amsterdam. Het voelt natuurlijk wel zo alsof je naast Rembrandt en al die beroemde schilders een laatste rustplek kunt vinden.
3: De kerk verwacht dat er veel interesse is. Een plekje kost €10.000. En dan mag een urn 10 jaar in de crypte blijven. En met het geld wordt de vloer van de kerk opgeknapt.
0: En dat is heel hard nodig. Ik was in de kerk om daar orgel te spelen. En die vloer is echt zo. De pilaren staan allemaal keurig gestut op fundamenten. En die vloer is als een soort, ja, bijna een soort zwembad. Loop je erin en weer omhoog. Dat golft helemaal. Dus die moet er helemaal uit. De kerk moet een jaar dicht. En dan gaan ze dat allemaal repareren. Kost meer dan €1 miljoen. En een groot deel van dat geld moeten ze zelf betalen. Heb ik me laten uitleggen door de kerkrentmeester toen ik daar was.
3: Ja. Nou, dankjewel.
0: Weet ik ook eens wat.
3: Ja, dankjewel voor deze aanvulling. Nou, dan het weer. Daar weet iedereen wel wat van. Vrij zonnig. Het is 18 graden aan zee tot plaatselijk 23 in het binnenland. Vanavond en vannacht helder. Minimaal rond 10 graden. En morgen zonnig lenteweer met middagtemperaturen tot 26 graden. Aan zee wat koeler.
0: Dankjewel.
1: NPO Radio 5.
2: De beste evergreens.
0: Oh, en dit is er weer zo één. Die hoor je niet zo heel vaak. Maar als je hem dan hoort, dan kruipt hij onder je huid.

0: Minaj, Mr. Rock and Roll.
1: Bertrand sur sac. Et la musique française.
0: Ja, vandaag niet uit eigen koker, maar een prachtig chanson voorgedragen door Peter Leijsten. Met een mooi verhaal erbij, zoals we van hem gewend zijn. Hij mailt mij, mijn verzoek is het chanson Pour la dernière fois van Georges Chelon en Leila Dakin. Het is een van de meest ontroerende chansons uit het werk van Georges Chelon. Die had hij al eens eerder aangevraagd, jaren geleden. Ik kende de zanger niet, dus hij dacht, ik ga dat nog een keer doen. Diezelfde man. Het chanson beschrijft het allerlaatste moment in een huis dat ooit een liefdesnest was. De verteller loopt door de kamers, benoemt kleine details. De trap, de zolderkamer, de waterkoker enzovoort. En beseft dat met het sluiten van de deur ook een deel van zijn leven verdwijnt. En dan ontstaat er in het chanson een dialoog tussen twee stemmen die hetzelfde afscheid beleven. Chelon's warme, doorleefde stem draagt de nostalgie en het gewicht van herinneringen. En Dakin's heldere, zachte timbre voegt een tweede perspectief toe. Niet alleen zijn verlies, maar hun verlies. En die combinatie, schrijft Peter, maakt het lied intiemer en kwetsbaarder dan eerdere uitvoeringen die door Chelon alleen werden gezongen. Het is een mooi verhaal. En het hoort bij dit lied. Dat prachtig is. Pour la dernière fois, daarom vanmiddag in het volle licht.

0: Frans ook, hè, met zo'n accordeon erbij.
1: Leila Daquin en Georges Chelon met Pour la dernière fois vanmiddag in het volle licht.
2: De slimste mens.
3: De slimste mens in 30 5.
1: Dag Tini Smit in Purmerend, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Weet jij nog wanneer jij voor het laatst topografieles gehad hebt?
4: O jee, nou dat is wel heel lang geleden hoor.
1: Ja?
4: Ja.
1: Ja. En ging het in die topografieles ook over doodstil, hongerige wolf en Tranendal?
4: Nou, ik wist dat het in Groningen lag.
1: Oh ja?
4: Ja.
1: Hoe weet je dat nou?
4: Ja. Ja. Geen idee.
1: Nee, ja, weten is weten natuurlijk. Maar ja, er waren ook mensen die dachten Overijssel, maar dat is niet goed.
4: Als je zo oud bent als ik, dan kom je nog wel eens wat tegen.
1: Hoe oud ben je dan?
4: Nou, zal ik het zeggen? Ik word dinsdag 81.
1: Wow, Tini, wat een mooie leeftijd.
4: Jazeker.
1: En wat ontzettend leuk om jou aan de telefoon te hebben voor de slimste mens.
4: Nou, wat goed, hè?
1: Ja, geweldig. Jij krijgt een vraag van Jurjen ten Brink, onze collega van de vroege zondagochtend.
4: Ja.
1: En als hij zijn vraag gesteld heeft, nou dat weet je, 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk te roepen. En te kijken of daar genoeg goede antwoorden bij zitten voor een Bert op vijfje.
4: Nou, ik hoop het, want dat zou de derde keer zijn dat ik meedoe. Dus 3 keer is scheepsrecht, hè?
1: Ja, bij de vorige keer had je te weinig punten voor een Bert op vijfje?
4: Nee, niks.
1: Oh, nee, nou ja, niks. Ja, maar in ieder geval onder de 40. Dan ga je vandaag proberen naar boven te komen. Luister goed, hier is de vraag van Jurjen.
5: Niets zo veranderlijk als het weer, zeggen ze wel. Zeker in ons land kan het weer snel omslaan en krijgen we ineens code geel bijvoorbeeld. Of het is overwegend bewolkt met geregeld zon. Echte weertermen, net als gevoelstemperatuur, regengebied en onstuimig. Oh ja, en deze, de maxima liggen rond 15 graden. Wat weet jij eigenlijk van die andere maxima, koningin maxima?
1: Tini, wat weet je van koningin Maxima? Daar gaan we.
4: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander. Heeft drie dochters. Pas.
1: En pas. Ja, zeker. Je had deze uitdrukking ook nog kunnen noemen.
6: Die was een beetje dom. Die was een beetje dom.
1: Is er natuurlijk ook beroemd mee geworden in Nederland. Was ook een goed antwoord geweest. En je had nog de microkredieten kunnen noemen. Waar zij mee in de weer is in landen die geld nodig hebben. Hè, namens de Verenigde Naties is dat. Maar inderdaad, Argentinië is goed. Willem-Alexander is goed. En de drie dochters, helemaal goed geantwoord. 10 plus 20 plus 30, dat maakt 60 punten. Er komen er nog 15 bij van de 15 seconden die je over hebt. Tini, dat zijn 75 punten. Dat is echt heel erg ongelooflijk veel genoeg. Voor een Bert op vijfje.
4: Jo. Geweldig.
1: Lekker, hè?
4: Nou, 3 keer is scheepsrecht.
1: Dat bedoel ik maar. Gewoon gelukt. En daarmee sta je net onder Corianne met 76 punten uit Groningen in ons klassement. En net boven Ruurt uit Blijswijk die 72 punten heeft. Ik zou zeggen, hartstikke goed gedaan. En alvast een heel fijne verjaardag volgende week.
4: Dankjewel. Moet ik aan de lijn blijven?
1: Ja, dat is wel handig.
4: Oké.
1: Okay. Ja? Maar dan neem ik vast afscheid. Maar dan niet ophangen, hè?
4: Nee, oké.
1: Okay. Dag Tine. Dag, hoi hoi.
3: De slimste mens.
2: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

0: 5.
1: KRO NCRV. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
6: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
7: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
7: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
8: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Sinds de coronapandemie heeft 500.000 Nederlanders nog klachten die hun functioneren belemmeren. Hulp van een post-COVID-expertisecentrum is onzeker, want deze gaan waarschijnlijk dicht. In Meldpunt Actueel morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
9: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
12: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Luister naar Bert op 5 van KRO NCRV met zometeen hoe de actie om plastic uit het milieu te halen vandaag bijna heilig werd. Maar eerst het NOS Journaal van 5 uur. Ewout de Jong.
0: Goedemiddag. Voormalig advocaat Ines Wesky hoeft niet terug naar de cel. Ze is wel schuldig aan het doorspelen van berichten aan Ridouan Taghi. Maar gezien de omstandigheden hoeft Wesky daarvoor niet naar de gevangenis. Verslaggever Matthijs van der Wiel legt het uit.
16: De rechter noemde het een ontluisterend einde van haar carrière. Ze is haar positie, haar reputatie kwijt. En ze lijdt eronder fysiek en mentaal. Dat wordt niet beter, dat wordt alleen maar slechter als ze de gevangenis komt. Een extra gevangenistijd heeft geen reëel strafdoel. Vandaar deze uitspraak.
0: Het Openbaar Ministerie en Wesky kunnen nog in beroep tegen de straf. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag. Hij werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is nu ook een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte eerder uitbrak. En dat heeft grote gevolgen voor de bestrijding van het virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
17: Ten eerste natuurlijk dat het een veel groter gebied is. Ook ligt het weer bij verschillende grenzen, onder meer ook de grens met Rwanda en dichtbij Burundi. Ja, en dus een gebied waar M23 een gewapende groep het voor het zeggen heeft. Die moet daar dan de bevolking gaan beschermen en dit indammen. Als dit bevestigd wordt. En daar hebben ze geen enkele ervaring mee.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie riep de uitbraak van deze ebola-variant uit tot een internationale noodsituatie. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies heeft in hoger beroep een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur gekregen. Eerder kreeg hij dezelfde straf onvoorwaardelijk, maar het gerecht zal veel rekening houden met de gevolgen die de man heeft ondervonden. Hij installeerde 4 jaar geleden een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis ontplofte, stortte volledig in en bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, flinke zonnige periode en weinig wind. Het is 18 graden aan zee tot plaatselijk 23 in het binnenland. Vanavond en vannacht helder, minimaal rond 10 graden. Morgen zon over grote lente weer. Het wordt 25 of 26 graden, aan zee wat koeler. In het Pinksterweekend kan het 27 graden worden.
15: Ik vind de timing uitstekend. Dankjewel, Ewout.
0: Jo.
15: Tot straks.
18: Bert op 5. Bert Kranenbarg. KRO NCRV.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers, ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker, ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. In de eerste week van juni bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Bert op 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez, want opgeven is geen optie.
1: Vanaf maandag 1 juni op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: The Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling. En daarvoor The Walk of Life to Dire Straits. Dat een beetje lijkt op O'Judy, zegt Els. Toch? Beetje hetzelfde deuntje. Ja, dat zouden we naast elkaar moeten leggen.
1: Een onvergetelijk luistermoment.
2: Land en Rijksgenoten.
0: Dat doen we zo meteen na 5:30. En vandaag heeft dat alles te maken met dit.

0: Goed en lekker, Boas. Tenminste, het liedje dan, hè. In the Moment, zo heet het.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Ja, anders krijg je verhalen. Moet niet hebben. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan volgende maand naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Sarine Wiegman is maandag de allereerste vrouw die de Vrouwen Eredivisie Oeuvre Award uitgereikt krijgt. En we volgen hem al een hele tijd. Plastic soepsurfer Marijn Tinga, die door Europa subt en surft om de toenemende plasticvervuiling een halt toe te roepen. Een maand geleden werd hij in Leiden uitgezwaaid voor een nieuwe etappe van zijn trip. En de collega's van Sleutelstad waren daar toen bij.
2: Leidenaar Marijn Tinga surft vanaf volgende week op een subboard van Nice naar Rome. Daar gaat hij in gesprek met de paus over de invoer van statiegeld in het Vaticaan. Onderweg gaat hij langs verschillende politici om ook hen te overtuigen van de invoer van statiegeld. Van Nederlandse burgemeesters kreeg hij aanbevelingsbrieven mee.
0: Ja, Marijn, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Tijdens jouw tocht heb je al heel veel belangrijke mensen gesproken, zoals de inmiddels oud-burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, maar ook prins Albert van Monaco, CEO's van frisdrankproducenten en supermarktketens. En vanochtend was je op audiëntie bij de paus. Hoe heb je dat nou toch weer voor elkaar gekregen?
3: Hoe heb ik dat voor? Ik zie in december, ik ben in Rome.
0: Ja.
3: En ik was aan deze tocht aan het voorbereiden. Dus ik ben windsurfend van Nice naar Rome gegaan. Het laatste stukje met de sub inderdaad tegen de stroom op. En om dat voor te bereiden, te spreken met de parlementariërs, ging ik naar Rome. Elk om flesjes uit de Tiber te halen die ik in mijn surfboard heb verwerkt.
0: Wacht even. Je hebt flesjes uit de Tiber in Rome gehaald. Daar heb je een surfboard van gemaakt. Ja. En daarmee ben je nu naar Rome gesurfd.
3: Aha. Ja, klopt. Ja, ach ja, gewoon surfboard, dat is zo makkelijk.
0: Ja.
3: Nee.
0: Ja.
3: Nee. Maar goed, toen dacht ik, nou ben ik toch hier. Laat ik dan eens proberen of ik ook de paus kan spreken. Toen heb ik een brief gemaakt, een handgeschreven brief en een brochure erbij. En gedacht, nou, 100 kilo krijgt die man per dag. Ik moet iets speciaals doen. En ik had gelezen dat als je als pelgrim, dan is er een ander deurtje voor je. Dus daar ben ik toen naartoe gegaan en hen daar verteld. Ik ben een pelgrim. Ik kom op een surfplank. En op die manier, met heel veel ouwe hoeren, heb ik uiteindelijk mijn brief op een ander stapeltje kunnen krijgen dan alle andere brieven. En ik denk dat ook de brief. Uiteindelijk heb ik ook een duplicaat op die 100 kilo stapel gedaan. Maar ik denk toch dat hij de eerste brief is geweest die hij onder ogen heeft gekregen. En zo kreeg ik dus drie maanden geleden opeens een mailtje van je bent uitgenodigd op de dag dat je aankomt in Rome. Of dat ik had gepland dat ik aan zou komen in Rome.
0: Ja,
3: ja, dat was. Ik heb een week niet geslapen.
0: Nee, echt? Ja, nee, dat kan me voorstellen. Ja, dat je bedoel, ja, dat hebben we sowieso. Ja, ja. Dus met dikke ogen kwam je daar aan. En dan? Hoe gaat dat dan als je bij de paus op audiëntie mag?
3: Nou, het is eigenlijk wel bijzonder, want ik heb mijn paspoort niet hoeven laten zien. ik had de mensen die ik mee had, mijn vrouw. En drie partners, Italiaanse partners, waarmee ik een groot deel van deze campagne heb opgezet, had ik alleen maar het LinkedIn-profiel doorgestuurd. Ja. Hebben ze ook geen paspoort van gevraagd. Zijn we daar doorheen gereden met een auto met mijn surfplank erop. Volgens mij de allereerste keer dat er een surfplank, dus met die surfplank met die flesjes, daar naar binnen gereden. Volgens mij nog nooit een surfplank binnen geweest. En dan kom je dus daarin. Ja, dat is echt heel indrukwekkend. Je komt in een soort kasteel, paleis. Het is een soort sprookje bijna. Die Zwitserse garden met hun pakjes natuurlijk.
0: Ja.
3: Die springen allemaal in de houding. Die salueren. Die als je langs loopt. En dan via een soort houten deurtje waar dan een lift achter zit, werden we omhoog getransporteerd en dan kom je in een zaal van marmer en allerlei hardsteen en het glimt alsof het spiegels zijn en daar loop je dan doorheen en dan in elke zaal staat dan weer een lakei op je te wachten, dus met mijn gevolgje.
0: Ja.
3: En zo werden we van zaal naar zaal gebracht. En ik had een afspraak om 10:30, maar dat werd al heel snel 11:00.
0: Ja.
3: Dat werd 10:45. En elke keer zaten we weer in een nieuwe zaal te wachten met nieuwe, hoge plafonds en allemaal kunst. En megalomaan. Ja. Gewoon megalomaan, super indrukwekkend.
0: En op enig moment zwaait dan de deur open en komt de paus binnen.
3: Precies, en opeens staat hij daar dan. Ja. Ja, en opeens moesten we in de houding. En ook niet gezegd, ik had mijn surfschoentjes aan. Met t-shirt, met vlekken van de afgelopen 3
0: Ja, maar dat is ook weken. Goed. Dat is ook goed. Dan kan hij ook zien dat je echt op het surfboard gekomen bent. Ja, ja, dat is heel goed. En mag je dan tegen hem praten, met hem praten?
3: Nee. Uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een gewone man. En ik heb mijn verhaal verteld. Ja. En verteld waarom ik het doe en waarom ik het belangrijk vind. En daar zijn natuurlijk heel veel overeenkomsten ook toch met... De Laudato Si, zoals dat dan heet, de kerkelijke leer als het gaat om duurzaamheid die ingezet is door Francesco. Dus dat heb ik ook de hele tijd aangehaald.
0: Mooi.
3: Ik ben bioloog. Het gaat over hoe alles met elkaar samenhangt. Er zit gewoon heel veel overlap. En dat heb ik natuurlijk ook toen in mijn brief destijds, toen ik er nu was in december, heb ik dat ook allemaal aangehaald.
0: Kan de pauze je helpen? Kan de pauze, heb je een concreet voorstel gedaan?
3: Natuurlijk. Nee. Dus gisteren was ik in het Italiaanse parlement. Heb ik het Italiaanse parlement toegesproken. De dag daarvoor werd ik door de stad Rome onthaald toen ik aankwam. En heeft de stad Rome zich uitgesproken voor statiegeld. Stad van 5 miljoen. Dus echt een grote stap.
0: Ja.
3: Waarom ik dus bij de paus was. Om natuurlijk dat symbolisch nog verder te versnellen. Dus ik had zoals in de aankondiging al gezegd werd. Ik heb een statiegeldmachine mee. Ja, een A3 poster. Ja. Maar hij is er echt. En er is echt een partij die hem wil. Die hem morgen kan plaatsen als ze dat willen.
0: Ja.
3: En de paus zelf vertelde over hoe hij dat systeem kende. Omdat hij zelf als kind. Die ook naar flesjes heeft gezocht. In Chicago destijds.
0: Ja.
3: En begrijpt hoe dat systeem werkt. En toen heb ik hem onze machine aangeboden. Toen zei hij letterlijk, ik ga niet over de winkel, maar ik ga het voorleggen.
0: Ja.
3: Dus we gaan zien wat er nu gaat gebeuren.
0: Het
3: idee is natuurlijk dat als zij dat doen en hij geeft er rugbaarheid aan, dat dan natuurlijk anderhalf miljard volgers dat ook zien. En in katholiek Italië is dat, kan dat een enorme versnelling betekenen voor de invoering van statiegeld. En waarom statiegeld? 80% minder blikjes en flesjes in de bermen, in de straten, in die rivieren, op die stranden waar ik langs surf op die kust. En ik heb echt ontzettend veel plastic vervuiling gezien hier in Italië. Dus het is echt hard nodig.
0: Ja, zeker. Daar kun je nog veel meer surfboards van maken. Maar dat is niet de bedoeling. Het plastic moet verdwijnen uit het milieu. Dit lijkt me een fantastische stap in jouw campagne. Eén korte vraag, één woord antwoord. Wat is je volgende bestemming waar je naartoe gaat surfen?
3: Ja, dat dacht ik al.
0: En weer door, hè?
3: Hierna is niks meer. Wat moet ik hierna nog doen? Als jij suggestie hebt, dan hoor ik het graag. Venetië, Athene, dat wordt het volgende, denk ik. Ja.
0: Wat een bijzonder verhaal weer. Marijn Tinga, de plastic soep surfer. Hartelijk dank.
4: KRO NCRV. Dit is toch echt de allerleukste radiozender van Nederland?

0: Young Hearts Run Free, Kenny Stetten was dat.
1: Oh ja, die.
0: Is het allerfijnste van muziek niet dat je er blij van wordt? Ja toch? Nou, dan hoef ik verder helemaal niet meer uit te leggen waarom ik zo'n zin heb in dit liedje van de Lighthouse Family uit 1998.
1: Oh ja,

0: hebben we toch dat mooie Nederlandse woord One Hit Wonder voor, hè? Ja, één keer in hitparade gestaan, deze Lighthouse Family. Maak je met een hele familie muziek, hè? Kan je hartstikke goed, dat bewijzen ze. Mooi begin, leuk, lekker, fijne drive erin, mooie... Ja, je knikt wel even, want dat is toch zo?
1: Ja, in principe heb je gelijk. Ik vind het echt zo saai, deze muziek. Maar ja, dat ligt aan mij, hoor.
0: Ja, dat snap ik niet. Nee, heb je liever de Kelly Family dan?
1: Kelly Family, ja? Er zit wat meer.
0: Ooh, come with me. Nee.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Gaan we rond kerst weer een keer doen.
1: De tering
0: herinneren. En het KRN nieuws nu om 18:30 in het NOS Journaal.
1: Dat ook. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden op verzoek van asielminister Van der Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Een wenteltrap uit de Eiffeltoren is op een veiling verkocht voor meer dan 450.000 euro. Het gevaarte heeft 14 treden en is gemaakt in 1889. Weegt ook ruim 1200 kilo. Het was de trap waarmee ontwerper Gustave Eiffel iedere dag naar zijn kantoor in de Eiffeltoren ging. Wat de nieuwe eigenaar ermee gaat doen is niet bekend. En in Almelo is de eerste editie van het internationale Walking Football evenement. Het is een voetbaltoernooi speciaal voor wat oudere sporters. In het stadion van Heracles Almelo spelen internationale teams van ouderen tegen elkaar voor de Almelo City Cup. Ze spelen korte potjes en dan na al het loopvoetbal is het ook nog wel een tijd voor een feestje.
2: Vanavond hebben we een feestje, Preston Palace.
3: Oh, helemaal. We gaan los.
4: Maar er moet eerst even gepresteerd worden op het veld.
3: Oh, ja, dat lukt.
2: Ik was vergeten dat ik nog moest voetballen.
3: Ja, dat lukt.
1: Ja, de vrouwen wonnen uiteindelijk niet de Almelo City Cup. Wie het wel heeft gewonnen, is nog niet bekendgemaakt.
0: Ik ben niet heel verbaasd.
1: Wat?
0: Dat deze vrouw niet gewonnen. Ja. Het weer.
1: Is toch leuk? Daar is het voor. Vanavond en vannacht helder met weinig wind. Minima vannacht om 10 graden. Morgen droog en behoorlijk zonnig, maar ook wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En ook het Pinksterweekend is zomers warm en zonnig.
0: Hartelijk dank.
5: NPO Radio 5. De beste evergreens.
0: Hoppa, voor jou dan BZT.
1: Oh, wat leuk.

0: Just an Illusion van BZN.
1: Iedere donderdagmiddag in Bert op 5.
2: Land en Rijksgenoten.
1: Een onvergetelijk luistermoment. Wat wil jij graag nog eens horen uit de lange geschiedenis van de radio? Een onvergetelijk luistermoment.
3: Hier Radio Nederland, Wereldomroep Hilversum.
4: In Bert op 5.
0: Dinsdag aan het eind van de middag zwaaien de deuren van de schatkamer open. Het Instituut voor Beeld en Geluid gaat het archief dan openstellen voor het publiek, zoals het heet. We gaan daar een hele mooie uitzenddag van maken. Komende dinsdag vanuit Beeld en Geluid met veel fragmenten en verhalen over oude radio en televisie. Zoals wij elke donderdagmiddag stilstaan bij de radio van toen en vandaag, doe ik dat uiteraard bij Bas Westerwiel. Hij overleed onverwacht in het Hemelvaartsweekend. Hij was pas 62 jaar. En ik heb al heel veel over hem gehoord en gelezen de afgelopen week. En steeds weer gaat het over hoe aardig hij was, hoe belangstellend en totaal niet de snelle discjockey die per se de volle aandacht wil. En dat klopt helemaal met het beeld dat ik van hem heb. Na zijn hartstilstand in 2017 leefde hij heel erg in het hier en in het nu. Niet morgen doen, maar vandaag. En geniet van alles wat je doet. En voor mij is Bas Westerwiel ook de man die altijd een lach in zijn stem had. En die vrolijkheid en dat optimisme, dat sleepte je mee. Op de radio presenteerde Bas het langst voor de AVRO op Hilversum 3. Naast de Toppop op tv deed hij dat ook op de radio. Maar ook de Arbeidsvitamine heeft hij gedaan. En ook het programma Basta, dat deed hij voor
5: jouw muziek, 3 dagen lang, Station 3.
0: Ja, Station 3 was de samenwerking op Radio 3 van de KRO en NCV en AVRO op zaterdag, zondag en maandag, begin jaren 90. Je zou kunnen zeggen het begin van de horizontale programmering, waarbij elke dag op elk tijdstip hetzelfde programma kwam, in plaats van dat elke omroep een hele dag uitzond. En Bas vertelt daarover in dit interview met Club Veronica Trent en let daarbij vooral op die lach in zijn stem.
6: Wat het heeft bewezen, Station 3, is dat 3 omroepen met elkaar kunnen samenwerken. En ik denk dat je daar even bij moet houden. En dat je kunt zeggen van nou, of het leuk is of niet leuk is, dat hoor je, dat moet je zelf beoordelen. En dat vind ik, er zit een knop op de radio om dat gewoon ook op die manier te kunnen beoordelen. Je kunt hem dus uitzetten gewoon. De leukste dag van de 3 vind ik gek genoeg de zondag. Dat kan ik je ook niet verklaren. Dat is gevoelsmatig zo. Omdat ik me dan op mijn gemak voel of zo. Ik vind het, zondag heeft ook zo'n specifiek, vraagt zo specifiek ook om zijn eigen benadering. Het is ook stil. De winkels zijn niet open. De mensen gaan op hun gemak, of nemen het ervan. Ze gaan op hun gemak dingen doen. En dat kun je ook weer vertalen in radiotaal. Woo! Ik mag inderdaad op Station 3 niet mijn muziek samenstellen. Maar dat is niet een veto, dat is niet een verbod. Ik bedoel, ik krijg ook platen. Ik luister ook dingen af. En ik geef dat door aan mijn muzieksamenstellers. Wat ik leuk vind om ook te horen in het programma. Daar is altijd ruimte voor. En er is altijd ruimte voor overleg. Het is dus niet een fabriek of zo. Dat er iemand aan de ene kant van de lopende band staat. Een schroefje erop draait. En dat aan de andere kant van de lopende band iemand het kant-en-klaar eraf haalt of zo. Als je het goed vindt, wil ik het hierbij laten. En daarmee basta.
0: Bas Westerwiel in 1992, toen de winkels nog dicht waren op zondag. En welke plaat hoort hier nou bij?
7: Mijn favoriete arbeidsvitamine is
8: mijn arbeidsvitamine. De plaat die ik ook draaide toen ik zelf DJ was op Radio 3 bij de AVRO. Toen mocht ik een plaat draaien voor mijn toen net pas geboren dochtertje. Julie, die nu een dochter heeft gekregen. Vee. En het kan maar één plaat zijn. Is een chill.

Stevie Wonder en Isn't She Lovely. Mooi voor dus de kleindochter van Bas Westerwil, die in 2021 geboren werd toen hij deze koos was zijn favoriete arbeidsvitamineplaat. Ik moest er in één keer dus ook gedraaid in 1999 toen mijn dochter geboren is en ik mijn eigen programma niet kon doen omdat ik als papa bij de bevalling moest zijn. Blijft een plaat die me dierbaar is van Stevie Wonder.

0: enorme afvalberg met heel erg veel plastic. Dus goed om ook daar actie te voeren. Nou, hij hoort het vast en zeker. Hij had nog geen nieuwe bestemming, we mochten een suggestie doen. Dus beste Marijn, van Rome naar Spanje surfen en suppen. Ik zeg alleen maar goede reis.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: Een entreevraag vandaag bij De Slimste Mens was: in welke provincie liggen deze drie dorpen? Doodstil, Hongerige Wolf en Tranendal. Het juiste antwoord was de provincie Groningen. Werd ook vaak gegeven. Gert die zegt nog doodstil. Dat heeft 104 inwoners. Vandaar de naam, zegt hij erbij, denk ik. Ik ben er wel een keer doorheen gereden. Het is een prachtig mooie, rustige omgeving. Maar zat ik te denken, als je nou een van die 104 inwoners van doodstil bent, dan mag je ons nu bellen op ons gratis nummer 0800-3000-555. Hoor misschien ietsje meer over dat dorp, of volgens mij moet je officieel zeggen over dat gehucht doodstil. Ik zie dat het 20 kilometer boven de stad Groningen ligt en een kilometer of 3 onder Uithuizen. Geen telefoon, hè? Nee. De N999 die gaat er langs doodstil. En in 2005 is de plaatsnaam Doodstil gekozen tot de mooiste plaatsnaam van Nederland. Hou die telefoonlijn in de gaten. Maar doet zijn naam eer aan. Het blijft doodstil.
2: De laatste ronde!
1: De laatste ronde in Bertel 5.

0: Met de voetjes in het water, Otis Redding, sitting on the dock of the bay.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Job heeft nog een tip voor Brian Tinga, de plastic soep surfer. Die zou naar Spanje moeten, zegt hij. Want hij zegt, hier bij ons is het echt een

The Proclaimers en I'm Gonna Be 500 Miles. Dat doodstil komt van Til, dat is brug in het Gronings. Die is daar gekomen. Heeft dus helemaal niets met stilte te maken. Dat zegt AI, hè? Dat is de kunstmatige intelligentie. Omdat het doodstil blijft vanuit doodstil. Gaan we dan toch zelf op zoek, hè? Zo werkt dat. Bij een journalistieke redactie. Dus daar komt het vandaan. En Gert zegt het ligt ook nog in de buurt van Loppersum. Nou, dan weten we toch alles, zou ik willen zeggen.

0: Denzel Days van Wang Chung was de 288ste steunplaat ooit in de avondspits bij Frits Spits. Moest ik aan denken vandaag, want ik ga naar Amsterdam voor de presentatie van zijn nieuwe boek. Heel benieuwd. Ik wens ook jou een heel fijne avond en...
1: Fijn weekend alvast.
0: Komende maandag Henk Jan op mijn stoel, want ik ga op hoogtestage, zoals ik zei, in Limburg voor het goede doel. Omdat ik de Alpe d'Huez moet opfietsen. Meer daarover vind je op onze website bertop5.nl. Zometeen Simone met de avondstart. Wat ons betreft heel graag tot maandag.
2: Maak maandag mee. KRO NCRV.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Sinds de coronapandemie heeft 500.000 Nederlanders nog klachten die hun functioneren belemmeren. Hulp van een post-COVID-expertisecentrum is onzeker, want deze gaan waarschijnlijk dicht. In Meldpunt Actueel morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 6:00, Ewout de Jong is hier met het laatste nieuws. Goedenavond.
13: Goedenavond, Simone. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Zo ging het volgens de ombudsman mis bij een fonds dat bedoeld is om mensen te helpen met een hoge energierekening.
14: We hebben gezien dat de manier waarop je daar terecht kon was alleen maar digitaal. En dat sluit mensen uit die niet digitaal vaardig zijn of de taal niet beheersen. En ik vind dat zeker bij zo'n noodfonds energie wat je inricht, omdat de mensen die het hardste nodig hebben, het financieel zwakste zijn, moet je het op een andere manier doen van zie maar dat je digitaal bij me aan de beurt komt, want dan krijg je het wel. Er zat ook nog bij dat er te weinig geld was om iedereen te geven waar die aanspraak op mocht maken.
13: Airbus en Air France zijn schuldig aan een vliegtuigongeluk in 2009. Volgens de rechtbank dragen de vliegtuigbouwer en de luchtvaartmaatschappij de volledige verantwoordelijkheid voor de crash die aan 228 mensen het leven kostte. Het toestel kwam op weg naar Brazilië in een storm terecht en stortte in zee. De piloten waren niet goed getraind en apparatuur aan boord werkte niet goed. De bedrijven moeten een boete betalen. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Want vragen zijn er genoeg, zegt de commissievoorzitter.
1: Aan de commissie de taak om alles aan bod te laten komen wat wij van belang achten. En ook echt door te vragen van ja, hoe vond nou die week in plaats van een avondklok? Waarom werden die scholen gesloten? Dat coronatoegangsbewijs, welke impact had dat? Ik denk dat dat wel gewoon heel belangrijk is.
13: De bedoeling is dat de commissie leert voor wellicht als het een volgende keer gaat gebeuren. De hoorzittingen beginnen volgende week en gaan waarschijnlijk zo'n 9 weken duren. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk krijgen leuke extraatjes van de regering om de stijgende kosten van het dagelijks leven te verzachten. De Britse minister van Financiën heeft dat bekendgemaakt. Kinderen mogen in augustus gratis met de bus. De belasting op tickets van onder andere pretparken gaat omlaag. En ook de prijs van dierentuinen en musea omlaag van 20% naar 5%. En ook daalt de prijs van koekjes en chocola. Het weer vanavond en vannacht helder met weinig wind. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen droog en behoorlijk zonnig, maar ook wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En ook het Pinksterweekend is zomers warm en zonnig.
11: De avondstart. Simone Walraven.

0: zeer hartelijk welkom op je tolle donderdagavond start. 21 mei alweer. Tot 8 uur zit je geramd met de beste evergreens ooit gemaakt. We horen Jeff Lynne straks een paar noten spelen op zijn allereerste gitaar. En er staat een van Paul Weller's favoriete liedjes op de playlist vanavond. En ook jij kan infiltreren, want ik ben weer op zoek naar een toepasselijk nummer voor beide.
1: Avondspreuk.
0: De beroemde Amerikaanse antropoloog Margaret Mead heeft ooit gezegd: onthoud altijd dat je absoluut uniek bent, net als ieder ander. Heb jij een idee? Wat kan ik daar nou eens bij draaien? Laat het weten via de NPO Luisterapp.

0: Ultra geweldig, Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Het leven van zanger Bill Ramsey uit Ohio is net een scenario van een film. Eind jaren 40, toen ging hij studeren aan de universiteit. 'S Avonds trad hij dan op in allerlei cafeetjes en zo. Nou ja, toen kwam de oorlog in Korea en werd de dienstplicht weer ingevoerd. Dus hij moest naar Duitsland, bij de Amerikaanse luchtmacht. Maar ook daar bleef hij gewoon in de avonduurtjes optreden. En dat viel zo goed in de smaak dat hij officieel werd ingezet om de troepen te vermaken. Nou, op een gegeven moment is hij weer een vrije vogel, 57, klaar met het leger. Maar Europa heeft zijn hart gestolen, dus hij blijft. En hij scoort de ene Duitstalige hit na de andere, inclusief schlagers. Ja, maar hij zingt ook in het Engels en je hoort hem nu uit 66 samen met de J5. Bill Ramsey, If There's Anything I

Gilbert O'Sullivan, Nothing Rhymed. Het is een van de favoriete liedjes van Paul Weller. Ja, dat heb je ooit gezegd in een interview. Ja. Ik heb hier een nieuwe single van Sue Moreno. Nederlandse zangeres. Ze is naar Memphis afgereisd om daar samen te werken met diverse legendes uit de Stax en High Records wereld, waaronder de Memphis Horns. En de akoestiek, je hoort het, klinkt echt heel warm. Het is in een van de oudste opnamestudio's ter wereld gemaakt, de Royal Studios in Memphis dus. En die werden geopend in 56 of zo. Ja, ik kan je voorstellen wie er allemaal hebben opgenomen. Al Green en Buddy Guy en Ike en Tina Turner, om er maar een paar te noemen. En dus ook Sue Moreno. Je hoort haar nu met He Speaks to Me Everywhere.

0: Here is the news. Electric Light Orchestra. En Jeff Lynne die kreeg zijn eerste gitaar van zijn vader in 1969. En die kostte toen 2 Britse ponden. Maar het was een hele goede investering. Want in 2012 had Jeff die gitaar nog steeds.
1: This is my very first guitar that my dad got for me for £2 from his friend. And I've had it for all these. I've had it for Gordon Bennett 43 years. And it was kind of hard to play when I first got it, but now, as you can see. It plays beautifully and easily. A real old banger. And this is the song, the guitar that I wrote all my first songs on.
2: De muzikale drieling.
0: Gordon Bennett. Het is tijd voor de muzikale drieling en het is een doordenkertje vandaag. Ja, 3 plaatjes achter elkaar die een rode draad hebben. Als jij ideetjes hebt voor de 3e plaat, dan kun je dat laten weten via de NPO Luisteren. En we beginnen met een scheut liefdeselixir.

Van heel veel zogenaamde onkruid kun je ook thee zetten, hè? Helende thee. Tea set, She Likes Weeds, daarvoor de Rolling Stones en Dandelion, paardenbloem. En als eerste Clovers, Love Potion number 9. Nou, wat is er allemaal binnengekomen, zeg? Ja, je hoort hier dus Herb Alpert, ja.

0: boterbloempje? De Daisy Clan. Money, money, money, oh money, money, money. Daisies, dat zijn madeliefjes, daar kun je dus ook thee van zetten. Louis Neefs komt binnen met Margrietje en alles van Cloverleaf. En I'm looking over a four-leaf clover, Al Jolson.
1: I'm looking over

0: once more.
1: Oh, Tommy Jones en de Shondells, Crimson en Clover. Nou, zeg, het gaat maar door. Henk Westbroek, bloemen en brandnetels. Maar de avond is niet compleet zonder Imca Marina. Ja.

May I Want You. Brengt ons bij de avondspreuk van de beroemde Amerikaanse antropoloog Margaret Mead. Zij heeft in haar leven heel veel mensen bestudeerd en uit heel veel verschillende culturen. En ze kwam tot de conclusie: onthoud altijd dat je absoluut uniek bent, net als ieder ander. Heel veel dank voor alle mooie muzikale ideeën bij deze uitspraak. We gaan voor een discobandje uit de jaren 80 dat zichzelf meteen maar uniek noemde. En ze hadden één hit, What I Got Is What You Need.

0: Sickness is not a state of mind, it's a fact of life.
1: Begin je weekend goed met 2 uur lang de beste Nederlandse liedjes ooit gemaakt. Corné Klein en Jan Paparazzi presenteren elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur...

0: Verstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
1: Appetito.
3: Appetito.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Creon kozijnen.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
8: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 7 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Daar vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel over.
13: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
12: De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van dit virus. Dat zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
14: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
12: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wel wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De avondstart. Simone Walraven.

B.B. King, Ain't Nobody Home. Het is een koude winteravond in 1949... wanneer een jonge B.B. King optreedt in een klein plaatsje... in de Amerikaanse staat Arkansas. Plotseling beginnen er twee mensen te vechten... en ze stoten een vat brandende petroleum om. Dat werd toen nog gebruikt voor de verlichting. En het hele gebouw staat in een mum van tijd in lichterlaaien... maar gelukkig kon iedereen op tijd naar buiten... Maar dan beseft B.B. opeens dat zijn gitaar nog binnen staat. Dus wat doet hij? Hij gaat terug naar binnen. Hij waagt zijn leven. En eenmaal veilig terug buiten hoort hij dat het gevecht ging over een meisje genaamd Lucille. Nou, je begrijpt het. Vanaf dat moment heet zijn gitaar Lucille.

Kenny Loggins samen met Michael McDonald. This is it. Daarvoor Betty Everett. De Shoop Shoop Song. It's in His Kiss. We duiken de vergetelheid in. En stel je even voor, het is 1966. En er zit een compleet orkest klaar ergens in een studio in Californië voor opnames met Frank Sinatra. Maar liefst 46 muzikanten en een producer wachten geduldig totdat Old Blue Eyes komt opdagen. Maar dan gaat de telefoon. Hij kan niet komen, want hij is ziek. Zitten ze dan met z'n allen? Maar dan heeft de producer een briljant idee en hij zegt: laten we die nieuwe zangeres die net getekend is bij hetzelfde platenlabel als Frank, Lorraine Ellison, laten we die even vragen om een liedje in te zingen dat ik toevallig net heb geschreven. Het heet Stay With Me en het resultaat verblufte de wereld.

0: Andrew Gold. Thank you for being a friend.
1: De Avondster.
0: De muziek van Normaal mag dan officieel wel omschreven worden als boerenrock. Het is allemaal geworteld in de blues. En er zijn complete muziektechnische analyses te vinden op het internet en zo over Oerend Hart bijvoorbeeld. En hoe dat eigenlijk een bluesnummer is qua ritme en akkoordenaanslag. En ik kan heel veel zeggen over hun invloeden, maar de muziek zegt meer dan 1000 woorden.

daar gaat ze. Walk Away Renee van Four Tops. En het origineel van het liedje is van The Left Bank. En de Renee waar zij over zongen, dat... die Renee die had een relatie met de bassist van de band. En zij bestaat dus echt. Het gaat om Renee Fladen. Zingt zelf ook en geeft zangles. 77 jaar inmiddels. Maar die bassist die was zo verliefd. Ze hebben nog twee liedjes over haar geschreven. She May Call You Up Tonight en ook Pretty Ballerina.

is ook mooi. Wij gaan zo een notenkrakertje spelen. Ben je er klaar voor? Hier is een hint. Rihanna, change. Ja hoor, ik weet het. Ik weet het. Ik ga het niet zeggen. Zometeen hoor je het hele fragment, hè. Kun je bellen en kans maken op onze sleutelhanger. Maar eerst de nieuwe van Danny Vera samen met Marlon Pichel. Try again.

En Magic Man van het weergeloze album Dreamboat Annie uit 1977. En dat brengt ons bij de notenkraker. Er wordt flink geappt over het antwoord. Ja, ja, ja, het is allemaal goed. Maar als je de sleutelhanger wil winnen, moet je echt even bellen. 0800 3000 555. Met het vriendelijke verzoek dat als je al zeg maar heel veel sleutelhangers hebt verzameld, de andere mensen even de kans geeft. Hartelijk dank. Komt ie!

Leuk gedaan. Ik ben alleen op zoek naar de titel van deze evergreen. 0800 3000 555. Als jij het weet, komt hij nog een keertje voor je.

0: Start. Goedenavond, met wie spreek ik?
1: Met Anja.
0: Hey Anja, heb jij een idee wat het is?
1: Ja, zo zeg.
0: Ja,
2: haha. Wat zeg je dat ook mooi. Dankjewel, hartstikke
1: dat
2: goed gedaan.
1: Dat is niet mijn favoriete taal.
2: Nee. Heb je het vroeger op school gehad ook?
1: Ja, maar was gelukkig geen examenvak.
2: Gelukkig maar. Ja, echt moeilijk, hè? Heel moeilijk.
1: Hey, je verschrikkelijke taal.
2: Je krijgt ons sleutelhangertje, maar het is wel leuk om naar te luisteren in muziek. Het is prachtige muzikale taal, dat wel weer. Je krijgt onze sleutelhanger toegestuurd. Blijf eventjes aan de lijn, alsjeblieft. Anja, ik wens je nog een hele mooie avond. Ik kom die voor je. Doei, doei.
1: Heb hem goed. Hey, dank u.

Buddy Holly. Well Alright uit 1958. En voor Phil Collins van 30 jaar later in Two Hearts. Tot zover. Heel veel dank voor de gezellige avond. Morgen zijn we er weer voor een swingende vrijdagshow. En Jeroen Snel neemt het roer over zometeen voor de avond van 5. Veel plezier met hem. We gaan eruit met Robbie Williams en Melanie.

0: staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
4: Ja,
3: maak er een potje van. Want met

0: die anders doet.
1: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
6: alleen de prijs is anders.
7: De lente, die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 8 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat ze daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman. Hij vertelt hoe het met hem gaat.
14: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
13: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs hun weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor Taghi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook al wat bewolking. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De avond van 5. Jeroen Snel.

Je kan het niet veranderen. Dus de strekking van You Can't Change That, 1979. Voor radio. En we openen met het hele mooie Missing You van John Waite uit 1984.

veel muziek, een beetje gezelligheid gaan we proberen. En natuurlijk is het straks ook weer tijd voor Waar is Bob? Hij is weer op pad gegaan. Aan jou de taak om te raden waar hij uithangt. Weer 3 hints van hem en over een 20 minuten al hint nummer 1. Voor nu, heel even terug naar 1964, lang geleden. De instrumentale track en de backing vocals lagen al destijds helemaal klaar voor Niels Sedaka. Maar door een ruzie met zijn platenlabel mocht hij de single absoluut niet uitbrengen. Zijn zang werd gewist en vervangen door een andere grootheid die er prompt een dikke top 10 hit mee scoorde. De start van je avond. Hier is Gene Pitney. Daar gaat het over met It Hurts to Be in Love.

gezellig. Leuk dat je luistert. Welkom bij de avond van 5 tot 11 uur zijn Arjan en ik bij jou. Op deze donderdag 21 mei alweer. Ja, we kruipen langzaam richting een fantastisch Pinksterweekend volgens mij. Met vandaag al een soort omslag in het weer. Hè. Je voelt gewoon de temperatuur een stuk hoger. Heerlijk. En ik hoop dat je, net als ik, ook uitziet naar de zomer. Dat je ja, het heerlijk vindt om buiten te zitten, mensen te ontmoeten op straat, een praatje te maken. Dat soort dingen doe je toch eerder in de zomer dan in de winter. Maar goed, voor vanavond. Lekker.

0: Karel Emerald, Back It Up. Opgenomen in 2007, eigenlijk als een soort demo. Producers zochten even een stem om in te vallen van zing dit even in. Dan hebben we een idee. En toen was ze dus nog niet bekend. En toen hoorden ze haar stem met haar jazzy sound. En toen dachten ze, ja, dit is perfect. Hier gaan we een heel album omheen bouwen. Nou, leuke verhalen zijn dat toch. Wij gaan het even hebben over het volgende. Een moreel appel op het hele land. Zo noemt de jury van de Overhoopprijs de inzet van de Kamper Open Hofkerk voor het kerkasiel voor het gezin Baba Jans. Afgelopen week werd bekend dat het kerkasiel de prijs heeft gewonnen. En morgen is de uitreiking in Kampen. Aan de telefoon Casper Jager. Goedenavond.
1: Goedenavond, Jeroen.
0: Ja, u bent dominee daar in Kampen, in de kerk. Ja, het moet als een verrassing zijn gekomen dat jullie deze prijs hebben gewonnen, of niet?
1: Ja, dat was zeker verrassend. Moet ik eerlijk zeggen, denk van dat ik niet wist van het bestaan van deze prijs. Dus daarbij wordt het extra verrassend. Maar ook tegelijkertijd ook wel heel mooi.
0: Ja, maar misschien ook wel heel dubbel. Omdat jullie natuurlijk kerkasiel verlenen door non-stop al anderhalf jaar lang kerkdiensten te organiseren.
1: Klopt. Zo'n prijs wil je eigenlijk niet winnen met zo'n initiatief als het kerkasiel. Ja. Het kerkasiel zou er eigenlijk niet moeten zijn.
0: Nee.
1: Dus in die zin zou je hem niet willen winnen. Tegelijkertijd, het is er wel, het kerkasiel. En dan is het wel mooi dat het in Nederland opgemerkt wordt, breed opgemerkt wordt, dat hier echt wel iets aan de hand is.
0: Ja, in het juryrapport staat het laat zien dat een kleine geloofgemeenschap een hoopvolle beweging in gang kan zetten. Ervaar je dat ook zo?
1: Ja, dat ervaren we zeker zo. En in die zin verrast het ook bijna onszelf. Je komt ervoor te staan, mensen staan voor je deur, je laat ze binnen en je begint aan zo'n kerkasiel, maar je weet nog niet wat dat teweeg gaat brengen. En wat we merken, dat die hoopvolle beweging zich in eerste instantie alleen al binnen onze eigen kerkgemeenschap heel sterk voltrok, maar dat er al heel snel allerlei kerken en vrijwilligers en ook mensen van buiten de kerk bijkwamen. En dat dat inmiddels door heel Nederland heen bekendheid heeft.
0: Ja, dat is het morele appel eigenlijk voor heel Nederland. Maar eigenlijk moet het ook een appel zijn voor de beslissingsmakers in Den Haag natuurlijk.
1: Ja, want het is mooi een prijs te winnen. Het is mooi als je aandacht hebt in de media en in de pers. Maar uiteindelijk gaat het erom dat wij hopen dat het ook inderdaad doordringt tot politiek Den Haag. En dat ze daar ook de medemenselijkheid en de rechtvaardigheid weer wat meer voor aan gaan zetten. En zeker als het gaat over kinderen.
0: Ja, en dan is er een wetsverandering nodig wellicht.
1: Of direct een wetsverandering. Wat wij inderdaad graag zouden willen is dat de kinderrechten, het kinderrechtenverdrag vanuit de Verenigde Naties, dat opgenomen wordt, ook in onze Nederlandse wetgeving.
0: Aha.
1: En dan zou dit niet meer voorkomen.
0: Ja. Dus maar, het ligt eigenlijk voor het opgrijpen, de wetgeving dan vanuit de VN.
1: Ja.
0: Nog even, ik zei het net zo en passant, jullie houden non-stop kerkdiensten al anderhalf jaar, sinds november 2024, voor de familie Baba Jans. Want waar komt die familie ook alweer vandaan?
1: Nee, ik ben inmiddels geneigd om te zeggen, ze komen uit Emmen.
0: Ja, zo is het toch ook, ja.
1: Daar hebben ze 8 jaar gewoond in een AZC. Daarvoor een kleine 3 jaar elders in Nederland. Maar het is gewoon een gezin uit Emmen. Compleet Nederlands gezin.
0: Ja.
1: Met vier kinderen.
0: En of het nou Syrië of Afghanistan is, dat maakt er niet uit.
1: Dat doet er eigenlijk niet toe. Het gaat erom dat dit gewortelde kinderen zijn.
0: Ja.
1: En dit gezin is wel een schrijnend voorbeeld van dat er sinds 2018, toen het vorige kinderpardon er was, helemaal niets veranderd is ten aanzien van gewortelde kinderen. Zij kwamen toen net een paar weken tekort om te mogen blijven.
0: Sinds november, ik zeg het, 2024 non-stop kerkdiensten. Hoe lang nog?
1: Liefst zo kort mogelijk. Tegelijkertijd weten we denk van dat het tot nu toe blijkt ook wel niet zo snel gegaan is. Het is vandaag trouwens op de kop af precies anderhalf jaar geleden dat we aan het kerkasiel zijn begonnen.
0: Ja.
1: En we hopen toch echt niet dat dit nog zo lang moet gaan duren.
0: Ja.
1: En we merken ook niet alleen vanuit het kerkasiel, maar sowieso dat in het land de stem van medemenselijkheid en van warmhartigheid, dat die steeds luider wordt.
0: Ja, toch wel. Ondanks de tegenstrijdigheden de afgelopen weken, en rondom AZC en statushouders.
1: Ja, Ja, en die maakt dat wel schrijnend duidelijk dat blijkbaar AZC-rellen veel meer oproept in politiek Den Haag. En dat ze daar gelijk een spoeddebat over houden. Terwijl het stille geluid van deze kinderen die wij proberen te versterken. Ja. Op een of andere manier kijkt men daar liever bij weg.
0: Hoe is het met de familie en de kinderen op dit moment?
1: Nou, op zich goed. Tegelijkertijd kun je je voorstellen dat het ook voor hun zwaar is als je al anderhalf jaar binnen de muren van een kerk moet leven. Ja. En dat doen ze fantastisch. Ze pakken dat op waar ze dat kunnen. Maar ja, dat is natuurlijk niet wat ze willen. Nee. En nu komt de zomer er weer aan. De zon komt erbij. Ja. Je wil naar buiten.
0: Kan niet. Nee. Nou, de overhoopprijs is toch een lichtpuntje misschien in het hele verhaal. Plus een geldbedrag krijgen jullie... van 25.000 euro. Ook heel mooi natuurlijk. Heeft dat een bijzondere bestemming, denk je?
1: Nou, kijk, we willen het in algemene zin met name inzetten om ervoor te zorgen nog meer aandacht te creëren voor al die inmiddels ruim 420 gewortelde kinderen in Nederland. En dat daar een goede oplossing voor komt. En een van de dingen die we nu aan het doen zijn, dat we bezig zijn met een grote kaartenactie. Die wij, zo'n meer dan 100.000 kaarten worden, die wij in juni gaan aanbieden aan de Tweede Kamer. Onlangs hebben we nog 800 klokkengeluid door heel Nederland. Dus we zullen ons met zachte krachten actief blijven inzetten voor deze kinderen.
0: Ik wens je veel succes daarmee, dominee Casper Jager. Laat het allemaal bijdragen aan aan de beste oplossing.
1: Zeker, aan een beter en mooi Nederland.
0: Zo is het. Hartelijk dank voor de toelichting en een goed weekend alvast.
1: Graag gedaan. Okay.
0: Dag Casper. Dag. Casper Jager van het kerkasiel in Kampen was dat.

0: En ze bleven maar dansen. Dansen op de vulkaan 1987 terug te vinden in een album met een hele mooie titel. Wakker in een vreemde wereld. En ja, als je nu wakker zou worden na een tijd, dan zou je denken, hé, wat een vreemde wereld. 1 minuut over 8:30.
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob? Waar zou die staan vanavond? Bob van der Hoven, de stem van Relew. Hij is op pad gestuurd, dit keer in Europa. Gisteren stond hij natuurlijk in Nederland. Maar ja, wees gerust, ieder uur geeft hij ons een hint. En ja, over een uur of twee hoop ik je dan in de uitzending misschien wel te spreken. Geef je het goede antwoord, dan win je die hele mooie avond van 5 matenfles. Dat duurt nog even. Nu eerst even spelen en goed nadenken en vooral goed luisteren. Hier is Waar is Bob?
2: Vergane glorie, ik kan niks anders zeggen. Maar dat maakt het misschien ook wel net zo leuk. Ik ben hier een berg opgegaan en loop nu een brede betonnen goot in. Een rare plek voor een wandeling, maar vooruit. Om me heen bos en overal geverfde kreten op de wanden.
0: Nou, dat is wel een hele bijzondere plek. Wat niet van nature zo hoort, zou je zeggen, Arjan.
3: Nee, inderdaad.
0: Nee, Jeroen.
3: Maar, ja, wat ik apart vind, hij gaat een bos in en komt in een betonnen, hoe zei hij het ook
0: bak of zo?
3: Bak,
0: ja?
3: Achtig.
0: En volgens mij een soort graffiti erop of zo.
3: Ja,
0: ja.
3: Maar wat doet een betonnen bak in een bos?
0: Ja, in de natuur.
3: Ja.
0: Dat is een beetje raar.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Nou, mocht je toch een idee hebben, de luisteraar dan, niet jij Arjan, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. En ja, mocht je het totaal niet weten, net als ik, over een uur is er een volgende hint. Zo gaat dat.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar is Bob?

I risk it all for you, oftewel voor jou. Heb ik alles nodig over. Bruno Mars, ik vind het echt een topartiest, heb ik al eens gezegd. Ja, zo heerlijk, die sound een beetje van misschien wel jaren 70 reproduceren. Nummer is net uit, echt heerlijke muziek voor de late avond. Zo laat is het nog niet, maar laat ik dan maar zeggen voor de avond. Ja, we gaan even naar een plaat die waarschijnlijk ons meteen in de juiste stemming brengt. Want hoewel het de afgelopen dagen nog wat wisselvallig was qua weer, draait de wind. Eigenlijk, ik zei het al, er komt heerlijk warm Pinksterweekend weer aan. De zomer begint officieel op 1 juni, meteorologisch gezien. En ja, het is toch wel het moment om alvast die relaxe zomersfeer hier op de radio te brengen. Nou, dat doen wij met een absolute evergreen uit 1972 van het Amerikaanse duo Seals & Crofts. Jim Seals en Des Crofts waren twee muzikanten uit Texas die elkaar al 50 jaar kenden. Nou, voordat ze als duo doorbraken, speelden ze onder andere samen in de rockabilly band The Champs. De groep die je ongetwijfeld nog wel kent van die legendarische instrumentale wereldhit Tequila. Maar begin jaren 70 gooiden de mannen het over een heel andere boeg. Ze lieten de wilde rock'n'roll periode achter zich en vonden rust in hun geloof. En ze begonnen prachtige, harmonieuze luisterliedjes te schrijven. Nou, het absolute meesterwerk dat ze destijds opnamen, hoor je. Het is een nummer dat zo, ja, eigenlijk ontzettend tijdloos is en dat decennia later nog steeds overal opduikt, zoals in films en televisieseries. En het leuke is, toen ze het opnamen in de studio, zochten ze eigenlijk naar een heel specifiek zacht geluid om het gevoel van een zomers briesje na te bootsen. Nou, in plaats van een gewone drumcymbaal gebruikten ze daarom een speelgoed xylofoon met metalen plaatjes. En ook hingen ze een setje echte ijzeren spijkers op in de studio die zachtjes tegen elkaar tikten. Nou, het is eigenlijk een soort magie op de plaat gezet. Hier zijn Seals & Crofts met Summer Breeze. En het is op de plaat gezet in 1970.

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring.

Chapelle of St. Mark Shulai. Het nummer is in 1984 geschreven door Prince, die destijds vlakbij deze kerk, de St. Mark's Cathedral in Minneapolis, woonde. En hij raakte daar echt gefascineerd door de klokken van die kerk. En die specifieke klokken hoorde je terug in het intro van dit nummer. We gaan naar 1970 met Marmalade. In dat jaar maakten ze dit nummer. Reflections of My Life.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
10: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
11: Is dit allemaal van jou?
12: Alleen de belangrijke dingen.
13: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
14: Allsafe. Geeft ruimte.
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 9 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
18: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
19: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
17: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De avond van 5. Jeroen Snel.

Hij blijft leuk. 1967, The Monkees en The Daydream Believer. De herkenbare piano-introductie die je hoort werd ter plekke bedacht door de toetsenist Peter Tork. En zanger Davy Jones, die de leadzang voor zijn rekening neemt, die bekende later dat hij tijdens de opnames behoorlijk geïrriteerd was, omdat de producer in de studio de band take na take liet opnemen. En het bracht hem irritatie die zelfs terug te horen zou zijn in zijn stem bij dit liedje. Nou, het is me eigenlijk niet opgevallen. Welkom terug, fijn dat je luistert naar de avond van 5 tot 11 uur. Houden Arjan en ik je gezelschap. Ja, we trappen gelijk goed af, want de avond van 5 douche die gaat straks weer aan voor Shower Power. Bob is er met zijn tweede hint, maar natuurlijk de hoofdrol voor de muziek. Wat dacht je van een mooi nummer uit 1983? We zeggen Jamaica. En Jimmy Cliff, destijds in 83, maar liefst 14 weken in de hitlijsten in Nederland. Dus handjes in de lucht maar. Hier is Sunshine in the Music, omdat het zo'n mooi weekend wordt.

0: De Jetliner. De Jet Airliner, moet ik zeggen. Steve Miller Band, 1977, van het album Book of Dreams. En Steve die zingt over het reizen per vliegtuig en het contrast tussen het leven onderweg en de wens om gewoon weer veilig thuis te zijn. Nou, dat laatste dat heeft absoluut mijn voorkeur de afgelopen jaren, sinds corona, denk ik. Wat is het toch gewoon fijn om thuis te zijn? Klinkt saai, maar het heeft echt mijn voorkeur. Het is 13 over 9. We gaan de douche aanzetten.
1: Power, doe mee en raad de plaat.
0: Zingen is gezond, het maakt gelukkig. En zelfs mensen die zeggen dat ze niet kunnen zingen, die zingen onder de douche. Het is een geweldige plek, je bent er alleen en door de tegels om je heen klinkt dat best wel aardig, hè? Nou, de avond van Vijf Douche, hij staat dus weer aan. Er wordt gezongen. Alleen de vraag is welk liedje en van welke artiest... Laat ik dat maar zeggen, van welke artiest was dit ook alweer? Komt hij aan.
2: De volle bij wat, la belle la porte in ons.
0: Een vrolijk vakantieliedje volgens mij. Nog één keer.
2: De volle bij wat, la belle la porte in ons.
0: Ja, volgens mij is die goed te doen. Laat even je antwoord achter op de app van NPO Luister. Of bel met Arjan, dat vindt hij leuk, via 0800 3000 555. Of dus via de app van NPO Luister. Gaan we ondertussen even naar Drenthe. Hier is Daniel Lohuus.
3: Kijk.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Barry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goeiemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en...
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Lekker nummer toch? Ik was even wat aan het opzoeken. Maar je hoorde The Temptations en Get Ready. En het leuke is dat dit nummer specifiek was bedacht om de dans de duck uit te kunnen voeren. Dat was in de jaren 60 echt een rage. En je hoort op een gegeven moment ook de oproep van Get Ready om de dansvloer op te gaan. Nou, alles staat gereed. Daar was ik even druk mee voor Shower Power.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Je hoorde net het fragment en dan ben ik nu benieuwd of we het spelletje kunnen spelen in de goede richting. Zodat die hele leuke avond van 5 vliesdeken ergens naartoe gestuurd kan worden. Misschien wel naar Els. Dag Els, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Je belt uit Terwolde, zie ik.
2: Ja.
0: Op vakantie daar?
2: Ja, klopt.
0: Ja, ja. Bij Apeldoorn, Deventer?
2: Nou ja, een kwartiertje voor Deventer, 20 minuutjes van Apeldoorn. En als ik 100 meter de dijk op fiets, dan zit ik in Overijssel. Maar het is nog Gelderland.
0: Ja, nou en je blijft daar de komende dagen?
2: Ja, tot de 31ste.
0: Heerlijk, met dat mooie Pinksterweekend in het vooruitzicht.
2: Absoluut.
0: Ja, nou je hoorde een soort vakantieliedje net volgens mij. En had je enig idee? Ik laat het voor de zekerheid nog één keer horen, komt-ie aan.
3: De volle bij wat, la belle de Patinon.
0: Ja, Els, je herkende?
2: Ja, meteen. Michel Fugain, Elibit Bazaar. En ik zeg tegen Arjan, dan moet je niet hard gaan lachen, maar het klinkt als Ringeding.
0: Ja.
2: De titel, ja. Klopt dat? Ja, nou dat is, ik dacht van, het klinkt zo raar, Ringeding.
0: Ja, Ringeding. Ja, het is een heel licht tekstje. Soms is dat even een tijdelijk tekstje en dan houden ze het maar zo.
2: Ja.
0: Dan valt het toch wel lekker in het liedje, maar nog even applaus hoor.
4: Ringeding.
0: Michel Fugain en Ringeding. En dat is een beetje uit de midden jaren 70. Dat staat je nog bij.
2: Ja, zeker. Ja. Als ik een jaar of 15 denk ik. Ik ben van 1960.
0: Oh ja, nou dan ben je nog iets ouder dan ik ben, maar we schelen niet zo heel veel. Ja. Maar het is een gezellig vakantiehitje.
2: Ja,
0: doet ons denken aan Frankrijk. Ja, natuurlijk.
2: Ja.
0: Nou, nogmaals, gefeliciteerd, Els. Jij krijgt die vliesdeken. Dat gaan we gewoon naar je huisadres sturen.
2: Ja,
0: Arjan die gaat nog even jouw gegevens noteren. Is dat goed, Arjan?
2: Ja. Heeft hij al gedaan?
0: Oh, heeft hij al gedaan. Daarom kijk ik hem aan, maar dan geef je geen sjoegen. Dan moet ik maar weer raden hoe laat het is. Dus Els, je mag ophangen. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Nou, dankjewel. Fijne avond.
0: Ik vond het leuk je gesproken te hebben. En voor jou en voor mij en voor iedereen is het tijd om Ringeding volledig te horen. Dag Els.
2: Ik ga de radio even weer aanzetten.
0: Gezellig. Hoi.

0: Ongelooflijk dat mensen die toch een dagje ouder zijn nog steeds nieuwe muziek uitbrengen. Denk bijvoorbeeld aan Paul McCartney en deze grote Neil Diamond met zijn nieuwe single Wild at Heart. Het is bijna 9:30, we gaan naar hint nummer 2.
1: Waar is Bob?
0: Bob van der Halve, ergens op een bijzondere plek in Europa. Aan jou de vraag waar die staat. Ik zou zeggen, zet de radio ietsje harder. Hier is hint nummer 2.
2: Het is nog flink steil ook. Ik moet afremmen om niet te hard naar beneden te hollen. Vroeger suisten hier geen wandelaars, maar atleten naar beneden. Deze baan werd aangelegd voor een groot wintersportevenement in de jaren 80 en ligt hoog boven de organiserende stad.
0: Ja, nu komen we een beetje in de buurt, hè, Arjan?
3: Een beetje
0: erg.
3: Dit moet te doen zijn. En er waren al goede inzendingen bij de eerste vage. Dit is een betonnen bak in een bos.
0: Ja. Daar sloegen mensen al op aan met het juiste antwoord.
3: Mensen dachten het Waterloopbos in Marknesse. Dat is ooit een proeftuin geweest voor het bouwen van havens en kanalen.
0: Marknesse, zeg je. Maar we zijn nu in het buitenland.
3: Dus dat is het niet.
0: Dat is het
3: nee,
0: niet.
3: Maar dat dachten veel mensen.
0: Ja,
3: maar dat
0: is dus niet. We gelijk ontzenuwd.
3: Ja, maar met deze aanwijzingen moet het toch goed te doen zijn.
0: Ja, nou, en zo niet. Er komt nog een derde hint aan, een uur. 50 minuten eigenlijk. En dan over een uur hopen we te spelen. Waar is Bob? Laat je antwoorden achter op de app van NPO Luister. Straks gaan we bellen met Henk van Beek over een hele bijzondere traditie in Aarle-Rikstel, Brabant. Zijn dorp heeft namelijk eigen reuzen van 4 meter hoog. Je hoort het goed. Van nu naar Earth and Fire. Het mooie Hammond-orgeltje. En Johnny Kaagman. And maybe tomorrow, maybe tonight. We schrijven 1973.

0: John Allen, In Your Light, 2009. En bijzonder is dat Allen dit nummer zelf schreef. Maar eerst schreef hij de volledige melodie en toen pas de tekst. Dus ja, dat moet allemaal maar passen. Maar hij liet echt, wat wij ook altijd zeggen, de muziek de boventoon voeren. Maar in totaal heeft hij er 15 jaar over gedaan om dit nummer helemaal af te ronden. Sommige artiesten die schrijven het binnen, nou ja, een uur. Als ze wakker worden, nog voor zonsopgang. Je kent die mooie verhalen wel. Maar John Allen deed er 15 jaar over. Bijzonder. Ja, we gaan even duiken in een eeuwenoude traditie. En die weer eigenlijk tot leven komt. Want in Brabant trekken ze op dit moment veel bekijks. En eigenlijk altijd al gigantische reuzenpoppen die symbool staan voor de identiteit van een dorp of een stad. In Zuidoost-Brabant is er inmiddels nu nog maar één zo'n actief gezelschap. Het reuzengilde Boel en Nullen uit Aarle-Rikstel. Maar het goede nieuws is dat er sinds kort een derde kleine reus bij komt. Aan de telefoon de oprichter van dit unieke gilde, Henk van Beek. Goedenavond.
1: Goedenavond, Jeroen.
0: Ja, en je stond zelf wellicht ongewild model voor een van de reuzen, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, wel een verrassing, ja. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar ja.
0: Maar goed, Henk, je bent zanger en je zit in een duo. Ja. En dus je bent een vooraanstaande burger.
1: Nou, valt er mee, hoor.
0: Van Aarle-Rikstel, ga je zeggen.
1: Zeg, dat valt dan mee. Maar hier, we hebben wel indruk gemaakt en... Evergreens schrijven ook van de regio en die zijn blijven beklijpen.
0: Ja.
1: En ja, die hebben kennelijk zoveel indruk gemaakt dat ze heden de dag nog steeds, zelfs door de jeugd, mee worden gezongen. Dus,
0: leuk. En hoe is het om dan jezelf zo levensgroot als een soort reus te zien?
1: Nou, dat is een beetje een dubbel gevoel. De ene kant is het natuurlijk wel mooi dat je daar een model voor hebt gestaan. Aan de andere kant, ja, dus ik heb niet zo'n groot ego om te zeggen van jongen.
0: Nou, het idee is ontstaan om eigenlijk deze middeleeuwse traditie dus weer nieuw leven in te blazen.
1: Ja.
0: Waarom doen jullie dat? Waarom vinden jullie dat belangrijk?
1: Dat is eigenlijk begonnen in Brabant en Limburg ook, in de jaren 70, 80. Mm-hmm. Net in die tijd dat er, zal ik maar zeggen, nog behoorlijk die ik-cultuur nogal opkwam.
0: Ja.
1: En dat is tegenwoordige tijd ook weer, het is allemaal ik, hè.
0: Ja.
1: En men probeerde toch op een of andere manier die sociale cohesie wat terug te krijgen.
0: Ja.
1: En zo'n reus is natuurlijk een heel mooi symbool, een ambassadeur.
0: Ja.
1: Die dus voor de hele dorp, op de hele stad kan optreden.
0: Je kan er niet omheen en mensen praten er dan over. Maar hij staat dus niet permanent ergens. Hij wordt opgetuigd neergezet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee,
0: en dan beweegt hij
1: ook. Wel speciale bijzonderheden, bij speciale gelegenheden.
0: Ja.
1: Ja. Zeker.
0: Nou, ik zei het al, er komt een derde reusje bij. Dus,
1: die hebben we inmiddels, een kleintje.
0: Oh, die is er inmiddels, ter wereld gekomen.
1: Jantje.
0: Een mini-reus is dat.
1: Een mini-reus, kindreus, ja.
0: Ja.
1: En daar hebben we ook een schaal voor gekozen, want die twee grote reuzen zijn nog niet zo mobiel.
0: Nee.
1: Die zijn nog groot, minder wendbaar.
0: Ja.
1: En zo'n klein Jantje wordt gedragen, dus die kan zich ook in het publiek bemengen.
0: Oh.
1: En snoepjes uitdelen, dus dan krijg je natuurlijk behoorlijk hilariteit... In de club, hè?
0: Ja. Ja, nou, uniek in Zuidoost-Brabant. Wat is nou jouw grote droom voor de rest van de regio?
1: In Zuidoost-Brabant, wij zijn op dit moment nog de enige. Maar in heel Brabant hebben we 8 en in Limburg hebben we 3.
0: Oh, okay.
1: Ik ben zelf secretaris van de Nederlandse Reuzenfederatie.
0: Ja.
1: Dus zit ik in de stimulanshouding.
0: Ja.
1: En dat probeer ik natuurlijk zo dichtbij mogelijk te doen. Dus wij zouden het heel fijn vinden. En ik zou het zelf persoonlijk heel fijn vinden als ook naburige dorpen en dorpen die tot de gemeente Laarbeek behoren, ook het initiatief zouden nemen.
0: Want is dit nou specifiek ook iets voor carnaval of eigenlijk het hele jaar door?
1: Nee, absoluut niet. Nee, het carnaval ontwijken we zelfs.
0: Oh, want dan, dus iets anders, ja.
1: Nou, daar zijn ze wat net iets te serieus voor.
0: Toch wel.
1: En het carnaval wordt een beetje de draakstrook met het alledaagse leven.
0: Ja.
1: En nou, zo'n reus is toch je hebt toch wel een wat specifieke symboliek. Ja.
0: Ja, en echt heel serieus om mensen bij elkaar te brengen, te verbinden een beetje.
1: Ja, inderdaad. Kijk, het is niet spectaculair wat we laten zien. Vaak is het zo dat we samen met andere reuzen grote optochten verzorgen.
0: Ja.
1: En dan is de ontmoeting van de verschillende dorpen en steden onder elkaar. Dat schept ook een band. Hier in het dorp zelf, bij bepaalde gelegenheden, bijvoorbeeld Koningsdagen, als er mensen zijn onderscheiden, Ja. Dan gaan we
0: zijn ze
1: uit
0: eerbetoon.
1: Ja, dan gaan we uit eerbetoon bij die mensen dus op visite. Ja, ja.
0: Mooie serieuze ondertoon. Wanneer is jouw reus weer te bewonderen daar in het dorp?
1: Nou, in het dorp, dat zal het in de herfst zijn. Maar onze reuzen die gaan ook opnieuw weer de Tilburgse kermis openen.
0: Ah.
1: Samen met de reuzen van Gilserij en van Golen.
0: Dat is gezellig.
1: En 16 augustus zitten we in Gilserij, want dan trouwt Kullemoei, de reus van de Gilserij, die trouwt dan met Hannes uit Hasselt.
0: Oh, en dan komen andere reuzen natuurlijk feliciteren.
1: Ja. Oh, wat een groot feest, hè. Een grote optocht, ja.
0: Ik vind het leuk, Henk. Ja. Als mensen meer informatie willen, of ze wonen ook in Brabant of Limburg en willen dit ook najagen, deze reuze traditie, want dat is het gewoon. Er is een website, reuzenfederatie.nl. Hè. Je bent er secretaris van, zeg je?
1: Precies.
0: Reuzenfederatie.nl.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, nou, laten we hopen op meer reuzen en zodoende op meer contact onderling, want dat is eigenlijk het grote doel.
1: Dat is het grote doel. Ja. Zeker. Ja.
0: Henk van Beek uit Aarle-Rikstel, dank je wel, hè.
1: Oké, graag gedaan, hè.
0: Fijne avond. Houdoe.
1: Houdoe.
0: Houdoe. Bye-bye.

Twee nummers op rij, Shirley Bassey, Goldfinger 65. En dit was natuurlijk André van Duin als De Zon Schijnt. Wat hou ik van die man. Ja, het is terug te vinden op zijn studioalbum Wij, opgenomen hier in Hilversum in de Wisseloord Studios. En vanaf dit punt in 83 liet hij eigenlijk alle typetjes achter zich om serieuze muziek te maken. Dit is Lowdown uit 77 van Boss Scaggs.

0: Rihanna is overleden, kwam dit nummer uit. Iron Lion Zion. 1992 hebben we het dan over Bob Marley natuurlijk. En daarvoor Buzz Cags en Low Down. We gaan even het nieuws van 10 uur. Daarna als eerste een favoriet van mezelf. Ben blij dat we hem kunnen draaien. Shine Silently van Niels Lofgren. En natuurlijk hint nummer 3 van Bob.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
7: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo bereken.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 10:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode voor Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. En ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
4: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
3: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer. Vanavond is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van 5. Jeroen Snel.

Ik vind die blazers altijd zo mooi. Beetje rustgevend op de een of andere manier. Niels Lofgren, Shine Silently uit 1979 van zijn album Niels. Dat was zijn bekendste soloplaat, maar was vooral ook actief als gitarist in de E Street Band van Bruce Springsteen in de jaren 80. Fijn dat je luistert naar De Avond van Vijf. We zijn begonnen aan het laatste uurtje met natuurlijk straks de derde en laatste hint van Bob. Hij staat ergens in Europa, hè? Want ik zie antwoorden op de app buiten Europa. Dat hij in Amerika zou staan. Een goed idee misschien voor later, voor een nieuw seizoen. Maar ja, we spelen nu om en om, of Nederland of Europa. En vanavond staat hij dus ergens in Europa. Hou dat in de gaten. Maar ik moet ook zeggen, er zijn al een aantal goede antwoorden binnengekomen. En dat dan naar de eerste hint. Chapeau. Ik zou zeggen, blijf aan de radio gekluisterd, want straks volgt hint nummer 3. En 10 minuten daarna hopen we het te gaan spelen. Ja, straks natuurlijk ook 2 voor de prijs van 1. En ja, waar het daarom gaat, dat vertel ik je zo meteen. Nu eerst even terug naar 1968. Do you know the way to San Jose? Kan je

0: The Spinners, 1980, Working My Way Back to You. Lekker nummer. Het origineel komt natuurlijk van de Four Seasons uit de jaren 60. We gaan eens even snuffelen in onze platenkoffer of cd-kast.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Want vanavond in 2 voor de prijs van 1 hoor je 2 platen van Van Morrison. We draaien als eerste zometeen Bright Side of the Road. En wist je dat dat nummer eigenlijk een antwoord is op het bloedserieuze The Dark End of the Street? Dus The Bright Side of the Road staat tegenover The Dark End of the Street. Ultiem contrast. Maar goed, welk nummer na The Bright Side of the Road wil jij graag horen van Van Morrison? Laat het even achter. Je suggestie op de app van NPO. Luister, ik ben benieuwd. Van Morrison, zoveel mooie muziek gemaakt. Laat je suggestie achter op de app van NPO. Luister. Gaan we nu naar Georgia. Zij wordt wel de Italiaanse Whitney Houston genoemd vanwege haar stembereik. Nou, in 1995 nam ze nog op Vivo Perlé met Andrea Bocelli. En in datzelfde jaar, 1995 dus, kwam ook dit solo-nummer van haar uit. Comme ça près. Ik ken het niet, maar ik vind het prachtig.

0: pot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 PM op NPO Radio 5.
4: Okay.

0: My Day. Sail on home. Ja, dat doen de Volendammers. Altijd weer terug naar huis zeilen. 1974 voor The Cats. Het is tijd op zo'n, nou, pak een beet, 7 minuten voor 11:30. De derde en laatste hint van Bob.
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob toch? Ergens in Europa. Dat ga ik toch nog een keer benadrukken. Want er komen nog steeds antwoorden binnen over een locatie in Nederland of Amerika. Nou, dat is dus niet goed. Hij staat ergens in het buitenland, maar binnen Europa. De derde en laatste hint moet uitkomst bieden als je het nog niet wist. Want anders, ja, dan kan je helaas niet meedoen. Maar ik hoop dat het gaat helpen. Kom Bob aan.
2: Ja, ik pas hier wel. Deze sport is zelfs genoemd naar mijn voornaam. Dit parcours op de berg Prebevits werd gebouwd voor de winterspelen van 1984. De baan is ongeveer 1300 meter lang en kreeg later, helaas, ook een rol in de oorlog die hier uitbrak.
0: Ja, de winterspelen. Het jaartal is genoemd, Arjan. En Bob. Een baan voor een sport.
3: Hij had het net zo goed kunnen zeggen, maar oké, we gaan ervoor.
0: Ja, maar het is wel een bijzondere locatie op natuurlijk. En dat hoor je ook, de oorlog daarna uitbrak.
3: Jij bent daar geweest.
0: In Sarajevo. Jij bent leuk, hè? In die stad, ja. Dit hebben we niet gehoord. Wij gaan gewoon vermelden dat je je antwoord kan insturen naar de app van NPO Luister. Aan de andere kant, om het me een beetje goed te praten, het was heel gemakkelijk gemaakt, al door Bob. Ik geef vooral niet mezelf de schuld. Kom je in de uitzending met het goede antwoord, hoe moeilijk ook, dan win je zomaar die hele leuke avond van vijf. Avond. Waterfles. De avond van vijf waterfles. Gaan wij nu naar het nieuwe nummer van Nona, Nederlandse zangeres. Ze heet eigenlijk Nona van der Wansem. Vind ik dan altijd wel weer leuk om even te noemen. Maar Nona is natuurlijk haar artiestennaam. Het is een heel mooi liedje. This is all I'll be. Dit is alles wie ik ben.

0: Sly in the Family Stone, 1969, Everyday People. The Family Stone was in de jaren 60 een van de allereerste grote popgroepen in de rockgeschiedenis, waarin zowel zwarte als witte muzikanten en zowel mannen als vrouwen volledig gelijkwaardig samen in één band speelden. Dat zijn nou de mooie feiten. Sly en de Family Stone dus. Het is op deze klok, en dat is echt een goede klok, 10:30 precies.
1: Waar is Bob?
0: En dat betekent dat we naar het grote moment gaan in de avond. Want waar is Bob toch? We gaan het spelen met Jan uit Middelharnis. Dag Jan, goeie avond.
2: Ja, goeie avond.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, prima. Ik voel me een winnaar vanavond.
0: Nou, dat moet nog blijken, Jan.
2: Dat
0: moet nog blijken. Ik weet niet wat Arjan allemaal gezegd heeft tegen jou, maar... Maar we gaan je antwoord horen en dan gaan we naar Bob. En die zal zeggen waar die echt staat en dan moet het een beetje matchen. Maar ik vermoed dat het wel goed komt.
2: Ja, ik ook.
0: Ja. Nog even, heb je een leuke dag gehad vandaag? Want het weer zat al mee, hè?
2: Ja, heerlijk. Ja, we zijn lekker buiten geweest, een beetje fietsen.
0: Ja.
2: Op het eiland. Even bijkomen weer na een natte periode.
0: Zeker. Middelharnis, dat is het eiland Goeree, zeg ik dat goed?
2: Ja, oké,
0: heel goed. En de komende dagen met Pinksteren nog plannen?
2: Lekker buiten blijven. Veel fietsen en genieten in Goeree Hoogvlakkee en in Zeeland.
0: Ja, en is dat dan de e-bike of een gewone fiets?
2: Nee, we gaan met de e-bike.
0: Ja. Gaat wel hard waaien natuurlijk, dus groot gelijk.
2: Ja, daarom.
0: Ja. Jan, we gaan even zaken doen. Bob, ik versprak me bijna al net. Maar waar staat hij vanavond?
2: Nou, ik heb een beetje hulp gehad van AI, maar dat mag geen probleem zijn, begrijp ik.
0: Nee, dat mag.
2: Hij staat in Sarajevo bij de Olympische bobsleebaan.
0: Sarajevo, de Olympische bobsleebaan. En dat zou dan in het land...
2: Is dat
0: Bosnië-Herzegovina en voormalig Joegoslavië, als je dat wilde zeggen. We gaan even naar Bob, die geeft nu het goede antwoord.
3: De plek waar ik ben is... de Olympische bobsleebaan van Sarajevo in Bosnië.
0: Nou, helemaal goed Jan, gefeliciteerd. Dit applaus is voor jou en verdiend. En jij wint die hele mooie avond van 5 waterfles...
2: Ja, geweldig.
0: Ja, ik weet niet of hij mee kan op de fiets, of dat makkelijk is. Maar hij komt in ieder geval je kant op.
2: Dat gaan we een plekje van maken, hoor.
0: Leuk. Nou, ik vond het heel leuk je even gesproken te hebben. We gaan lekker veel muziek draaien nog het laatste half uurtje. Ken je Christopher Cross?
2: Ja, zeker.
0: Het nummer Sailing is mooi, hè?
2: Kom maar door.
0: Arjan, de gegevens had je genoteerd? Is helemaal correct? Oh, nog één keer even terug. Oké, nou blijf nog even hangen. Gaat Arjan het nog even afmaken. Bedankt Jan en een goede avond.
2: Ja, prettige uitzending en bedankt.
0: Oké, bye bye. Hoi. 1980, dat was het jaar dat Sailing uitkwam. Gezongen door Christopher Cross dus.

0: blijft mij 26 jaar na dato nog steeds emotioneren. Onderweg Abel uit 2000. Dan ga je met de bus in Breda. Let dan goed op de pilaren van het busstation. Aan de westzijde vind je delen van de songtekst van Onderweg.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, en 2 voor de prijs van 1 gaan we luisteren naar een heerlijke optimistische evergreen van de Noord-Ierse singer-songwriter Van Morrison. Hoewel deze plaat bij de release in september 1979 in de hitlijsten geen gigantische uitschieter was, nummer 48 in Nederland, is het door de jaren heen wel uitgegroeid tot een van zijn meest geliefde tijdloze nummers, Bright Side of the Road. Nummer wist overigens de aandacht te trekken van popster Shakira, die het in 2009 live uitvoerde tijdens de inauguratie van president Barack Obama. Nou, Bright Side of the Road hoor je. En daarna Healing Game. En dat is de keuze van Kees. Kees, dankjewel. Mooie keuze.

0: Game uit 1997. De keuze van Kees. Kees, dankjewel voor je laatste berichtje. Waar je ons weer bedankt. Trouwens, iedereen bedankt voor de fijne, hartverwarmende, positieve berichten vanavond. Doet ons goed hier in de studio. Ja, dat was hem weer. De avond van 5 zit erop. Ik hoop je morgen weer te spreken. Onder andere de Friday Night Fever. En het spelletje Wat mis je? Straks de NPO Radio 5 Muzieknacht. En je weet het, waar je ook bent, wat je ook doet, er is altijd wel een engel die over je waakt. En heel misschien ben jij die engel voor een ander. Nou, één ding is zeker, je bent niet alleen. Arjan en ik, we wensen je een hele goede nacht toe. En wat mij betreft, graag tot morgen.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
14: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
15: zoveel money.
14: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 11 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente AN Hunze schiet de hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Asielminister Van den Brink gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken. Volgens Nieuwsuur moeten de gemeenten uitleggen waarom ze de zaken niet op orde hebben. Meer dan de helft van de gemeenten haalt de doelstellingen van de spreidingswet niet. De asielopvang komt daardoor op de schouders van gemeenten als Westerwolde, waar Ter Apel ligt. In totaal moeten gemeenten dit jaar nog ruim 40.000 opvangplekken regelen. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft FC Utrecht vanavond gewonnen van Heerenveen met 3-2. De club moet het zondag tegen Ajax opnemen in de finale van de Europese play-offs. Ajax won eerder vandaag van FC Groningen met 2-0. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft wel droog en het wordt ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: to me.
1: NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
2: Een heel boek? En de kinderen dan?
1: Die zijn veel te druk met spelen.
2: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
1: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
2: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
2: Proost.
1: Op sunweb.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Hoi. Doet u mij maar een portie groen staal.
8: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
7: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
9: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Middernacht, het begin van vrijdag 22 mei. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Asielminister Van den Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers stikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van den Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A.N. Hunze schiet de hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er steeds minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, Maxke vol met stro. Ik weet niet waarom,

sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers stikken, meldt Nieuwsuur. De gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 Amerikaanse militairen worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A16 Rotterdam richting Breda, dan kom je tussen Dordrecht en knooppunt Zonzeel een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A16 Rotterdam richting Breda, dan kom je tussen Dordrecht en knooppunt Zonzeel een spookrijder tegen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Ze worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt, namelijk het opsluiten van overlastgevende asielzoekers. De weggestemde maatregelen die aan die wet worden toegevoegd zijn het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Het strafbaar stellen van illegaliteit wordt voorlopig niet opnieuw behandeld. In Spanje is een meisje van 2 jaar overleden nadat ze was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten het kind naar de kinderopvang te brengen en reed in plaats daarvan naar zijn werk. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.